0: afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind je

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. Gewoon in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza. Ja, goedemorgen. Het begin van een nieuwe werkweek op weg naar de ochtendshow met Loreen en Euphoria.

Veel bewolking vandaag. Hier en daar gaat er ook een buitje vallen. Het is 13 tot 15 graden. En je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar vorige week. Zo hing Marcel Reis aan de telefoon in de ochtendshow. Marcel heeft een hele bijzondere verzameling. Details over 6 minuten naar de police.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar vorige week.
1: En ja, we hebben het een tijdje niet gedaan, maar we hebben weer even iemand gevonden. Dus wel leuk, we hebben iemand gevonden.

0: Songfestivalplaats. Ja. Iemand die hoe dan ook heeft gekeken is superfan Marcel Reijs uit Voorburg. Hij heeft ruim 1000 platen van alle Songfestivalnummers in huis staan.
1: Oh?
0: Ja. Hij heeft ook al eerder de Songfestival Bijbel uitgebracht, waar alle inzendingen uit 70 jaar Eurovisie naar voren komen. Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, we kunnen wel stellen dat we hier met een liefhebber te maken hebben.
2: Ja, maar ik vind wel dat je me een beetje onderschat. Het zijn echt meer dan 1000.
1: Moeten we je grootser aankondigen?
0: Ja? Excuus, Marcel.
1: Nou, opnieuw, Tim.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Nou, uit mijn hoofd gaat het meer richting de 2000 à 3000.
1: Nee,
0: oké, dan gaan we nog een keer. Iemand die hoe dan ook heeft gekeken is superfan Marcel Reijs. Hij komt uit Voorburg. Hij heeft 2000 tot 3000 platen van alle Songfestivalnummers in huis staan. Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat een goede humor, heerlijk. Maar jij hebt gekeken, dat kan niet anders gisteren.
2: Ja, zeker. En zoals elk jaar ben ik weer met een kater wakker geworden.
0: Ja, wat dan? Vond je het niet leuk?
2: Nou ja, kijk, de muziek is natuurlijk altijd een beetje persoonlijke smaak, zullen we maar zeggen.
0: Yeah.
2: En mijn persoonlijke smaak is natuurlijk altijd dat de mooiste liedjes zouden moeten winnen. En dat is weer niet gebeurd.
0: Ah, dat
1: maar we hebben een dame op een viool voor het eerst in een 100-jarige songfestival.
2: Ja, altijd weer die violen, hè.
0: Ik hoor echt, je bent echt een beetje teleurgesteld.
1: Ja.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk een spel.
0: Ja.
2: En als het om mij gaat, dan kies ik altijd voor de mooiste zang en de mooiste melodie. Dat was ongetwijfeld Portugal. Maar ja, dat is dan precies weer zo'n lied wat niemand iets doet.
0: Ja.
2: Behalve mij dan.
0: Ja, precies. Dat is niet commercieel genoeg en daar stemmen mensen dan niet op. Maar eventjes terug naar hoe het allemaal voor jou begonnen is, Marcel. Want er is ooit een moment geweest dat het Songfestival voor jou heeft gepakt. En het heeft je ook niet meer losgelaten.
2: Nee, dat klopt. En nou ja, zoals meer mensen met een zekere leeftijd, begint dat gewoon met jaarlijks naar het Songfestival kijken met vader, moeder en broer en zus. Ja, op een gegeven moment ga je dan singeltjes kopen, want mensen gingen vroeger naar een platenwinkel en dan gingen ze lekker singeltjes kopen.
0: Ja, dat is lang geleden. Ja.
2: En langzamerhand loopt dat dan op een gegeven moment een beetje uit de hand. Zeker als er dan ook nog een coronacrisis overheen komt.
0: Want toen is het helemaal ontploft bij jou dan?
2: Nou ja, kijk, niks is makkelijker dan online zoeken naar het woord Eurovision op een site als Discogs en dan een heleboel singles vinden die je gewoon online kunt bestellen.
0: Ja, want jij zoekt dus naar alle deelnemers ooit aan het Eurovisie Songfestival en dan wil jij het singeltje fysiek wil jij in de kast hebben staan.
2: Ja, want dat is wel een soort deformatie. Alle muziek die ik leuk vind, wil ik toch het liefst wel hebben. Daarom heb ik naast mijn Songfestivalverzameling ook nog wel andere artiesten in de kast staan.
1: Maar laat maar zeggen, de halve, dat telt dat ook mee als je in de halve finale staat? Of moet je echt in de finale gestaan te hebben om in jouw platenkast terecht te komen?
2: Nou, zoals u net al zei, liever sta je juist niet in de finale.
0: Want dat zijn de beste liedjes.
2: Ik heb wel een voorkeur voor wat mooi is. Maar dat geldt trouwens ook voor Hoeze. Want als je dingen donkt 25 keer hebt, dan is er misschien wel iets mis met je.
0: Ja, nou ja, goed, dat heb je wel vaker met verzamelaars. Maar zijn er dan ook liedjes die ontbreken in jouw platenkast?
2: Ja, ongeveer 1/4 van wat er allemaal is opgevoerd ontbreekt. En dat is deels omdat het nooit op single is uitgekomen.
0: Oh, ja.
2: En deels omdat het krankzinnig duur is. Er zijn singles waar 300 à 400 euro voor wordt gevraagd. Daar trek ik toch wel een grens.
0: Oké, maar stel ik zeg, joh, de inzending van Malta uit 1987, die heb jij in de kast staan, om maar eens wat te noemen.
2: Nou, toevallig wel, ja.
0: Oh, je weet ook
3: wel. Je weet het uit je hoofd.
2: Nou, dat niet, maar het is een van de eerste inzendingen van Malta die enige tijd weg was geweest als land. En die eerste paar inzendingen die heb ik inderdaad staan.
0: Wat leuk zeg. Maar ben jij, als het gaat om, want er zullen er ongetwijfeld meer zijn die deze liefhebberij hebben. Ben jij, zeg maar, op Europees niveau, ben jij een grote speler als het gaat om het Songfestival?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik zou het niet weten. Ik ben in ieder geval wel degene die het grootste boeken heeft geschreven over dit onderwerp.
0: Ja, want dat is die Songfestivalbijbel en daar komt alles in voorbij. Alles dat ooit op het Songfestival langs is gekomen, daar schrijf jij over.
2: Ja, dus ook weer een stukje coronacrisis. Ik dacht op een gegeven moment, het is toch wel leuk om wat achtergrondinformatie te vinden over al die liederen. Omdat de meeste Eurovisieboeken alleen maar gaan over de winnaars en de grootste rellen.
0: Ja, precies. Nou ja, het is een bijzonder hobby, Marcel. En je kan je lol op, want we hebben morgen weer een halve finale. En dan zaterdag natuurlijk de grote finale.
3: Ja,
2: nou ja, het is altijd een beetje een intensieve week, zullen we maar zeggen.
0: Ja, je kan, na die week kan je weer vol aan de bak als het gaat om het verzamelen. Even nog, want jij noemde Portugal. We hebben hier even een fragmentje van het liedje van Portugal. Dat is dus voor alle duidelijkheid niet door naar de finale, hè?
2: Helaas.
0: Ja, nou, dit is de inzending van Portugal.
1: Oh, even luisteren.
0: Staat hij al in de kast, Marcel?
2: Nou, er is geen single van, maar hij staat natuurlijk wel op de dubbel CD die is uitgekomen. En geeft toe deze gasten kunnen zingen.
0: Dat komt dus, dat ben ik met je eens. Marcel, mag jij hartelijk danken dat je even wilde vertellen over deze opmerkelijke hobby. En veel plezier dan nog eventjes deze week.
2: Nou, graag gedaan. Veel plezier ook, luisteraars.
0: Mooie dag, hoi!
4: Wie heeft er een hobby, wie spaart er iets raar?
0: Ah, toch is het leuk als je zo in je hobby op kan gaan. Marcel, grootste verzamelaar van producten van het Eurovision Songfestival in Nederland, denk ik in ieder geval.

0: weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En hoe klink jij op deze vroege ochtend? Spreek het in via de app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje. Even inklikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd en hou je dan het microfoontje ingedrukt. Dan kun je jezelf dus eventjes laten horen hoe jij wakker wordt vandaag. Patrick.
1: Goedemorgen, vloggers. Wij zijn ook weer onderweg. Hoor maar eens.
0: Hopsakee, de toeter erbij. Erik.
2: Een hele goede morgen, Floris. Hartelijk maandag.
0: Hartelijk maandag. Ook Andy kwam al binnen.
3: Morgen 538. Het is weer maandag. Hatsje.
0: Hatsje. Het is weer maandag en we gaan er weer flink tegenaan. En Angela, die had een verzoekje.
4: Ik zou zeggen, don't stop believing. Just a small town girl. Living in a lonely world.
0: Oké dan. Speciaal voor Angela. Journey bij 538. Ja,

en aan de kust bij 538 maandagochtend. Een hele goede morgen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar vorige week. En vorige week was daar ineens de introductie van een nieuwe jingle van de ochtendshow. Gezongen door Gerard Joling. Goedemorgen.

0: Laat je likken voor een keer.
1: Vond ik leuk.
2: Ja, fantastisch. Laat je likken voor een keer.
1: Ik denk ik deed het toch even.
2: Ja, man. Ja. Geert is top.
1: Fijne vent. Hij gaat vandaag met een beetje geluk gaat hij Gordon ontmoeten. Hè?
2: Imca Marina, die wordt 85 maar liefst.
1: Ja. Ja.
2: En die geeft een groot feest. En zowel Gordon als Gerard Joling is daar uitgenodigd.
1: En dat is voor het eerst dat de twee elkaar weer zien. Sinds 15 jaar of zo.
0: Ik denk namelijk, ik spreek Gordon regelmatig hier beneden.
2: In de gym.
0: In de gym. Ik denk namelijk dat het weer goed gaat komen tussen de twee.
1: Ja, denk je?
0: Ja, Gordon is, dat heb ik al eerder gezegd, zeer positief veranderd. Zeer rustig geworden.
1: Ja.
0: En hij praat niet meer negatief over Gerard, maar meer positief.
1: Oké.
2: Maar toch denk ik, het zou goed zijn als hij nooit meer dat Gerard en Goor afstoffen.
0: Nee, dat is een... Dat kan nog steeds.
2: Dat is een soort mythisch iets geworden. Ja,
0: kan
2: dat
0: nog
2: kan
0: steeds.
2: Alleen maar tegenvallen.
3: Ik kan het toch in een andere verpakking weergeven. Ik bedoel, je kan toch ook iets anders samen
2: ik
3: gaan
2: denk,
3: doen.
2: Ik
3: hoeft toch niet per se Geer en Goor te zijn.
2: Kan het ook in deze tijd nog met hoe zij bepaalde doelgroepen belachelijk maken. Wat zij zeggen.
0: We
2: leven natuurlijk in een enorm woke tijdperk. En dat was 15 jaar geleden.
0: Kan nog steeds.
2: Alles.
0: Kan nog steeds.
1: Wat mij betreft kan het ook.
2: Ja, wat mij betreft ook.
1: Ik denk dat er heel veel omroepen ook hun vingers niet aan durven te
2: brengen.
0: Ja man, jullie denken allemaal zo angstig.
2: Nee, kijk, het voordeel is wel, als het niet bij een omroep, dan zet je het gewoon op Videoland.
1: Ja. Oh ja.
2: Dat is een soort...
1: Daar kan je echt nog hele gekke dingen doen.
2: Ja. Daar kan je echt gekke dingen nog doen. En dan zeggen gewoon, oh nee, maar op Videoland kan het wel.
1: Ja. Dus, nou ja, wie weet dat ze toch nog dat ze me kan er vinden.

Act Won't Fall bij 538 op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar vorige week. En ja, afgelopen woensdag, rond de klok van 9:15, traditiegetrouw. Ja hoor, hij was er weer, Arie.

0: tegenstelling. Je ligt helemaal lekker te knuffelen. Een beetje helemaal romantisch. Helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open. Staat er een overvaller?
1: Nee.
0: Hij zegt, die pakt die vrouw beet, die bindt er vast op bed. Ze zegt, heb je dat geregeld? Zegt hij, nee, tuurlijk niet, zit hij. Dat is leven, zegt dit. Als ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom, ja, tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan, alsjeblieft. Hij zegt, niks ervan, als laat haar dan gaan. Hij zegt, niks ervan, als je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je houdt wel heel veel van je vrouw. Ze zegt, nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.

0: One More Time bij 538, waar je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen je werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending als de eerste luisteraar, dan is het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt helemaal voor jou. Gaan we dat je kant op sturen? Dat is lekker toch, hé? Pak die telefoon, bellen maar 0909-3000-538. Heb een heerlijke maandag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat opgegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden. Dat zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voordoen als politieagent of bankmedewerker en was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. Gaan we naar het weer. Vanochtend is er eerst veel bewolking en er valt een beetje regen. Vanmiddag meer buien, kans op onweer ook. Het wordt 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Ik weet niet of ze er staan. Het is wel een beetje regenachtig natuurlijk. Maar, ja,
3: maar het is wel erg vroeg, hè? Geen files.
0: Geen files, kijk aan. Dan maar eens even de zoektocht starten naar de eerste luisteraar. Zoals wij dat iedere ochtend doen hier in de ochtendshow. Via 0909-3000-538. Ook vanmorgen weer de mogelijkheid om een t-shirt te verdienen. Dat is namelijk voor de eerste luisteraar. En jij zou het vandaag kunnen worden. Dus 0909-3000-538. Als je de show wil openen met ons.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
10: Deze week
11: de 538 Ibiza Week.

0: Ja, deze lach moet je wel even helemaal laten horen natuurlijk.
1: En ben je al geweest, Tim?
0: Nee, nog steeds niet.
1: Nog steeds niet.
0: Nee, hij staat op het lijstje, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik hoor wel alleen maar iedereen die er is geweest die zegt, dit is een fantastische film.
1: Ja, het is echt de moeite waard. Hè?
0: Ja, het gaat natuurlijk over de film die momenteel draait over het leven van Michael Jackson. Michael, zoals hij getiteld is. En nogmaals, iedereen die de film heeft gezien, die kan hem van harte aanbevelen. Niels is ook nog niet geweest, denk je?
2: Nee, zeker niet.
0: En Rick en Flo zijn wel geweest.
1: Ja, echt fantastisch.
2: Nou, niet samen, hè?
3: Oh, nee, ik dacht in zo'n... Je hebt tegenwoordig van die duo seats, toch? Van die love seats.
0: Vind ik wel leuk, ja.
3: Dat is toch gezellig?
0: Ja, ja man.
3: Zit lekker in een bankie en hoppatee.
0: Nou, ik zal eens kijken of ik deze week ergens tijd heb om te gaan bekijken. Het wordt toch klote weer, dus wat dat betreft prima weer om in de bioscoop te zitten. Goedemorgen, zijn we weer maandag. Het is 18 mei vandaag en een nieuwe editie van deze radioshow. We hebben hem ooit de 538 ochtendshow genoemd. En ook vanochtend tot 10 uur bij je. Met onder andere de Ibiza-week deze week.
3: Oh, terug van weg geweest.
0: Hey, maar hoe lekker is dat?
1: Zo.
0: Je kan gaandeweg deze ochtend en eigenlijk de hele week in ieder programma op 538 kun je reisjes naar Ibiza winnen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want we hebben een lang weekend achter de rug natuurlijk. Een hoop gebeurd.
3: Heerlijk.
0: Gisteren natuurlijk de ontknoping van het voetbalseizoen. Met goede zaken die in Nijmegen zijn gedaan. Want NEC gaat naar de voorrondes van de Champions League.
2: Ja, ik zag die eigenaar weet ik weer, Marcel Boekhoorn.
0: Ja.
2: Ja, die was wel heel trots hoor.
3: Dat
2: was
3: terecht. Ik bedoel, sowieso natuurlijk de prestatie van NEC in de Eredivisie is goed. Waanzinnig. En dan is dit natuurlijk een kers op de taart dat je die voorrondes Champions League kan spelen.
0: En met leuk voetbal. Dat is
3: zeker,
0: ook wel eens prettig.
3: Nou, leuk, fantastisch voetbal zelfs.
0: Ja. En er was nieuws over Joey Veerman. Die heeft gisteren na afloop van PSV FC Twente, dat in 5-1 eindigde, duidelijk gemaakt hoe klaar die is met bondscoach Ronald Koeman.
4: Ik denk dat ik de enige in Nederland was die het wel al had verwacht. Kijk, als je met zulke persconferenties elke keer komt, waarbij je zegt dat mijn karakter niet goed is, ja, dan op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Het is zijn eigen keuze wie die oproept, maar zeg dan gewoon, ik maak andere keuzes en kom niet met argumenten van zijn karakter is niet goed. Want ik heb tijdens TK helemaal niks verkeerd gedaan. En ik ben daarna 2 jaar er niet bij geweest. Dus ik begin me eigenlijk nu wel lichtelijk te irriteren aan die persconferentie elke keer.
5: Wat voor gesprek zou je met hem willen voeren? Of heb je zoiets van, nou, hij hoeft niet eens meer te bellen?
4: Nou, hij hoeft mij niet meer te bellen. Nee.
0: Hij hoeft nooit te bellen.
3: Nee. Er is wat gebeurd tussen die twee.
0: Zo.
1: Gek, hè?
0: Ja, het is heel bijzonder hoe dat gaat. En de naam van Wim Jonk die wordt ook vaak genoemd in deze kwestie. Die schijnt er op de een of andere manier iets mee te maken te hebben.
3: Als in welke rol dan?
0: Ja, dat is dus niet helemaal duidelijk.
2: Nee. Ik heb het gisteren nagevraagd bij een bekende uit de voetbalwereld.
3: Ja.
2: En Wim Jonk wordt overal genoemd.
3: Ja. Maar als wat? Als onruststoker? Of
0: ja, de twee
3: wat...
0: kennen elkaar natuurlijk ontzettend goed uit Volendam.
3: Van de Dijk.
0: Ja. En de invloed van Wim Jonk is best groot op Ronald Koeman. En hij is assistent bondscoach. En ja, die schijnt er. Maar goed, dit is ook van horen zeggen.
3: Ja.
0: Dat
3: daar iets gebeurd is.
0: Die schijnt er iets mee te maken te hebben.
3: Dan moet er een vrouw tussen.
2: Nou.
3: Hè?
2: Oh, dat zou best kunnen.
0: Nou ja, zoiets.
3: Ja, dat moet iets. Daar is een.
1: Maar ja, dat zo'n Koeman zich zo laat leiden dan door wat er dan gezegd wordt door Wim Jonk.
3: Nou ja, er is niks zo belangrijk dat als je op pad bent met elkaar, dat de sfeer goed is.
0: Ja,
3: anders, je kan er niet erbij hebben als je 5-6 weken met elkaar op stap bent, dat er eentje tussen zit die dat niet lekker werkt.
0: Nee. Maar goed, het is wel een goede voetballer, hè?
3: Het is een waanzinnige voetballer.
0: Gisteren ook wel weer laten zien dat hij echt wel een balletje kan trappen. En het is gek dat hij niet in die lijst staat van 55 voetballers.
3: Nee, ja.
0: Daar had hij wel in moeten staan.
3: Ja.
0: We gaan even naar Jordi, die komt uit Zwolle. Goedemorgen, Jordi.
6: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo.
6: Goedemorgen. Hallo, hallo.
0: Is dit meester Jordi?
6: Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in, ja.
0: Ja, zo word je genoemd, denk ik ook, hè?
6: Ja, zo word ik wel elke dag genoemd, ja.
0: Ja, want Jordi is leraar op een basisschool.
6: Yes.
0: Welke school is het, Jordi?
6: De Springplank in Zwolle.
0: Oh ja, een bekende naam voor een basisschool, de Springplank.
6: Ja,
0: ja.
6: Ja. Ja, een van de meest voorkomende, hè?
0: Dat denk ik wel, ja. Welke klas wil je? Ja.
6: Groep 3 en 4.
0: Die
3: zijn nog kneedbaar, hè?
0: Ja.
3: Of lopen die ook al met een telefoontje?
6: Oh, nee, dat is nog iets te jong, hè? Oh, dat kan niet.
0: Okay. Helemaal niet?
6: Misschien een enkeling, hoor. Maar niet allemaal.
0: Maar ik denk wel dat het bij jullie sowieso op alle scholen dat het best een probleem is.
6: Ja, dat is zeker waar, recht. Vanaf groep 5-6 begint het al.
0: Ja. En hoe gaan jullie daarmee om? Is er dan gezegd van, nou, tijdens het speelkwartier wordt
3: kluisjes.
0: Hij wordt in het kluisje gestopt, of?
6: Nee, ze mogen hem inleveren bij de juf of meester.
3: Oh ja, maar krijgen ze hem in de pauze dan wel terug? Of is het gewoon pas weer om 3 uur 's middags?
6: Nee, pas weer om 3 uur 's middags. Ja.
3: Dat vind ik wel goed.
0: Ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk altijd van die slimmerikken die je niet zeggen dat ze hem bij zich hebben.
6: Ja, die heb je er ook wel tussen. Maar ja, daar zijn we wel alert op.
0: Oké, heel goed. Hey, en ik denk dat ze een lang weekend achter de rug hebben.
6: Ja, helemaal fijn weekend, heerlijk hè.
0: Ja, daar zijn de ouders er wel aan toe dat ze weer eventjes naar school gaan.
6: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: En dan krijgt meester Jordi ze voor hun kiezen.
6: Dan krijg ik ze weer. Ja, nou, superleuk toch?
0: Ja? Wat staat er op het programma vandaag?
6: Ja, de vastigheid, hè. Spelling, rekenen en dat soort dingen allemaal. Ja.
1: Ik vind dat zo knap, want in die klas, dan leer je dus schrijven. Ja, hoe je het voor elkaar krijgt bij die kinderen. Ik vind het knapper.
6: Ja, oefenen, hè.
1: Ja, dat zal wel,
6: ja.
0: Hey, je hebt natuurlijk, dat hoor je veel op basisscholen, dat er eigenlijk heel weinig leraren nog rondlopen. Dat het allemaal juffrouwen zijn. Ben jij de enige man bij jullie in het team?
6: Ik heb nog een meester rondlopen, maar we zijn maar met z'n tweeën, ja. Dat is heel weinig.
0: Is te weinig, ja. Ja,
6: het is veel te weinig.
0: Ja. Ja. Maar jij kan het vak van leraar, kan jij iedereen aanbevelen?
6: Zeker weten, ja. Ja, dat is het mooiste wat er is, toch? Helpen.
0: Jij zegt het, ik doe het je niet na, Jordi, maar... Je bent vandaag wel, en dat is denk ik een leuk verhaal dat jij dan hebt zometeen tijdens het kringgesprek. Jij bent vandaag...
7: De eerste luisteraar.
0: Hey.
2: Lekker.
0: Hey. En dan kun je die kids meteen even leren wat radio is.
2: Ja, leg het ze even uit. Ja.
6: Dat ga ik voor je doen.
0: Oké, komt goed. Hey, we gaan het shirt opsturen. Maak er een mooie dag van.
6: Yes, dankjewel.
0: En de groeten.

0: It's gonna be a bumpy ride om 11 minuten voor 6:30 in de 5:30 ochtendshow voor deze maandagmorgen. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Iemand afgelopen weekend nog het Songfestival bekeken?
1: Ja, of? Nee, ik heb hem helemaal gezien.
2: Ik dacht
1: zondagochtend toen ik de appjes zag, dat ik dacht, oh ja, het Songfestival was. Het enige wat ik dacht is, jij zei Tim, Finland zou winnen.
0: Ja, dat dachten de boekmakers.
1: Maar ik heb, hoeveel is Finland uiteindelijk geworden?
0: Derde geloof ik.
1: Oh, derde.
0: Ja.
1: Dat was met die viool, toch?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Het is natuurlijk Bulgarije die onverwachts van links de winst pakte.
0: Ja.
3: En het was echt nu een visueel spektakel. Dat was het. En voor de rest was het verschrikkelijk.
0: Het wordt steeds gekker.
4: Ik zie dat Finland zesde is geworden.
0: Oh, zesde zelfs. Ja. Geen aangaan. Ja. Ja.
4: Dus dat is toch een tegenvaller. Maar wat vond je dat een terechte winnaar, Rick?
3: Ja, je ziet al die liedjes, het komt allemaal snel voorbij. Ik vond eigenlijk het allemaal van een laag niveau.
0: Oh,
3: het zingen is allemaal verschrikkelijk. Het is alleen maar gewoon spektakel. Het is eigenlijk één lange videoclip.
0: Banga Ranga is de...
1: Wat zeg, Banga Ranga?
0: Banga Ranga.
4: Dus het was een lange avond voor je als je hem helemaal gezien
3: ja,
4: hebt.
3: Maar wat wel leuk is, dat blijft je puntentelling. Dat blijft natuurlijk...
0: Daar heb ik een stukje van zitten kijken nog. Maar mijn hemel, wat duurt dat lang?
3: Ja,
0: maar het lijkt wel alsof dat ieder jaar langer gaat duren.
1: Ja, als Peter Heerschop dacht dat de uitslag van The Voice lang duurde...
3: Nee, dat was
1: kan hij hier nog een puntje aan zuigen.
0: En uiteindelijk zijn het toch altijd de stemmen van het publiek die de doorslag geven. Ja. Dus je zit heel lang te kijken naar al die personen.
4: Ja, en dan ineens ratelen al die getallen. En ineens wordt het ineens heel veel punten.
0: Wordt het compleet andersom.
4: Ik vind het helemaal niet spannend.
1: Ik wil wel even... Ik had de halve finale... Was donderdag.
0: Ja,
1: was
0: donderdag.
1: Heb ik er nog een stuk zitten kijken. En ik doe natuurlijk nooit... ik vind Henry Schut een beetje een saaie presentator.
3: Ja, wat schijnt eruit.
1: Zeg ik dan. Maar ik ga daar nu... Jeroen en Henry. Man, wat laten die dat Songfestival... dat was fantastisch.
0: Ja.
1: Ik bedoel, Cornat Maas, jongen. Ja, bedankt.
3: Tot ziens.
1: Tot ziens. Laat deze twee mannen gewoon dit voortaan al. Het was zo ontzettend goed en leuk.
0: En wat ik wel opvallend vond, was dat... En volgens mij, zij zaten, dacht ik, in Wenen... voor zover ik het een beetje kon
1: volgen. Ja, ja. Want zij zei ook... Jeroen Kijk in de verre zei... Oh, ik stond net achter die bij de koffieautomaat. En oh, we stonden net in de rij achter die zanger bij het buffet. En dat was alleen maar hartstikke leuk.
0: Maar Henry Schut deed dus zaterdagavond tot laat deed hij het Songfestival. En gisteren hoorde ik hem weer op de radio met Langs de Lijn.
1: Serieus? Ja, echt waar?
0: Ja, ik zat er weer.
1: Die is meteen 's ochtends om...
0: Dat dacht ik ook. Die heeft echt een...
1: Maar zelfs Henry Schut ging vrolijk klinken bij het Songfestival. Dat je dacht van nou, hij is helemaal opgegaan. Nee, ik vind hem op televisie altijd een beetje belegen.
3: Ja, oh nee, helemaal
1: er zit niet zoveel...
0: Nee, is knap op wat je bedoelt.
1: Weet je, en nu dacht ik ineens van, man, je bent opgeleefd.
3: Ja, het is een...
1: Je hebt het naar je zin.
0: Zijn natuurlijke habitat. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, Bulgarije dus met de winsten vandoor tijdens het Songfestival Banga Ranga. En het schijnt dus, dat is door dezelfde man geschreven als Tattoo van Loreen.
1: Oh, grappig.
0: Ja, dus dan haal je wel even een hitschrijver.
1: Maar hebben wij een stukje van Banga Ranga eventueel? Want we zoeken natuurlijk nog een smulschijf. En meestal wordt de Banga winnaar Ranga van het Songfestival wordt een grote hit.
3: Wordt een groot hit, ja.
1: Dus misschien moet Banga Ranga... Is het Banga Ranga of Banga Ranga?
0: Ja, de grap is dat zij het ook iedere keer een beetje anders uitspreekt. En zij vertelt ook iedere keer vragen mensen wat betekent het. En ze geeft elke keer een ander antwoord.
1: Oh, dat
0: vind ik heel grappig. overigens, deze week dus Ibiza-week. En we gaan ook nog, en dat is wel even goed om te weten... We gaan barbecues weggeven deze week in de ochtend. Show. En we hebben een barbecue, die hebben we helemaal laten pimpen. Die ziet er een beetje uit alsof het een DJ-booth is.
1: Gaaf, hè?
0: Ja, dat is echt een grappig ding. Die kun je verderop in de show winnen. Als je de grillpraat raadt. Dus je moet een plaat die wij op de grill leggen... die moet je zien te herkennen. En er zitten allerlei barbecue-geluiden tussen.
1: En heb jij de temperatuur gezien vanaf donderdag?
0: Ja, met een beetje geluk kun je hem deze week nog gebruiken. Ja.
1: Het wordt 26 graden, man.
3: Nee, joh.
1: Ja,
0: ja echt goed weer. Maar goed, de ochtendshow voor deze maandagmorgen... met muziek van Shibuzi en Miles Smith. Hoe het is.
1: Gaaf, hè?
0: Ja, is echt een grappig ding. Die kun je verderop in de show winnen. Als je de grillpraat raadt. Dus je moet een plaat die wij op de grill leggen, die moet je zien te herkennen. En er zitten allerlei barbecue-geluiden tussen.
1: En heb jij de temperatuur gezien vanaf donderdag?

0: Eigenlijk is het gewoon slecht, hè?
1: Ja.
2: Ik vind het fantastisch.
1: Ja, vind je het?
2: Ja,
3: Marco Lange, dus de winnaar van het Songfestival afgelopen zaterdagavond. 6:45 met het laatste nieuws onderweg. Flo, wat zit erin zo?
4: Vanavond scheert er een hele grote rots langs de aarde. Lopen we gevaar? Dat vertel ik zo.
3: Suzanne en Freek, hoor je binnen nu een paar minuten. Even Max onderweg en lekker naar de wekker. Dus je maakt kans op de badjas ook nog.
5: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
6: Of je beleeft samen met Radio 538 een...

0: luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Oranje fans.

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vakantiegeld pinnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Happy birthday, Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
16: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18+ speelbewust.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 bed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: het. Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Ja, goedemorgen. Vanochtend op veel plaatsen bewolkt en vooral in het oosten valt regen. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Stevige exemplaren. Kans op onweer, hagel, windstoten en een temperatuur van 16 graden. Dan de files, Rick, waar staan ze?
6: Goedemorgen, nu al 10 files. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 18 minuten. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht, Oost 13. En de laatste is de N242, Middenmeer Alkmaar, bij de afrit Heer Hugo Waard op de A9. De vertraging nu 14 minuten.
5: Het is 6:40. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Wormerveer boven Zaandam is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Mensen moeten zich bewuster worden van het gevaar van infectieziekten. En daarom start vandaag een speciale campagne. Nu belanden elk jaar 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. En dat aantal moet niet stijgen, is het idee. En een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, gelukkig, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. Ja, hij vliegt ongeveer 90.000 kilometer van de aarde.
5: Oh.
7: Ja, dat is dus nog best wel ver weg. Maar hij gaat heel hard, 32.000 kilometer per uur.
5: Zo.
7: Dat is echt hard, hè? Het was een heel spannende voetbaldag gisteren in de Eredivisie en de NEC boekte eigenlijk de grootste winst, omdat ze als derde eindigden, wonnen van Go Ahead Eagles met 2-1, mogen ze meedoen aan de voorronde van de Champions League. En ook het verdrietige nieuws dat presentator Bas Westerwiel is overleden kwam zaterdag naar buiten. Ja, had hartproblemen en overleed in zijn slaap. 62.
5: Zo, heel te jong, hè?
7: Ja, hij was natuurlijk bekend van programma's als Top Op en Het Klokhuis. En ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. En die, ja, die waren natuurlijk ook verbijsterd. Hij inspireerde ook hele velen met reanimatietrainingen. Omdat hij natuurlijk al langer hartproblemen had.
5: Ja. Hij zette zich daar echt voor in.
7: Zo, ja.
5: Nou, 62 is hij geworden, Bas. Hebben jullie met hem samengewerkt eigenlijk?
8: Nee. Verder van televisie, van de Fort Boyards en dat soort dingen, maar verder niet.
6: Eigenlijk een van de weinigen die ik nog nooit ontmoette.
5: Oh, ja, hij werkte in de tijd dat ik bij de AFRO werkte, werkte hij er ook. Ik was echt onwijs.
8: Bij de radio ook? Of
5: nee, hij deed tv toen. Ja. Fort Boyard deed hij ook. Dat soort programma's. Maar ja, dat was toen al klaar volgens mij, Top Op. Je had nog wel eens zo'n Top Op special die nog wel eens uitkwam.
7: Maar jij kent hem dus ook?
5: Nou, ken is een heel groot woord, maar ik heb wel eens met hem gesproken. En ik vond het een hele aardige kerel.
7: Zacht aardig man volgens mij.
5: En helemaal gek van radio. Hij wist alles van radio. Ja, hij had natuurlijk zelf in het verleden ook radio gemaakt, maar dat vond hij eigenlijk het leukst.
7: Ah. De sportswinkels dan, die in Nederland de Royal Pophorloges zouden verkopen, die blijven waarschijnlijk ook vandaag nog gesloten. Ja, drie winkels, Utrecht, Leidschendam en Amsterdam, die gingen zaterdag dicht door enorm veel belangstelling. Politie moest er zelfs aan te pas komen en mensen wegsturen. En ook een winkelier in Utrecht die gaat een schadeclaim indienen, omdat ook zijn pandje helemaal overlast en veel schade heeft ondervonden. En hij haalt het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Dus het was een iets te grote belangstelling.
8: Maar heb je die beelden gezien van die rijen die er staan? Dat je echt dacht van jongens, doe even normaal dan.
5: Ja, voor een horloge, ja, een klokkie. Doe even gewoon.
7: Ja, het was eigenlijk een samenwerking tussen een Zwitserse Piquet. Ik weet niet of jullie dat merk kennen.
8: Dat is een heel duur merk.
7: Dat is een
8: toch?
7: Heel duur merk. En ze hebben dan samen een horloge ontworpen. En die kon je nu voor €350 kopen.
5: Ja.
7: En normaal, die Piquet die verkoopt normaal horloges van 10.000. En het idee was dan, als je hem koopt, kan je hem ook nog heel makkelijk doorverkopen. Voor veel meer. Dus daarom was er zoveel belangstelling.
5: Maar goed, nu dus allemaal niet meer in de
7: gaat
5: verkoop.
7: Gaat niet open vandaag waarschijnlijk. En een groep van ongeveer 30 mensen is gisteren met succes gered bij het watlopen in Ameland. De watlopers die kwamen door opkomend water in de problemen, konden niet meer verder, raakten ook onderkoeld. En gelukkig zijn ze allemaal gered en is het allemaal goed gekomen.
5: Maar vrij spectaculair met de helikopter zijn ze allemaal weggehaald.
8: Heb je nog wel eens gedaan watlopen?
5: Nee.
8: Ik ben twee keer van Lauwershoog naar Schiermonnikoog. hoog.
5: Ja.
8: En dat is inderdaad, kijk, er komen natuurlijk momenten, dan moet je door zo'n vaargul heen.
5: Ja.
8: Want die lopen daar natuurlijk gewoon.
5: Ja, ja, ja.
8: En dat is best, ja, dat is best een spannend moment. Want het kan best wel zijn, dan moet je met je tasje boven je hoofd, dat het water gewoon inderdaad tot aan je...
6: Maar ik zou bijvoorbeeld kunnen verzuipen daar, of niet?
8: Ja, ja, er gaat iemand voor en die prikt wel met stokken. En zoekt naar de beste doorgang. En ze hebben allemaal apparatuur bij zich. En tenminste, de club waarmee ik toen was echt goed voorbereid.
5: Ja, ja.
8: Maar niks zo veranderlijk als de tij natuurlijk.
7: Ja, geheel eng lijkt me. En deze gidsen in dit geval, die waren dus ook voorop gaan lopen. En die kwamen ook helemaal vast te zitten in de modder. Daar hadden ze zo'n last van. Dat ze dus een beetje wegzakten. Ja, en als je gids er ook al niet door kan. Dus het was best wel angstaanjagend ook.
5: Ja. Het is goed hoor. Dit is een nachtwandeling.
8: Lijkt me ook wel scary hoor.
5: Ja.
8: Prachtig aan de ene kant door de maan en weet ik van wat. Maar
7: was het koud? Had jij het ook zo koud dan?
8: Nou, dat is op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment alles is zeik en zeik nat. Want er zijn gewoon stukken. De ene keer loop je tot je enkels in de blubber. Dan zak je tot je knieën een keer in het water. En natuurlijk gaandeweg gaat het zonnetje wel schijnen in de wind. Maar het is, ja, je bent zeik nat de hele dag. En het is, ik weet nog van Lauwers Oog, ik denk dat wij 6:30 begonnen. En dat je pas om 2:30 middags of zo... Ja man, je ziet die vuurtoren. Jezus, haalt iedere keer iemand die vuurtoren mee te achter. Het is fantastisch hoor, laten we dat wel weten. Het is prachtig natuurlijk dat je op dat wat kan lopen. Maar het is wel pittig.
7: Nou ja, op het wat. Je zit dus eigenlijk meer in het wat te lopen, als ik het zo
8: Nou ja, het is natuurlijk van dat slik waarin je...
6: Ja, oh, verschrikkelijk.
5: Normaal staat er water.
8: Ja.
5: Het is nu eventjes...
8: Van die All-Stars en dan een beetje van die nep All-Stars, weet je wel. Die van de Scapino voor 50 piek.
5: Bolstars.
8: Dat het goed om je enkel zit, zodat je daarin weg kan zakken,
5: Oké. Ik krijg hier overigens door van de luisteraar. Die zegt, die klokjes waar jij het net over had, die staan inmiddels al voor 3500 euro.
8: Kijk,
5: staan ze online. Dus, 8:30, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow met een geweldig liedje van Suzanne en Freek. Halverwege heet de nieuwe zin.

0: Suzanne Freek, een halverwege. Nou, dat zijn ze nog niet als het gaat om de concertreeks die ze aan het geven zijn in het Gelredome. Ze zijn eigenlijk net pas een beetje gestart.
1: Heb je die beelden gezien?
2: Sensationeel. Hij vloog over de mensen heen, toch?
1: Ja. Ja, allebei. Ze gingen allebei een kant op.
2: Oh, ik heb aan de ene kant...
1: Dat is wel bijzonder, want meestal zie je bij die concerten maar één iemand vliegen. Maar ja. Zij hebben er op de een of andere manier toch technisch voor elkaar gekregen dat ze allebei kunnen vliegen.
2: Ik zou dat toch niet durven.
0: Nee?
2: Je hebt toch ook hoogtevrees, of niet?
0: Ja, ik heb zeker hoogtevrees, ja.
2: Maar ik denk, hoeveel meter vlieg je boven het publiek?
1: Ja, zij kunnen je natuurlijk strak trekken en naar beneden laten zakken. Oh, maar ik denk, wat zal het dak van het Gelredome zijn? Ik denk een metertje of 30.
0: Oh, ja, zeker wel, ja.
2: 30 of hoger? Ja.
1: Denk je? Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Maar ik zou er echt niet durven.
0: Nee. Nee, dus hebben we erop geoefend. En,
2: ja, maar je hangt aan een touwtje.
0: Het ziet er heel soepel uit.
1: Nou, daar moet je redelijk nog voor in training. Want ja. Je moet natuurlijk...
2: balanceren.
1: Je moet je buikspieren...
2: Oh, dat zou niks voor ons zijn.
1: Nee. Ik denk dat wij ook waar Suzanne en Freek allebei los kunnen vliegen.
2: Wij kunnen wel als contragewicht.
1: Maar je moet echt getraind zijn. Want je moet jezelf in balans houden.
2: Oh.
0: Maar goed, Suzanne en Freek dus in het Gelredome. 10 doen ze er in totaal. En volgens mij, we zijn nu 4...
1: 3, dacht ik.
0: Ja, 3 misschien nog maar. Maar die gaan fantastisch. Tenminste, de eerste berichten van de mensen die er zijn geweest... die zijn lovend. Dus dat is leuk. Halverwege wordt daar onder andere gespeeld.
3: Lekker na de wekker.
0: Ja, en dan lekker na de wekker. Wij hebben vandaag een jarige Rick Wakeman. Dat is de toetsenist van Yes. Was ook een beetje een van de grote mensen achter die band. Normaal van de symfonische rock, maar ze gingen op een gegeven moment samenwerken met een producer die dacht ik moet helemaal anders. En toen kwam deze.

En toen werd het opeens toch een stuk behapbaarder. Een groot hit voor de band, misschien wel een van de grootste. En optie 1 vandaag in Lekker naar de Wekker is Owner of a Lonely Heart. Als je die wil horen, dan hoef je alleen maar een 1 deze kant op te appen. En je stemt op yes. En dan in 2019 op deze dag, na 44 jaar, wint Nederland met Duncan Lawrence de 64e editie van het Eurovisie Songfestival.

Wat is de leukste van deze twee liedjes? Dat is de vraag die we stellen. Je mag het even doorgeven via de app. 1 is dus Yes, Owner of a Lonely Heart. En 2 is onze eigen Duncan Lawrence met het liedje Arcade, winnaar van het Eurovisie Songfestival. Dat is ook alweer een tijd geleden. 2019 was dat. Laat maar weten wat de leukste is volgens jou. En door te stemmen maak je automatisch kans op de enige echte officiële ochtendshow badjas. Niet te koop, niet te bestellen, maar wel te winnen door te stemmen.

0: Ja, vandaag we Yes met Owner of a Lonely Heart tegenover Duncan Lawrence. Het liedje Arcade, winnaar op deze dag in het jaar 2019 van het Songfestival.
1: Het ding is natuurlijk, die corona heeft daar nog tussen gezeten.
0: Ja.
1: Het heeft natuurlijk één jaar...
0: Was Eén jaar heeft het, hebben we het niet kunnen vieren.
1: En het jaar erop...
0: In 2020? 21? Ja, 2021 was het in Nederland.
1: Ja, ja. Uiteindelijk wel toen, ja.
0: We gaan naar Tibor uit Hello. Goedemorgen, Tibor.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Trouwfotograaf.
2: Ja, precies.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat is een leuk beroep.
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja, over het algemeen sta je alleen maar tussen de blije mensen.
2: Ja, dat is altijd een feestje, hè?
0: Tenminste, als alles goed gaat, natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik krijg nou na een aantal jaar ook weer een telefoontje van een bruidspaar om te vragen van joh.
3: De scheiding.
1: Kan je hem er ook af photoshoppen?
0: Ja, ja, ja, toen op mijn eerste huwelijk heb jij de foto's gemaakt, zou jij ook.
1: Ja, keer jij vaak terug of niet?
2: Ja, soms wel voor bijvoorbeeld als er dan een baby geboren is.
3: Oh, jammer.
2: Dat, ja, dat je ook een newborn shoot erbij doet, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar ik neem aan dat je ook wel eens de scheiden natuurlijk stellen. En dat ze daarna weer hertrouwen. Nog een keer dat ze denken, nou, we bellen Tibor en kom maar weer.
2: Die heb ik na een scheiding heb ik nog nooit gehad,
1: nee,
2: inderdaad.
1: Maar,
2: nee.
0: Maar hoe lang doe je dit werk al?
2: vanaf het analoge tijdperk eigenlijk. Dus,
0: echt al een hele tijd.
2: Best lang.
0: Ja,
1: ja. Nou, mooi.
0: Dat is nog nooit voorgekomen dus.
2: Nee, er zijn wel een stel uit elkaar gegaan natuurlijk, maar
1: niet voor een hertrouwen.
2: Niet voor een hertrouwen, nee.
0: Heb je wel eens bijzondere dingen meegemaakt op zo'n huwelijk?
1: Oh ja.
2: Ja, dat wel. Ik heb wel een keer gehad, dus dat, dat het aansnijmoment van de taart daar was. En dat de bruidegom een beetje wild was en die ging met het mes lopen zwaaien en sloeg zijn eigen bruid in de hand met een flink mes.
0: Oh nee, joh.
1: Oh.
2: Ja.
0: En toen heb jij er even snel wat foto's van gemaakt.
2: dat denk ik niet, maar nee, dat was wel op zich wel heftig. Zeg maar,
0: ja, ja, ja.
2: Hey, daar zijn die mensen niet voor bedoeld.
0: Vandaag nog foto's maken of...
1: Het is maandag, het is een rustig dag. Gratis dagje.
2: Het is een rustige dag. Nee, ik heb nog wel wat na te bewerken. Dus,
1: oh, ja.
0: Het is een lullige dag om te trouwen qua weer.
2: Sorry?
0: Ik stel dus een lullige dag vandaag om te trouwen qua weer.
2: Ja. Ja, het wordt slecht, hè?
0: Ja,
2: dat lijkt me geen goed idee.
0: Nee. Hey, Tibor, we hadden vandaag Yes, Owner of a Lonely Heart. Nou ja, jij bent trouwfotograaf. Jij gaat voor Yes, dat kan niet anders.
1: Yes!
2: Ja, helaas. Nee, ik heb toch voor Duncan Lawrence gekozen.
0: Oh, optie 2.
2: Ja.
0: Arcade.
2: Ja, optie 2.
0: Nou, is ook een mooi liedje. De winnaar is het vandaag geworden en jij krijgt van ons een badjas. Een groene of een paarse?
2: Ik ga toch voor groen.
0: Een groene. Wij sturen een groene naar Hello. Tibor, maak er een mooie dag van vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: En geniet van de plaat waar jij op stemde. En daar was je niet de enige in, want de meeste stemmen waren vanochtend voor Duncan Lawrence. Arcade.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ja, als tip 3 minuten. Dat is natuurlijk ook de maximale lengte dat liedje mag duren. Duncan Lawrence en Arcade, winnaar dus in 2019.
1: Op een goed liedje.
0: Ja, het is wel een goed liedje.
1: Echt een goed liedje.
0: Straks vervolg van de ochtendshow. Oh, we gaan nog zoveel doen vanochtend.
1: Wat gaan we allemaal doen?
0: Nou, we moeten even bellen met Tatjana. Want vandaag staat de nieuwe serie Vlodder die staat online. Die kun je bekijken bij Videoland. Dus even horen wat we allemaal kunnen verwachten. En dat is altijd gezellig met Tatjana. Het is Ibiza-week, dus we gaan trips weggeven naar Ibiza.
1: Zo.
0: En we hebben zo meteen, dat is wel leuk, we hebben even een liedje dat we bij ons op de barbecue leggen. De zogenaamde grillplaat. Als jij denkt te herkennen welk liedje dat is, dan maak je kans op een geheel gepimpte barbecue. Het ziet er een beetje uit als een DJ-booth. Het is echt een onwijs coole barbecue. Nou ja, is eigenlijk heel hartstikke heet. Maar je kan er met kolen kan je erop stoken en hij kan van jou worden. En er zijn er maar 5 van.
2: Wauw.
0: En die geven we deze week weg. Dus het is echt een limited edition.
1: Wat een show, nu al.
0: Nou, niet normaal.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
15: Haiboe.nl.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
17: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Presbyopie, nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
19: Au.
18: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
21: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
22: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
21: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
23: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30. De tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk, bij Veronica.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: Schuren, afplakken, lakken.
25: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
26: 538 Nieuws.
27: 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Wormerveer boven Zaandam is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond, eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. En dit weekend ontsnapt in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Naar aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. Gaan we naar het weer. Vanochtend is er eerst veel bewolking en valt er een beetje regen. Vanmiddag meer buien en kans op onweer. En het wordt 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
29: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. En waar die staan weet Rick. 21 files, beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. 10 minuten vertraging. A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 10. En de laatste is de A2 Den Bosch, Utrecht bij Eveningen. De vertraging 15 minuten.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
31: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
32: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
33: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
32: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
34: Deze week, de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.

0: Dit is
1: de 538 ochtendshow.
0: Maandag vandaag, goedemorgen, 7 over 7 is het. En gisteren de ontknoping in de Eredivisie. En weten we nu ook dus dat Telstar volgend jaar ook in die competitie uitkomt. De matchwinnaar was een onverwachte man. Doelman Ronald Koeman junior. Hij benutte namelijk in de 89e minuut een strafschop en zorgde daarmee voor de winst.
2: Misschien is het natuurlijk raar voor de buitenkant van de keeper penalty nemen. Maar ja, ik ben gewoon nummer 1 op de lijst. En ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
0: Ja, van wie zou die het hebben dat hij best aardig penalties kan nemen? Dat is zo vader, zo zoon.
3: Hij zo hard in die bal.
0: Niet normaal. Ja. Hij heeft, wat dat betreft, hij heeft wel echt het schot van zijn pa. Maar goed, Telstar dus volgend jaar ook in de Eredivisie. En NEC, zo weten we ook sinds gisteren, is de ploeg die voorrondes Champions League mag gaan spelen. Wat ontzettend leuk is. En een aantal clubs, onder andere Ajax, dus veroordeeld tot de na-competitie. En jouw clubje ook, Niels, FC Utrecht.
3: Donderdag tegen Heerenveen, 9 uur.
0: Een leuke wedstrijd.
3: Heerlijk. Hebben jullie die wedstrijd nog gezien van Heerenveen tegen Ajax?
0: Dat sloeg helemaal nergens op.
4: Dat was wel alleen het laatste kwartiertje dat wat.
3: Ja, maar de scheidsrechter moeten we even zeggen, jongens, dit is gewoon niet leuk.
0: Ik denk dat er vanuit Zeist toch is gezegd, wat er ook gebeurt, doorspelen. Dit is de laatste wedstrijd
3: van. Die bal rolde toch ook gewoon?
0: Nee, dat was het ding. Die rolde niet meer. Nee, het was echt.
3: Het was een geuze mee. Nee. Ik heb gewoon,
4: Nee, het was echt heel. Nee, het gaat traag, even een kwartiertje, een half uurtje uitstellen.
3: Heeft toch geen zin?
0: Ik had het nog nooit zo slecht gezien, geloof ik.
3: Nee.
0: En dat ze dan doorspeelden. Want het was de bal rolde ook gewoon echt niet meer. Erben Wennemars die reageerde bij RTL Tonight op de vraag waarom hij niet kan aanblijven als schaatsanalist bij de NOS. Terwijl daar wel meer analisten werken die kinderen hebben als topsporter. Volgens Erben zijn daar veel gesprekken over geweest.
5: Op een gegeven moment wordt het gewoon lastig. Mensen vinden er wat van. Op een gegeven moment ga ik zelf ook een beetje krampachtig gedragen. En dan wordt het gewoon lastig. En als je dan daar. We zijn echt in samenspraak, echt samen overleg, denk ik, ik moet het gewoon niet meer doen. Het is gewoon klaar. Misschien heeft Joep er ook af en toe wel een klein beetje last van.
0: Oh, Joep heeft er ook last van dat zijn vader commentator
3: is. Dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, hij kan toch zeggen, ik doe geen wedstrijden waar Joep aan meedoet?
3: Ja, kom op. Je bent analist of je bent geen analist?
0: Ja. Nou ja, kan toch?
3: Ja, dat vind ik, dan ga je dan, Ik snap wel dat hij op een gegeven moment zegt van joh, als je niet meer. Zijn er ook heel veel van die analisten of coaches die geen analist meer willen zijn bij bij de NOS. Maar te zeggen, ja, ik heb zo'n belangenverstrengeling of weet ik veel wat.
0: Ja, hij is in ieder geval gestopt. Dan koningin Maxima, die vierde gisteren haar verjaardag. Bij de Oranjezomer wordt vastgesteld dat ze er nog goed uitziet voor haar leeftijd. En Rutger Kastrikum, die heeft daar een bijzondere omschrijving voor.
6: Ze is nu 55.
7: 55. Ja. Nou, ze ziet er goed uit, toch?
8: Heel goed.
7: We hebben een hele knappe koningin.
6: Net geen gilf, maar, hè, dus...
7: ja, is dat voor jou zo?
6: Nog net niet.
7: Nee, okay,
6: dus 55 is nog een vrij jong.
7: Nog milf,
6: van,
0: Een milf. Geen gilf, maar een milf is onze vorstin.
4: Moet er iets zeggen over...
0: Nee, joh. Voelt een beetje gek, hè?
6: Ja.
0: Ja, eigenlijk is het een quilf, is dit dan natuurlijk, hè?
4: Ja, een quilf.

0: Living Four van Kensington bij 538 in de ochtendshow. 17 over 7 is het goedemorgen.
1: De 538 ochtendshow.
2: Raad de grillplaat.
1: Ja, raad de grillplaat.
0: Jongens, het wordt einde van deze week prachtig weer. Dan kan de barbecue weer van stal. We moeten nog even deze dag en ik geloof morgen en overmorgen moeten we nog even door qua regen en iets minder. Maar vanaf donderdag. Oh man, het wordt zo mooi. Komend weekend, het Pinksterweekend, dat ook nog een lang weekend is. Temperaturen van rond de 24 graden zag ik staan. Dus dat is helemaal top. Lekker barbecue weer. En daarom dachten we, misschien is het leuk om onze luisteraars te tracteren op een speciale ochtendshow barbecue. Een limited edition. En je moet maar even kijken op de site. Er staat een fotootje ook van die barbecue. Ja, het is echt een waanzinnig leuk ding. Want hij ziet er een beetje uit alsof het een DJ-set is.
3: Hij is ook paars en groen, toch?
0: Hij is paars en groen gemaakt. Er staat een mooi 538 logo op. En
3: gaaf,
0: dat
3: hij
0: van de ochtendshow is. En het werkblad, zeg maar, dat is alsof je op een mengpaneel bezig bent. Ziet er echt leuk uit.
3: Fantastisch. En is het gas of is het kolen?
0: Het is kolen.
3: Oh,
0: ja, nee, we gaan wel voor de real
3: deal. Ja, voor de real deal.
0: De real deal. Dat is het echte spul.
3: Hey.
0: Als jij zometeen tussen het gesis en gebraad door hoort wat de grillplaat is, want wij leggen een zomers liedje op de barbecue, dan mag je bellen met 0909-30538. Dat is 0909-30538. Kom je op de radio, geef je het goede antwoord, dan is die barbecue voor jou. Nou, het is eigenlijk ongelooflijk simpel. Het is een zomerliedje dat de barbecue opgaat. Dus ik stel voor dat we de klep open doen en even goed luisteren. En luister ook echt goed, want het is wat moeilijk te horen. Daar gaat ie. Hoor je hier op de barbecue? Het is een zomerplaat. Misschien dat we hem ook nog even om moeten draaien. Ja, dat hij wel aan twee kanten lekker bruin wordt. Maar welk liedje heb je daar net gehoord? Nou, was niet zo heel erg moeilijk, toch?
3: Nee, weet ik niet.
0: Een exclusieve 538 barbecue van de ochtendshow kan van jou worden als je nu belt met 0909-30538. Dus 0909-30538.

0: Young.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle hier om 8:08 in de ochtendshow van 538.
2: De 538 ochtendshow.
3: Raad de grillplaat.
2: Raad de grillplaat.
1: Ja, even de bedoeling dat je de grillplaat raadt. We hebben een liedje op de barbecue gelegd net. En tussen het gesis en gebraad door kon je denk ik wel een klein beetje horen welk liedje het was. Veel geweld, onder andere Mark die wist de studio te bereiken. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Mark uit Nieuwerkerk.
4: Dat klopt.
1: Ja. Ik zie dat jij, je bent zandzuiger. Oh,
4: ja, nou ja, dat ben ik niet, dat doe ik voor mijn werk.
5: En waar zuig jij zand?
4: Dat doe ik onder de huizen, in kruipruimtes.
5: Oh, maar dan zuig je die leeg of zo, dan doe je daar isolatie in?
4: Nee, vooral vaak als het riool kapot is, dan en de loodgieter kan het riool niet maken, dan maken wij eerst een tunnel.
5: Ja.
4: En dan haalt hij de buis eruit en dan komt er weer een nieuwe buis in.
1: Oh joh. Ik had nog nooit gehoord dat mensen dat deden, zandzuigen.
5: Ik dacht, dat is op zo'n boot, weet je wel. Ja, ergens in de Noordzee en dan spuit je dat strand weer op.
4: Ja, nee, ik heb geen boot. Dat doe ik onder de huizen, in kruipruimtes.
5: Oh, maar dan zuig je die leeg of zo, dan doe je daar isolatie in.
4: Nee, vooral vaak als het riool kapot is, dan en de loodgieter kan het riool niet maken, dan maken wij eerst een tunnel.

0: grindzuiger.
1: Maar voornamelijk zand, shit.
0: Shit ook. Shit, ja, dat is die, natuurlijk die rioolleiding. Ja.
2: Maar je bent geen bloedzuiger, zeg maar.
3: Hey Mark, we hebben net een liedje laten horen dat bij ons op de barbecue ging. Zullen we nog even één keer luisteren naar die plaat?
1: Ja, dat is goed.
3: Ja, dit was de opgave.
2: Let me open.
3: Oh ja, enzovoort, enzovoort. Welk liedje hebben wij zojuist op de barbecue gelegd?
1: Dat was Despacito.
3: Despacito, zeg jij? De hit van Louis Fonsi.
1: Dat klopt.
3: Het is helemaal goed! Mark, ben je een beetje barbecuer?
1: Ja, dat is erg leuk.
3: Maar ben jij... Oh, je bent echt een serieuze barbecuer ook.
1: Nou, dat niet hoor. Nee.
3: Maar gewoon lekker als het kan...
0: Lekker satéetje.
3: Juist.
1: Een hamburgertje. Goed weer barbecuen.
3: Ja, ja, precies. Grillworstie. Nou, het kan allemaal. Want jij krijgt van ons een exclusieve 538 barbecue van Napoleon.
1: Nou, geweldig.
3: Het is echt een leuk ding. Je moet maar even kijken. Hij staat op de site. Dan kun je al zien wat jouw kant op komt. Er zijn er maar 5 van gemaakt. En die gaan we deze week allemaal weggeven. Groen en paars. En dan is het werkblad is in een beetje een mengpaneelstijl.
1: Nou, ik ben zeer benieuwd.
3: Nou, hij komt jouw kant op. We sturen hem naar Nieuwekerk. Dus veel plezier ermee.
1: Bedankt.
3: Dus als jij dan een week lang hebt zand gezogen... dan kun je in het weekend lekker ontspannen achter de barbecue.
1: Ja, dat komt goed.
3: Hey, leuk je gesproken te hebben. Mooie dag vandaag.
1: Hetzelfde.
3: Hey. Nou, dit was dus de grillplaat vandaag van Louis Fonsi. Despacito. Oh.

0: Patero, de grillplaat voor vandaag. Morgen doen we een nieuwe ronde en dan gaan we wederom zo'n barbecue weggeven.
1: Zou die Cheerio nou de zomerhit worden?
0: Dat denk ik wel,
1: denk je wel?
0: Ja.
1: Het is toch altijd, het is altijd spannend, van wat komt er nog aan?
2: Wat was de zomerhit van vorig jaar ook weer?
1: De echte zomerhit van vorig jaar, weet jij dat niet meer?
2: Nee, dat weet ik niet
0: Maar hadden we vorig jaar echte zomerhit?
1: Ik vraag me af of wij vorig
0: jaar... hadden we vorig jaar niet echte zomerhit?
2: Je hebt altijd een zomerhit.
1: Ja.
3: Tranquilo, Jan Smit.
1: Ja, dat
3: nou,
1: is denk ik een hele goede.
3: Goed gedaan, toch?
1: Dat is een hele goede die jij daar eventjes opgooit. Maar ja.
3: Verder kom ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, ja, dat was niet echt een hele uitgesproken zomer.
1: Ik denk Tranquilo, ja.
0: Dat was een hele grote hit?
1: Ja, dat was een gigantische hit. Ja, man. Ik denk wel echt, hoor. Maar goed, we gaan het meemaken.
0: Oh ja, die Baila de Gasolina.
1: Ja,
0: dat was denk ik de zomerhit. Dat is inderdaad wel, die heb ik de hele zomer
1: die Baila.
0: Ja.
1: Oh,
2: Baila, Baila, Baila, Baila.
0: Oh, gaat die zo? Ja. Nou, die... maar Cheerio zou wel eens hard onderweg kunnen zijn om voor dit jaar de zomerhit te worden. Meer erover later in de ochtendshow, want Florentine zit klaar met het laatste nieuws.
3: Alles wordt duurder, maar waarom willen we per se niet bezuinigen? Vertel ik zo.
0: Bruno Mars, september en meer onderweg. En we bellen straks even met Tatjana over de nieuwe serie Follower.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Let's
6: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Roger!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Ex-

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar K-Smith.nl.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
10: Ja, goedemorgen. De ochtendshow van 538. Vanochtend op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het oosten valt er regen. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land. Kans op onweer en hagel. Wordt 16 graden vandaag maximaal. En hoe het momenteel op de weg is, dat weet Rick.
11: 32 files beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Eveningen, 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergshoek, 30. En 34 Emmen Zuidlaren bij Gieten, 25 minuten. En één flitser op de A12 Gouda Zoetermeer bij Blijswijk, 18.0.
10: Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden gelokt met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, dan krijg je helemaal niks. Dat meldt de NOS. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar. Dat meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen. En over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe. Dat schrijft de Telegraaf naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. En die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen, verdienen.
13: Aha. Wordt per 1 januari gaan ze dat in Nederland ook invoeren.
10: Wordt dat verplicht?
13: Nou, van 1 juni volgens mij al vanuit de Europese Unie.
11: Ja. Zouden jullie willen weten wat de ander verdient?
13: Nee, hoor.
10: Nou ja, wat heb je eraan?
13: Kijk, zij zeggen dat het is voor gelijkwaardigheid. Weet je wel, dat je als collega's terecht onder elkaar kan zien. Vooral ook voor het verschil man-vrouw.
10: Ja.
13: Vrouwen worden natuurlijk nog steeds slechter betaald dan mannen voor hetzelfde werk. En om dat gelijk te trekken. Maar ze hadden ook voor mij een onderzoekje gedaan. Dat 60% geloof ik van de werknemers dacht. Yo, hey, zoek het uit. Je moet er zelf maar voor knokken. En ik ga niet met je delen.
12: Ja, en daarom dus. Heel veel mensen willen helemaal niet prijs geven wat ze verdienen aan de anderen.
10: Maar heb je ook niet een soort van privacyrecht om te zeggen van joh, ik wil dat dat hoeft verder niemand te weten. Dat is iets tussen mij en mijn werkgever. Ja,
13: ik heb het idee dat het echt een heel Nederlands ding is, dat niet delen van je inkomen. Nou, dat in het buitenland wat meer toegankelijker is.
10: In Amerika wordt er ook gepocht over salaris.
13: Ja, in Amerika, sterker nog, waar ik ooit werkte, daar lag gewoon op donderdag een soort check in je postvakje. je.
10: En dan kon je gewoon zien wat een ander verdiende. En
13: nou ja, dan moest je er wel even, maar dan ging je dan mee naar de bank. Of dat was gewoon, dan werd je elke twee weken uitbetaald.
10: Ja.
12: Maar wat wel een voordeel kan zijn bij deze nieuwe regels, is dat werkgevers moeten de salarisschaal, of het beginsalaris in ieder geval, al in de vacature gaan zetten. En in ieder geval voor het sollicitatiegesprek melden. En het is werkgevers ook verboden om sollicitanten te vragen naar hun huidige of eerdere salaris. Ik denk wel dat dat heel veel scheelt in je onderhandeling in ieder geval.
10: Oké.
13: Tegenwoordig zie je bijna nergens in de advertentie meer salaris, hè?
10: Nee. Wordt
13: natuurlijk allemaal maar een beetje gerept over van joh, je kan lekker 2 dagen per week thuiswerken. En dan zit er wel een soort marge, weet je wel, tussen de 2.000 en 4.000 euro. En daar ergens.
11: Maar je wilt toch juist weten wat je gaat verdienen?
13: Gewoon, uiteindelijk wil je toch gewoon zien, joh, per maand krijg je dit. Ja, en doe jij je best, dan wordt het nog dat.
10: Je denkt, dit lijkt me een leuke baan en dat is een mooi salaris. Dat is de reden om te solliciteren.
13: Ja.
10: Ja. En de secundaire arbeidsvoorwaarden, dat is leuk.
13: Ja.
10: Maar ik denk uiteindelijk dat salaris is vaak doorslaggevend.
13: Met secundaire arbeidsvoorwaarden betaal je huur of je hypotheek niet elke maand. Nee,
12: dat is zo.
10: Ja.
12: 6 op de 10 Nederlandse huishoudens zijn van plan om minder geld uit te geven door natuurlijk de stijgende prijzen voor energie en brandstof. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de ING onder tienduizenden klanten. Ja, opvallend is dat vakanties en uitjes in de horeca, zoals uit eten gaan, als eerste worden geschrapt. En daarnaast proberen we minder energie te verbruiken. We pakken minder vaak de auto, zetten de verwarming wat lager. Maar waar gaan we dus niet op bezuinigen voorlopig?
10: Nou,
12: dat zijn de boodschappen.
10: Ja, ja.
12: En dat laten we nog heel eventjes.
11: Dan kan je toch moeilijk op bezuinigen?
12: Nou ja, je kan natuurlijk voor B-merken gaan en je kan minder kopen of net even minder gaan eten, ja.
10: Ik was gisteren even in België, daar heb ik getankt voor 1,88 per liter.
13: Lekker, hè?
10: Zo.
13: Ik stond gisteren tanken gewoon in Utrecht en ik verbaasde mij hoe snel je alweer overeen heb gezet over het feit, ik moest ook 2,29 betalen of zo. Of 2,26.
10: Ja.
13: Dat ik ook dacht,
10: ja, het is wat het is.
13: 5 weken geleden dacht je, doe even normaal, man. En nu sta je alweer aan de pont. Nee, nou, dat is zoiets geks. En tuurlijk denk je wel, wow, je tankt ineens in de 100 euro.
10: Ja, het gaat heel hard nu.
13: Grappig hoe dat snel dat dan alweer.
11: Ik denk als we met z'n allen beslissen, we gaan een dag niet bij Shell of de Esso of die ene.
12: Komt Rick weer.
11: Ja, ik weet het gewoon
13: ik dacht wel, Shell die presenteerde vorige week een winst van 6 miljard of zo.
11: Ja, denk maar eens dat komt.
13: Toen dacht ik wel dit is wel schandalig.
10: Maar dat zit hem natuurlijk niet in de brandstofprijzen. Dat wij zoveel betalen, daar kan Shell uiteindelijk niet zo heel veel aan doen.
13: Er is wel een bepaalde schaarste.
10: Maar het is vanuit de overheid. Het is voor een groot deel zijn het de accijnzen.
11: Ja.
10: Kijk, als er één partij iets aan kan doen, dan is het de overheid.
11: Nou, dan denken we gewoon voorlopig niet bij de overheid.
12: Oneerlijk allemaal. Ja. Dit weekend werd bekend dat Chantal Jansen het nieuwe seizoen van Koken zonder Kijken gaat presenteren. En dat vindt ze echt een hele eer. En ze vindt het vooral fantastisch omdat ze gevraagd is door Martijn Krabbe zelf. Ja, die kan het programma helaas niet meer presenteren omdat hij ziek is. En hij deed het dit jaar ook al een beetje buiten beeld, gaf dit commentaar. Duurt nog wel even, want vanaf volgend jaar, ik denk in het voorjaar pas, hebben we nog geen precieze datum, kun je weer gaan kijken. Maar daarom kun je wel vanaf vanavond gaan kijken op RTL naar Huizenruilers.
10: Oh.
12: En dat wordt gepresenteerd door John Williams. En dan, het is eigenlijk mensen die vastlopen in hun huidige situatie, die in plaats van zoeken naar een nieuwe woning, besluiten ze om te ruilen met andere huishoudens.
10: Oh ja, je weet als mensen vastlopen, dan komt vroeg of laat komt John Williams een keer op de
13: bank. John Williams voor de deur. We zijn vastgelopen.

0: December, Cry For You bij 58 om 12 voor 8. Goedemorgen, de ochtendshow voor deze maandagmorgen. En ik ga even een stukje muziek laten horen waarbij denk ik een hoop mensen zeggen... ja, dat is herkenbaar.
1: Is herkenbaar, hoor.
0: Dat is herkenbaar, hè?
1: Ja.
0: Ja, wie kent het niet? De serie Flodder en natuurlijk de films ook. Na jaren van afwezigheid maakt de meest asociale familie van Nederland... de lang verwachte comeback. En ja, grote verrassing. Nou, we wisten het natuurlijk al lang, maar toch... Tatjana heeft wederom ja gezegd om in deze serie haar opwachting te maken. Tatjana Simek, goedemorgen.
2: Goedemorgen! Hey. Ja, sorry, zo sta ik altijd op.
0: Nee, ja, je hebt groot gelijk, waarom ook niet?
3: Maar ben jij in Nederland?
2: Je zou de joint thuis hebben.
3: Och man, nou.
2: En dan nog naakt door het huis rennen. Goedemorgen,
3: wakker worden! Ben je naakt? Ben je naakt?
2: Ja, slaap jij aangekleed dan? Sorry. Oh, je ziet een keer weer hetzelfde verhaal.
0: Ja, nee, ja.
2: Ik ben in Amsterdam. Ik heb première vanavond.
3: Zo, doe maar.
4: Ja, wat doe je aan?
3: Niks. Ze is naakt.
2: Ik lig nog lekker in mijn bedje. Er wordt ontbijt in mijn bed op mijn bed gebracht.
3: Jezus, nou, wat een leven.
0: Wat een verwerking. Nou, we hoeven niet te vragen hoe het met je gaat, Tatjana.
2: Nee. Nee, gaat goed. Gaat echt goed, ja.
0: Ja,
2: maar weet
0: ook.
2: Je waarom?
3: Nou.
2: Ik heb samen met crew en castleden alle vier afleveringen gezien. Niet alle vier, want het zijn er zes. Ik heb van begin tot einde gegild. Zo grappig vond ik het zelf. Ja, misschien raar, maar...
0: Maar je had het nog niet afgezien, zeg maar.
2: Nee. Dat hebben we vrijdagavond gezien met z'n allen. En nou ja, ik hoop dat heel Nederland het net zo geestig vindt als dat ik heb gegild.
0: Ja,
2: echt.
0: Want we kennen de bioscoopfilm, de serie. Ja. Nou, het is onmogelijk. Dat je daar nooit iets van hebt gezien. Want volgens mij wordt hij nog steeds herhaald.
3: En nog steeds leuk.
2: Ik kwam op Schiphol iemand tegen. Het meisje zegt, mag ik u wat vragen? Ik zag dat die purser een foto met u maakte in het vliegtuig. Bent u bekend? Wie bent u?
0: En toen heb jij
2: zij woonde heel lang in Australië. Dus,
0: Toen heb je het even uitgelegd. Maar
2: het was zo schattig.
0: Maar Kees
2: eindelijk iemand die me niet kent.
0: Ja. Kees Vlodder is vanaf vanavond dus weer terug. Want dan is de serie te bekijken op Videoland. Ja. Het zijn zes afleveringen, zeg jij.
2: Zes afleveringen en geloof me, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het toch. Ik denk dat het zelfs nog veel grappiger is dan vorige Flodders.
0: Oh, maar waarom? Ja. Waar zit hem dat in?
2: Ik weet niet, het is sneller, het is zo gevat. We hebben natuurlijk dezelfde mensen ook, zoals Wio Koek, die deed ook vroeger mee aan het schrijven. Maar het is een andere manier van filmen, het is sneller, het is dynamisch. Het is... En de acteurs, de hele de cast, al die acteurs, echt waar, buiging. Diepe buiging, het is zo goed. Wat zijn die mensen geweldig.
0: Maar het is natuurlijk wel, we zitten, het is 2026, in een iets andere tijd dan dat de vorige Flodders zijn opgenomen. Hebben jullie
2: maar ze zijn net zo stout, toch?
0: Maar hebben jullie daar last van gehad? Dat mensen zeiden van, dit kan eigenlijk niet meer.
2: Nou, ik heb sowieso nergens last van gehad. Want ik heb tegen die intimiteitscoördinator gezegd... ga eens even weg jij, je gaat niet de kaarsje vasthouden. Als ik flikker op zeg, hallo, ik ben boven 60. Je gaat mij vertellen hoe ik iets moet klaarspelen, kom op nou. Ben helemaal de sodomieter, die is ook weggelopen.
0: Oké, maar het is dus...
2: Ik heb van de set weggepest.
0: Het is een beetje op het randje dus weer.
2: Niks op het randje. Dik op het randje.
0: Wie gaan we allemaal zien in deze serie? Want de cast is natuurlijk wel wat veranderd.
2: Het is natuurlijk Guilene van Eiperen. We hebben Dylan. We hebben Tibor. Tibor is een waanzinnig goede acteur. Maar hij heeft natuurlijk een gedaanteverwisseling. Want hij draagt een pruik. Dus je herkent hem niet op straat. Maar die jongen is waanzinnig goed. Met zijn ogen. En hoe hij dat allemaal klaar is. Nou ja, echt waar. Het is gewoon geweldig. We hebben Isa Hoes. Die kent natuurlijk iedereen.
0: Ja.
2: Nou, dat is voor mij echt een waanzinnige verrassing geweest. Katja doet er zelfs aan mee.
0: Zo.
2: Heel klein stukje maar. Maar echt, we hebben zo'n goede cast. Laten jullie maar verrassen.
0: Oké. Maar zes
2: We hebben Ron Mos, hè. We hebben ook Ron Mos. Die komt ook vanavond.
4: Oh, ja.
0: Ron Mos van de Beautiful.
2: Ja.
0: Rich. Hij was Rich, toch? Rich Forrest, toch?
2: Ja, daar heb ik mee te doen gehad, hoor.
3: Oh, die valt
2: eruit. Hij moest vluchten.
1: Daar had je geen probleem mee, volgens mij, toch? Met Ron?
2: Nee, hij ook niet.
3: Nee.
2: Misschien zijn vrouw wel, dat weet ik niet.
0: Wat hebben ze anders steeds aan de set, toch?
2: Sorry?
0: What happens on the set stays on the set, zeggen ze
2: ja,
0: dat.
2: Ja, dat vertellen we aan niemand, ja. Ja. Ja. Maar jullie kunnen wel kijken en oordelen.
0: Zes afleveringen, dat lijkt mij alsof dit het begin is van meer.
3: Ja, komt er een vervolg.
2: Nou weet je, ik zeg altijd, ja, wie ben ik? Ik vind het geweldig.
3: Nee, maar goed.
2: Ik ben wel heel kritisch, moet ik zeggen. Want ik dacht echt, nou, laat maar even kijken. Maar als het de helft zo leuk is voor iedereen als het voor mij was, ik denk dat het al echt succesvol is. En ja, natuurlijk willen ze dan door. Ja, ja.
3: Maar heeft de producent al gezegd, Tatjana, je agenda voor 2027?
2: Ja, die zei, kleed je allemaal vast uit, want we gaan door.
3: Oh, wat goed gefeliciteerd.
0: Er komt er vervolg.
2: Ja,
0: wat
2: leuk. Doe die kleren uit,
0: hup,
2: op de set, hoppa.
0: Ja. Nou, we gaan allemaal
2: kijken. Ik dol altijd over dat naakt en alles, maar dat hoort bij Florida. Ja, weet je, zo ben ik niet in dagelijks leven.
0: Nee.
2: Klein beetje maar.
0: Ja. Ik heb het idee dat het ook alleen maar erger wordt.
2: Ja, dat is, hoe ouder, hoe gekker,
0: ja,
2: toch?
0: Dat
2: het klopt.
0: Vanaf vanavond te streamen op Videoland. De nieuwe serie Flodder met dus Tatjana weer in de rol van Kees Flodder. En jullie hebben dan een feestelijke première vanavond.
2: Wij hebben feestelijke première vanavond om 19:30. En jongens, heel veel lieve knuffels voor iedereen. En ga kijken en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: We gaan zeggen.
2: Dank jullie wel.
0: Voor jou, Tatjana, dankjewel en een mooie ochtend.
2: Dankjewel.
0: Doei. 5:08 in de ochtendshow van 538. Maxime en Babette zijn dit. Hoe dan ook.

0: mensen aan doen.
1: Voor het juist Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
7: 538. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
11: Heijn. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
14: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
16: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 met toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. cent. Lidl, je verdient het.
0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
25: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Oekraïne is vannacht weer door Rusland aangevallen met drones en raketten. In verschillende regio's raakten zeker 20 mensen gewond, doordat onder meer huizen en scholen werden getroffen. Vorige week vielen in Oekraïne nog tientallen doden door zware Russische aanvallen. Er waren vergeldingsaanvallen op Moskou. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dit soort criminele webwinkels ontdekt. En over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe, dat schrijft de Telegraaf naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen verdienen. Gaan we naar het weer. Vanochtend is er eerst veel bewolking. Valt ook een beetje regen. Vanmiddag meer buien en kans op onweer. Het wordt 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
21: Dankjewel Flo. Dan de files. En waar die staan weet Rick. Het zijn de 44. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Evelingen. 28 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heijnenoordtunnel. 1 uur en 8 minuten vertraging. A50 Os-Arnhem bij Heteren. 29. Flitsers op de A9. Haarlem-Alkmaar bij Akersloot. 62,5. A16 Dordrecht Breda bij Moerdijk 45,7. En de laatste is de A73 echt Venlo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Deze week. De 538 Ibiza Week.

0: Small. Turnaround is hier. Radio
1: 538. Maar het kan ook echt veel schade veroorzaken. Zelfs hersenschade, gehoorschade, tijdelijk of permanent. En ook psychisch kan het schade aanrichten.
2: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
3: de 538 Ochtendshow.

0: En got the turnaround in de ochtendshow van 538. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor de 18e van mei, 10:08. Ja, gisteren heeft Joey Veerman na afloop van de wedstrijd PSV FC Twente, die in 5-1 eindigde, duidelijk gemaakt dat hij helemaal klaar is met bondscoach Ronald Koeman.
3: Het is zijn eigen keuze wie hij oproept, maar zeg dan gewoon, ik maak andere keuzes en kom niet met argumenten van zijn karakter is niet goed. Want ik heb tijdens TK helemaal niks verkeerd gedaan en ik ben daarna 2 jaar er niet bij geweest. Dus ik begin me eigenlijk nu al lichtelijk te irriteren aan die persconferentie elke keer.
4: Wat voor gesprek zou je met hem willen voeren? Of heb je zoiets van, nou, hij hoeft niet eens meer te bellen?
3: Nou, hij hoeft mij niet meer te bellen, nee.
0: Hij hoeft niet meer te bellen, Joey Veerman is helemaal
5: klaar. Het is echt een schande dat hij niet meegaat.
0: Nou, in ieder geval dat hij niet op die lijst van 55 spelers stond.
5: Dan ben je gewoon, als bondscoach heb je gewoon een soort persoonlijke veet.
6: Ja, nou, dat is wel 100%.
5: Maar er zit al een hele staf eromheen.
6: Maar het gekke wat ik dan vind is, Joey zegt, joh, ik ben me van geen kwaad bewust. Ik zou niet weten wat er voorgevallen is, maar er moet iets.
0: Er moet iets
6: kan niet geweest. Anders. Als je 55 man selecteert, dan kan het niet zo zijn dat op kwaliteit Joey Veerman
5: nou, misschien
6: niet
5: met Koeman, wel met Wim Jonk en zo.
0: Daar, nou ja, dat is een beetje
5: is echt wat aan de hand.
0: Dat je wel van de mensen die eromheen hangen een beetje tussen de regels doorhoort van daar speelt iets. Maar wat het precies is, dat is vaak. Maar dat gaat vroeg of laat natuurlijk een keer naar buiten komen. Kijk, hij heeft ooit die dramatische wedstrijd onder Koeman op het EK voetbal.
6: Die 35 minuten wissel.
0: Na 35 minuten moest hij naar de kant.
5: Schandalig.
0: Zat hij huilend op de bank.
5: Ja.
0: Maar af en toe speelde hij ook echt een waardeloze wedstrijd.
6: Een natte krant, man. Daarna heeft hij nog wel een paar keer ingevallen.
0: Ja, maar dan is wel je vertrouwen is geknakt. En als je dan vervolgens ook nog eens niet wordt opgeroepen.
5: Ja, ik begrijp wel. Hij speelt PSV wekelijks zo goed.
0: Ja, nou ja, het gaat daar prima. Peter Bos, zijn baas, die zat overigens gisteren in Studio Voetbal. En die gaf nu toch toe dat er met PSV afspraken zijn gemaakt over een eventueel vertrek.
7: En heb je daarover afspraken met PSV? Stel dat er toch opeens een hele grote Premier League club komt? Of,
8: Ja, we hebben afspraken.
7: en ook over de, als het Nederlands elftal zou betreffen?
8: Nee,
7: daar is niet over gesproken.
0: Dat dan weer niet.
6: Oh,
0: maar hij kan dus wel. Hij zit dus een beetje los eigenlijk.
6: Ja, hij kan voor. Ja, maar Engeland. Hij gaat dus niet het Nederland. We hadden toch met z'n allen stiekem een beetje gehoopt op Peter Bos na de zomervakantie, toch?
0: Ja, nee, maar dat gaat sowieso niet gebeuren.
6: Hè? Ja, maar wie dan?
0: Ja, Michael Reiziger wordt genoemd, toch?
6: Ja, gewoon.
0: Ja, gaat eruit. Ja, die wordt genoemd.
6: Ja,
0: het schijnt al een.
5: Ik ben genoemd.
0: Ik word genoemd. Het verhaal is dat het al een beetje achter de schermen beklonken is.
6: Oké.
0: Harry Styles is afgelopen zaterdag begonnen aan zijn reeks van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Joeke Kempis die vertelde bij RTL Boulevard wat hem opviel tijdens het concert van Harry Styles. En dan met name dat zijn stem niet goed was.
9: Hij kwam bij mij over alsof hij een beetje ziekig was.
10: Maar heb je hem gesproken? Ben jij een dokter? Weet je dat hij ziek was?
9: Heel goed. Je hebt wel eens van die voetballers die scheuren hun kruisband af. Hè? En dan zitten ze een wedstrijd te kijken en dan zien ze een tackle en dan kijken ze en dan kruisband. Je herkent iets. En ik heb 12 jaar heb ik opgetreden en ik heb ook wel regelmatig.
11: Kijk uit,
9: en
11: je vergelijkt je nu
9: met de dat vergelijk. Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Maar volgens Joekie had hij dus wat last van zijn stembanden.
6: Ja. Al twijfelde de rest van de studio daar. Ja. Aan de kennis en kende van Joekie heb ik het idee.
0: 13:08, goedemorgen.

0: vingerschap zetten voor een trip naar Ibiza. Het is namelijk deze week Ibiza Week op 538. Dus je maakt kans op een reis richting het Party-eiland. We gaan je zo meteen precies uitleggen hoe je dat doet. Maar de hele week in ieder programma op 538 maak je dus kans
1: op elk programma.
0: In elk programma, ja.
1: Show.
0: Hey, je doet het of je doet het niet, hè?
1: Ja,
0: je doet het goed of je doet het niet, moet ik zeggen. Er is geen visje zo Hollands als de haring.
1: Oh,
0: en
1: lekker.
0: Toch verliest deze klassieker de afgelopen jaren steeds meer aan populariteit. Vooral onder jongeren.
1: Nee, toch?
0: Ja, het Nederlands Visbureau die komt daarom met een plan om de vis weer hip te maken.
1: De haring moet hip worden.
0: Aan de telefoon hebben wij Alain Simonis. Hij is van Vishandel Simonis in Scheveningen. Alain, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hoe kan het nou dat de haring helemaal niet meer hip is?
2: Ja, ik ben er zelf mee opgegroeid, dus ik vind het zelf heel heerlijk. Maar ik denk dat het toch een verandering van de eetcultuur.
0: Ja.
2: Dus vroeger had je toch veel meer viskraam op de markt, haringje happen, lunchje onderweg. En jongeren die groeien eigenlijk nu veel meer op met internationale en snellere voedselkeuzes. Bijvoorbeeld bij ons is dat sushi is dat vooral.
0: Oh ja, en sushi met haring bestaat niet.
2: Nee. Sushi met haring bestaat niet. Maar je ziet wel dat jongeren daarmee dat veel populairder is.
0: Ja, ja.
2: Wij snijden ze nog elke dag vers in onze winkels. Dus we verkopen er nog genoeg. Maar je ziet dat wel meer een oudere generatie is.
0: Ja, want ik zie hier in een onderzoekje dat 16% van de jongeren tussen de 18 en de 30 jaar eet soms een haring. Ja. Het overgrote deel laat hem gewoon liggen.
1: 50 plus.
2: Ja, dat geloof ik. Ik denk 50 plus denk ik dat dat veel groter is.
0: Ja, maar we moeten dus iets bedenken, of eigenlijk jullie moeten iets bedenken, om die haring weer een beetje aan te prijzen.
1: Wat gaan we doen? Ja,
0: hoe gaan we
1: haring?
0: Hoe gaan we dat
1: voor elkaar
0: krijgen?
2: Ja, absoluut. Ik denk wel dat het vaak zijn het net hetzelfde met mode, zeg maar, alles komt een keer terug. Dus dat één. En het is wel gezond. Dus dat is ook denk ik een goede factor.
0: Maar wat is er gezond aan een haring dan?
1: Alles.
2: Eiwitten, vetten. Er zit natuurlijk weinig koolhydraten tenzij je er een broodje bij eet. Ja. Maar ik denk dat het, laat ik zo zeggen, zeiden vroeger altijd: eet een haring en de dokter aan de kant.
0: Ja.
2: Ik denk dat het wel is. En zeker, zeg maar, vroeger was het seizoensproduct. In de zin van, het werd in juni kwam het eerste vaten. En dan had je juli en augustus.
0: Ja.
2: Maar tegenwoordig, door de modernere voedseltechnologie, is het hele jaar eigenlijk de kwaliteit goed beschikbaar.
0: Ja.
2: Dus het is ook wat minder speciaal. Kijk, net zoals asperges, dat is 1, 2, 3 maanden. En dan houdt dat weer op. En dan is het weer speciaal voor het volgend jaar. Dat is bij haring is natuurlijk een beetje weggeëpt. Doordat je het hele jaar door gewoon goed kan verkrijgen.
0: Maar je hebt toch één keer per jaar heb je vlaggetjesdag en dan wordt dat vaatje wordt geveild.
2: Absoluut.
0: Maar misschien moet daar ook iets mee gebeuren, dat iets hipper wordt. Want vlaggetjesdag klinkt mij niet per se als
1: een rock'n roll.
2: Nee. Dat is echt een traditioneel volksfeest.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar misschien om het ietsje hipper te maken, bedoel ik.
2: Om het hipper te maken, daar staan wij altijd over open. Ja. Absoluut voor volgend jaar. Dat is bij haring is natuurlijk een beetje weggeëpt. Doordat je het hele jaar door gewoon goed kan verkrijgen.
0: Maar je hebt toch één keer per jaar heb je vlaggetjesdag en dan wordt dat vaatje wordt geveild.
2: Absoluut.
0: Maar misschien moet daar ook iets mee gebeuren, dat iets hipper wordt.

0: Als je eet het. En wij verkopen er nog steeds heel goed van. Dus dat is het niet, want we staan overal elke dag zelfs verse snijden.
1: Ja.
0: Maar je merkt wel dat de jongeren dat wat minder is.
1: Want hij is er nog niet, hè, de nieuwe haring?
0: Nee, nog een paar weken wachten.
1: En dan...
2: dan krijgen we eerst te horen...
1: hij is vetter dan ooit.
2: Nee, eerst niet.
1: Oh.
2: Eerst nog te dun, dan wachten we een paar weken en dan is hij ineens moddervet, toch? Dat is een beetje...
0: Het heeft wel te maken met klimaat, wat er in het voorseizoen is geweest, zeg maar, aan zonuren en dergelijke, zeg maar. Dus hoe dat vetgehalte zich vordert.
1: Ja.
0: De laatste jaren hebben we eigenlijk een heel goed product gehad. Dus altijd even wachten tot eigenlijk aan eind mei en dan weten wij wat meer.
1: Oké, nou, wij wensen jullie veel succes.
3: Wat kost een haring?
1: Oh ja, dat is een goede vraag nog even, Rick.
0: De haring kost tegenwoordig zo tussen 1,75 en 2,25.
3: Dat vind ik zeer schappelijk.
2: Nou, dat doe ik.
0: Ja.
2: Wou ik zeggen. Maar dat is bij jullie?
0: Ja.
2: Wauw.
3: Ja, maar symbolisch is een begrip, hè?
2: Nee, ja, zeker. Maar daar krijgen ze niet voor om de hoek.
0: Ja, het is
1: een 1,75
0: en
1: 2,25. Oh, dat is goed te doen. Ja. De haring. Nou, voor iedereen die wat jonger is dan 30 en denkt... ik wil het toch een keer proberen. Want ook heel veel mensen die het gewoon op basis van de geur... en de textuur toch een beetje afwijzen. Het is wel heel lekker.
3: Ja.
1: Maar nog eventjes, Alain, tot slot hoor. Met zuur en uitjes of gewoon kaal?
2: Ja.
0: Ik zou zeggen kaal.
1: Kaal.
2: Ja, kaal.
1: Kaal.
2: Ja. Zitten we op één lijn.
1: Ja. Allee, dankjewel voor je tijd en een mooie ochtend.
0: Is goed.
1: Hoi.
2: Dankjewel.
1: Zijn jullie een beetje van haring?
2: Ik vind het fantastisch. Het is lekker, zo lekker.
3: Ja.
2: Ik moet wel zeggen, ik laat hem... Ja, amateur dat ik ben, in stukjes snijden.
1: Oh ja.
2: Ik vind het aan die staart... Vind ik
1: je
2: zo
1: doet hem niet afhappen?
2: Nee, vind ik gehannes. Vind ik goor.
1: Vorig jaar hebben we voor de Volendamse Vrijdag... hebben wij een promotiefilmpje opgenomen. Toen hebben wij haring staan eten. Dat werd uitgeserveerd door Nick Schilder.
2: Ja.
1: Die stond in de viskraam.
2: Die was fantastisch.
1: Maar je merkt dan toch...
4: Jij hebt lekker zitten smullen.
1: Oh, maar dan heb je staat dan aan het IJsselmeer... en dan heb je toch het gevoel dat het nog verser is en nog lekkerder.
2: Ja, zo. Jij denkt echt, er staat iemand achter die kraan.
1: Ik kan mij alles wijsmaken. 4:30, de ochtendshow van 5:38.

0: Stamieu en Dark Before the Dawn. Het is exact 8:30 in deze op maandag deze ochtendshow voor de maandagmorgen, wilde ik zeggen. Ja. Tijdens de Ibiza-week, want dat is het deze week. We gaan je zo meteen de oproep laten horen. En als dat gebeurt, dan zou ik even bellen met de studio. Dat is de oproep om te boarden voor vlucht 538 richting het Partyeiland.
1: Wij zijn vorig jaar nog geweest natuurlijk.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Het was echt niets open.
0: Nee, wij waren te vroeg.
2: Maar we hadden wel lekker weer.
3: We hadden nou...
1: Eén dag. En één dag koud.
3: Maar het is toch wel een magisch eiland.
1: Absoluut. Je voelde de vibe.
0: Ja, dat voel je wel. Ja. Ja. Nou ja, dat kan jij ook gaan ervaren. Want zometeen dus de oproep om even vlucht 538 te pakken. Dat is het moment om de studio te bellen via 0909-3000-538. Kom je bij ons in de uitzending, dan laten we je een Spaanse zin horen. En die moet jij vertalen naar het Nederlands. Nou is dat best ingewikkeld, maar om het iets makkelijker te maken geven we je gewoon twee opties. Dus het is 50% kans.
1: Multiple choice.
0: Multiple choice, A of B. Dus je maakt 50% kans om een trip naar Ibiza te winnen. 0909-3058, nu nog niet, maar straks wel als je de oproep hoort. Dan zou ik even contact zoeken. En wie weet ben jij de eerste winnaar deze week van die reis naar Ibiza. En ik kan je beloven, binnen nu en een minuut of 15 ga je hem zeker horen, de oproep. Dus maak je de kans op. Florentien, wat zit er in het nieuws zo dadelijk?
2: Het huwelijkschap liep dit weekend volledig uit de klauwen. Wat daar is gebeurd, vertel ik zo.
0: En muziek onderweg van Offenbach, verderop in de ochtendshow. Nou, Duits staat voor je klaar en we gaan een potje springen met Van Halen. Jump, hoor je ook straks.
4: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon. Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
3: Heijn. Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy family holidays.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
17: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
18: Niet bij mij, de feest te klein.
19: En ik heb geen barbecue.
20: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
21: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
24: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
25: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
28: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
29: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA.
0: Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
0: Dat wordt genieten.
28: Ja, dus. Aldi.
1: Ja, goedemorgen. De ochtendshow van 538. Vanochtend op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het oosten is er regen. En vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten stevige buien het land over. Met kans op hagel en onweer. 16 graden wordt het maximaal. En dan een overzicht van de files. Rick weet waar.
2: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Eveningen. 27 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude.

0: zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en de Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden getroffen. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest. Dat heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. En de politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram, waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt. En dan krijg je niks, meldt de NOS. Een huwelijksgrap dan liep afgelopen weekend nogal uit de hand. Er werden 59 kippen in de voortuin van het huwelijkspaar gedropt in Hees door vrienden als soort van verrassing voor na de bruiloft.
1: Oh ja.
0: Maar de kippen waren zwaar verwaarloosd, half kaal, heel zielig. Ze waren echt op sterven na dood. Eentje was ook dood. Maar gelukkig op tijd ontdekt door een voorbijganger die de dierenambulance heeft ingeschakeld. En ze zijn gelukkig naar een opvang gebracht. Bruidspaar kan een flinke factuur verwachten.
2: Ja, dat is sneu toch ook?
0: Hè? Ja.
2: Ik vind het sneu met kippen.
3: Heel zielig.
2: Ja, dat je een huis inpakt met kratjes bier of wat was het fold-out met ballonnen.
1: Tim? Het huis volgen stort met ballonnen.
2: Ik dat gaat stinken, jongen.
1: Ik denk een stuk of, en overdrijf ik niet, ik denk zeker 500 ballonnen. Maar ook nog eens gevuld met confetti.
0: Oh nee,
1: ja.
0: Wat irritant.
1: Ja, en wij kwamen terug, we kwamen vanuit Italië. De huwelijksreis zat erop en we waren aan het Gardameer en het was klote weer. Ik zeg, weet je wat we doen? We rijden in één keer door naar huis.
2: Eén streep naar huis.
0: Nee.
1: We kwamen s'nachts om 1:30 kwam ik thuis, druk de voordeur open en ik kreeg echt zo'n hele lading ballonnen over me heen. En het hele huis lag vol.
2: Wat een klote grap.
1: Ja, dat was niet leuk, dat thuis.
3: Maar is het echt niet, kan je met terugwerken?
1: Nu kan ik er heel hard om lachen. En ik kan me ook voorstellen dat degene die het gedaan hebben, dat hij er ontzettend veel plezier
2: in heeft. Gedaan heeft.
1: Ja, ik zeker.
2: Maar heb je ooit gevraagd?
1: Nee, ben gek. Nee. Oh, okay. Dat waren onze ceremoniemeesters die hebben dat toen. We hadden twee ceremoniemeesters, die hebben dat met z'n tweeën staan doen.
2: Ja, maar het is toch leuk.
0: Wat een werk ook, om dat allemaal op te blazen.
1: De hele middag zijn ze ermee bezig geweest. De grootste lol hebben ze gehad.
3: Ja, dat is toch wel.
1: Ja. Wij hebben dat overigens met luisteraars hebben we wel eens gevraagd, wat voor grap is er bij jou uitgehaald?
2: Ja.
1: En het is mij altijd bijgebleven dat er toen een vrouw belde, die zei, ja, vrienden van ons, die hebben in het hele huis hebben ze ongeveer 50 rookmelders verstopt. Oh. Maar dat wisten wij niet.
2: Met verschillende.
1: Maar die dingen die gaan op een gegeven moment, als de batterijen leeggaan, dan gaan ze piepen.
0: Oh. Ja.
1: En ze zeggen, we zijn nu 15 jaar getrouwd, geloof ik, we hebben nu nog wel eens dat er ergens een rookmelder afgaat.
0: Die nog niet ontdekt was.
1: Midden in de nacht, maar dat vond ik wel. Kijk, dat is echt een leuke, originele grap.
0: Ja, heel leuk. Nou, het gaat weer een stuk beter met Marco Borsato na zijn fietsongeluk vorige maand. Zijn moeder Mary zei in de uitzending bij RTL Boulevard afgelopen vrijdag al dat hij is aan de beterende hand. Hij liep gekneusde ribben op.
2: Gebroken zelfs, toch?
0: Ja, ook gebroken ribben. En hij heeft 5 dagen ook in het ziekenhuis gelegen.
2: Zo.
0: Hij reed namelijk met zijn fiets over lege flessen heen. Ja, dan kan je natuurlijk een flinke val maken.
1: Nou.
0: Maar het gaat dus goed, gelukkig.
2: Over lege flessen? Deed hij een soort stunt?
0: Die lagen daar. Ja, lullig.
1: Ja, heel vervelend.
0: Ja. Suzanne en Freek dan, die kijken vol vreugde terug op het begin van hun uitverkochte concertreeks in het Gelderdroom in Arnhem. Ja, ze gaan natuurlijk 10 concerten geven in mei. Dus, ze hebben het ontzettend leuk gehad. Het was zo gaaf, schrijven ze. En, helemaal blij zijn ze.
1: Superleuk. En de eerste 3 zitten erop. Ze gaan vanaf...
2: Maar even, er is dus op sommige avonden is dan en Harry Styles in de arena. En natuurlijk Suzanne Freek in het Gelderdroom. Maar dat is Suzanne Freek's 40.000 man. Die Harry Styles is denk ik 50.000 of zo.
3: Ja, zoiets.
2: Niet normaal dat er gewoon, dus zeggen we, gewoon 100.000 man tegelijk even
3: naar een concertje gaat.
2: Ja. Dat zijn aantallen.
1: Ik reed gisteren over de snelweg langs Arnhem en er staan overal van die borden van grote drukte in de stad.
2: Ja.
1: In verband met het concert van Suzanne Freek. Dat vind ik dan toch ook wel dat je dat voor elkaar krijgt als artiest.
0: Bijzonder.
1: Dat je zo'n hele stad eigenlijk toch een beetje ontregelt.
2: Zeker.
1: Ja, vind ik toch echt wel.
2: Volgens mij hebben die restaurants ook allemaal van die Suzanne en Freek menu's.
1: Ja.
2: En ik zag, Marcouche is de burgemeester, toch?
1: Ja.
2: Die zag ik ook met, voor mij had hij een van de plakketten weer uitgereikt. En het is echt Suzanne en Freek stad gewoon.
1: De stad Arnhem draait om Suzanne en Freek, even op het moment. Dan iets anders, want het is bij ons Ibiza-week. En moet je even goed luisteren wat er nu gebeurt.
4: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909 30538 en win een trip voor 2 naar Ibiza.
1: Nou, ik zou het even doen.

0: Overmag, Miles Away bij 58 om 12 minuten voor 9 uur. Ik zie hier trouwens wat net over die grappen, maar die worden uitgehaald als mensen getrouwd zijn. En dan stuurt hier nog iemand een berichtje waarbij ze de volledige voordeur hebben dichtgemetseld.
1: Ja, maar dat is toch echt... Dat is
0: maar dan kom je thuis.
1: Dat is toch echt kut.
0: Nee, dan trek je de deur open en dan loop je gewoon tegen een stenen muur aan.
1: Maar dat zijn geen grapjes.
2: Nee, ik vind het ook geen grapje. Nee?
1: Ik vind inderdaad, weet je...
2: plastic bekers in het water.
1: Kratten en inderdaad opgestapelde bekertjes en allemaal dat soort dingen. Superleuk. Maar dit is dat ik denk, ja...
0: Maar het zijn vaak van die vriendengroepen die dat woord van kwaad op erger.
2: Ja.
0: En je moet op een gegeven moment, iedere keer moet het weer extreem.
1: En je weet, als jij de laatste van die groep bent die gaat trouwen... Ach, ja. Gewoon echt, kijk, de eerste die komt er het beste vanaf.
0: Ja, ja. Dan krijg je echt een hoop ellende over je heen. Het is de tijd geworden om iemand naar Ibiza te sturen.
3: De 538 Ibiza Week.
0: En dat zou wel eens Joyce kunnen zijn, als Purmerend. Joyce Seine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo,
4: hey,
0: Joyce.
4: Hoi, hoi.
0: Hey Joyce, ben jij wel eens op Ibiza geweest?
4: Nee, nooit.
0: Oh, echt niet?
4: Daarom dacht ik een goed idee om mee te doen.
0: Ja, en ik weet zeker, jij hebt heel veel vrienden en vriendinnen die daar wel, hè, die daar zijn geweest en die er dan de mond vol over hebben.
4: Zeker, zeker.
0: Ja, dat het zo leuk is dat je er ook een keer heen moet.
4: Ja. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar meedoen.
0: Ja, nou, je hebt hartstikke groot gelijk. Wij gaan jou zo meteen, Joyce, een zin laten horen. Een Spaanse zin, zo'n kort zinnetje hoor, overigens. En jij mag dan vertellen wat de vertaling is van die zin.
4: Ja.
0: En wij geven dan ook nog twee opties in het Nederlands. Dus,
1: A-B'tje.
0: A of B.
1: Een A-B'tje.
4: Dat is fijn.
1: Maar wat doen we als Joyce het niet goed heeft?
0: Ja, als Joyce het niet goed... En we hopen dat natuurlijk niet. En we gaan ervan uit dat Joyce
1: het weet. Nee, maar we moeten toch het scenario even doornemen.
0: Stel, en dit is wel even belangrijk voor de rest van de luisteraars... Stel, Joyce weet het zo dadelijk niet. Dan draaien we even een liedje... en dan gaan we in de tussentijd op zoek naar een kandidaat... die dan het juiste antwoord mag geven. Ja,
2: nou, dat is dan de andere, hè?
0: Dat is dan de andere. Dus die wint dan gewoon de trip naar Ibiza.
1: Dit is de ouderwetse prijslijn die open gaat.
0: De prijslijn wordt opengesteld. Op het moment dat Joyce het niet weet. Maar ik ga
4: laten we hopen van wel.
0: Ik ga er gewoon helemaal van uit, Joyce. Hey, zullen we jou eventjes de opgave laten horen?
4: Goed idee.
0: Spreek je een beetje Spaans?
4: Nee.
1: Poco.
0: Poco.
4: Een poco.
0: Luister goed, want misschien zit er toch iets van een soort aanwijzing in. Dit is de zin.
5: In el bar tocan música holandesa.
0: Betekent dat? Antwoord A. In de kroeg draaien ze Nederlandse muziek.
4: Ja.
0: Of betekent dat antwoord B. Als je het vraagt, mag je die papegaai best aaien.
4: Nou, ik denk A.
0: Jij denkt A.
4: Ja.
0: In de kroeg draaien ze Nederlandse muziek.
1: Ja.
0: Zullen we eens even gaan luisteren of dat het juiste antwoord is, Joyce?
4: Zeker.
5: En el bar toca música holandesa betekent... In de kroeg draaien ze Nederlandse muziek.
4: Yeah! Yeah!
1: Ik dacht dat Hollandesa van Begaai was.
4: Deze was gelukkig makkelijk.
0: Deze was makkelijker. Ik moet wel even waarschuwen, gaandeweg de week worden ze wat lastiger.
4: Gelukkig was ik de eerste.
0: Ja, was de eerste, we maken het niet te moeilijk. Gefeliciteerd, Joyce, je wint een trip voor twee naar Ibiza, inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia Ibiza met David Guetta, die daar op gaat treden. Armin van Buuren staat daar. Nou, het wordt echt helemaal te gek.
4: Super vet, dank jullie wel.
0: Alsjeblieft, wij gaan jou de prijzen allemaal toesturen. En we wensen je natuurlijk een hele fijne reis.
4: Ja, dank jullie wel. Goed show.
0: Hartstikke goed. Dag Joyce.
4: Hoi.
0: Hey. Ah, die Joyce, die gaat lekker zo. Wat leuk. Nou, dat vind ik echt leuk voor Joyce. En dat kan jou ook gebeuren. Zometeen bij Dennis Ruijer tijdens de 538 werkdag. Wederom volop kans op een reis naar het Partyeiland. Dus hou de oproep in de gaten. En bel als je de oproep hoort om te boarden met vlucht 538. Want dan maak jij kans.

0: een jump hier in de ochtendshow. Met zometeen om ongeveer 10:15 Peter Heerschop. Want die bellen we natuurlijk altijd even op maandag. Dat gaan we straks doen. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. Ik kan de stem wel eventjes laten horen vast.
1: Oh, ben benieuwd.
0: Hij is moeilijk, zeg ik er meteen.
2: Hij?
0: Ja.
2: Hij. Okay.
0: Hij is moeilijk.
1: Hij is moeilijk. Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: Wie zoeken wij?
2: Ja, een groot stadiongevoel hebben.
3: Lastig hoor.
0: Het is moeilijk. Ja, het is echt een moeilijke opgave vandaag. Maar goed, het gaat ook om €538.
2: Maar is het iemand die op dit moment actief is?
0: Ja, het is iemand die op dit moment actief is.
2: Laat nog eens horen.
0: Nou, één keer nog dan.
1: Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: Wie zoeken we? Dat zometeen in begin de dag met een mooi bedrag.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan

0: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Oranje fans opgelet.

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
8: Yes, komt-ie.
9: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
10: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30. De tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
9: 538 Nieuws.
23: 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaald hebt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn in jaren niet zo hoog geweest. Dat heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd wel duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. En volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. En in Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis Locourier overleden. Dat melden internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 60 en 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis Locourier leed aan een nierziekte. Hij was 76 jaar. Gaan we naar het weer. Vanochtend is er eerst veel bewolking, valt ook een beetje regen. Vanmiddag meer buien, kans op onweer ook. En het wordt 16 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, files dan. Rick, weet waar je ze tegenkomt.
2: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Eveningen. 22 minuten vertraging. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwemeer. Bij de Koentunnel 21. De N317 Dinxperlo Dieren bij Industrieterrein Keppelseweg. 22 minuten. En flitsers op de A15 Delft-Gorkum bij Enspijk 112.5. En dan op de A73 Echt Venlo bij Zwalmen, beide kanten op 24.5.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw

0: muziek van Melissa Etheridge, Like the Way I Do.
1: Dit is wel een hele goede groep, gewoon heel eerlijk. En dat weten de jongens, want ik zeg dat ook gewoon tegen hun. Ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Dat is gewoon omdat ik dat echt vind.

0: Sia, Kendrick Lamar en de Greatest hier in 538. De ochtendshow 12 over 9. Wij hebben net de stem laten horen in het begin de dag met een mooi bedrag. Ik zie op de Apple heel veel antwoorden binnenkomen. Daar zitten zelfs wel een aantal goede antwoorden.
1: Serieus? Nou, wat een kennis.
0: Je moet alleen wel even bellen natuurlijk voor begin de dag met een mooi bedrag.
2: Oh.
0: Ja, dat hebben we nou helemaal zo afgesproken. Via 0909-3000-538. Als jij weet wie hier te horen is.
2: Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: Ja.
1: Lastig hoor. Ja, ik dacht dat ik het net wist, maar nu ga ik toch twijfelen.
2: Oh.
1: Ja, ik heb het opgeschreven.
2: Heb je het opgeschreven? Dat is kijken,
1: nee, nee, nee. Oh, okay. Straks als de uitslag. Rick gelooft niet dat ik het wist. Dus ik heb het op het achter op papiertje gezet.
2: Ah. Ja.
1: Maar Rick, maar ik begin nu te. Mag ik nog wijzigen of niet?
2: Nee. Okay. Beter is winnen.
1: Oké.
0: Okay. Leuke naam voor het spel. Maar jij hebt geen idee, Rick.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Hey, wat grappig. Nou, heb jij wel een idee? Dan mag je bellen 0909-3000-538. We draaien zometeen voor degene die het goede antwoord geeft op de radio. Aan ons rad hier in de studio. Er staat €538 als hoofdprijs op. Maar ook een aantal andere prachtige bedragen. Dus je wint sowieso geld. Vraag eens alleen even, hoeveel is deze stem dan waard?
2: Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: 0909-3000-538. Als je mee wil spelen en het zeker denkt te weten of een gok wil wagen, dan mag natuurlijk ook. Begin de dag met een mooi bedrag.

0: ik toch meteen in Love Actually, hoor, als ik deze plaat hoor. Jump for My Love van de Pointer Sisters. De beroemde scène. Rick zit te kijken, de beroemde scène met Hugh Grant. Ken je toch wel of niet?
1: Wel.
2: Ik geloof dat ik die film niet heb gezien.
0: Echt niet?
1: Nee. Ga je nou even kijken,
0: man. Die moet je even kijken, dat is leuk.
2: Love Actually.
1: Love Actually.
0: Fantastische film.
2: Is het Actually?
0: Love Actually.
2: Actually is toch?
0: Actually.
3: Actually.
2: Ja, Actually. Ja, je hebt natuurlijk Engeland gewoond.
3: Die film heeft heel Nederland, iedereen, heel de wereld bijna gezien. Het verbaast me dat jij die niet hebt gezien.
2: Ik hou nu maar zo'n romantische comedie.
1: Een rom-com.
3: Ja.
0: Maar echt, ik denk de allerleukste.
2: Nee, doe mij maar Schindler's List.
0: Wie horen wij hier?
4: Ze moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: Dat is eigenlijk de vraag.

0: En Sophia heeft beloofd dat ze extra de best gaat doen vandaag.
1: Ja, 538 zou wel weer een keer leuk zijn, hè?
2: En het moet gewoon weer.
1: Ja, vind ik ook.
0: Gaat gewoon lukken. René, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij belde met de studio omdat jij de stem onmiddellijk herkende.
3: Ja.
0: Wie is het dan?
2: Ja.
3: Ik dacht van Robin van Persie.
0: Robin van Persie.
2: Oh, natuurlijk ook een stadion.
0: Even horen hoor.
4: Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: Oh ja.
2: Hij lijkt het
0: later inderdaad gekund, ja.
2: Ja.
0: Maar het is hem niet, René.
3: Ai, weet je zeker?
0: Ja, ik weet het zeker.
2: Ik snap het.
0: Dankjewel, man. Mooie dag. We gaan naar Gert. Gert, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie heb jij daar gehoord?
5: Kenneth Perez.
0: Kenneth Perez?
2: Nee, toch?
0: Een beetje de voetbalhoek.
2: Ja, dat stadion.
0: Zeer zeker.
4: Oh. Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
0: Nee, het is niet Kenneth Perez.
5: Helaas.
0: Mooie dag nog. Mike dan. Goedemorgen.
6: Doei.
0: Hoi. Mike.
6: Goedemorgen.
0: Wie zoeken we?
6: Julian Beaumont.
0: HCU. Wie?
2: HCU. Jawel, ken je toch wel?
0: Nee, zeg maar helemaal niks.
6: Den
7: Haag met die enorme mat.
0: Ja, nee. Ik kijk dat nooit.
7: Nee.
0: Hartstikke leuk, man. Maar even luisteren, hoor.
4: Dus je moest wel een groot stadiongevoel hebben.
2: Nee.
0: Ook niet goed, Mike.
2: Helaas.
0: Mooie dag. Maaike dan. Maaike.
8: Hi, goedemorgen.
2: Hey.
8: Ik denk dat het Samuel Welt is.
2: Samuel Welt.
0: De zanger.
8: Hallo?
0: Ja, hallo.
8: Samuel
0: Welten. Ja.
2: Hallo.
0: Mike,
2: hallo.
8: Ja, Samuel Welten.
0: Samuel Welten?
2: Wie?
8: Hallo. Samuel Welten.
0: Ja, hallo. Met wie spreken we?
8: Is Samuel Welten.
2: Nee.
0: Met wie spreken we?
8: Met
0: Maaike. Hey Maaike, goedemorgen.
2: Wat denk jij
0: dat het is?
8: Met
0: Maaike. Maaike, denk je dat het Maaike is?
8: Hoi.
0: Hi Maaike.
8: Samuel Welten, ja.
0: Is Samuel Welten?
2: Oh.
0: En hoe kom je daar zo bij?
2: Hi.
8: Ja.
2: Met wie?
8: Ja, wij luisteren altijd.
0: Oh, je luistert altijd, wat leuk.
2: Samuel.
8: Wij luisteren altijd, vanuit daar.
0: Vanuit daar?
7: Waar ben je vandaan?
2: Samuel.
8: Ja.
0: Ja. Wat een ingewikkeld gesprek.
8: Brabant.
0: Maaike, denk je dat het Maaike is?
8: Hoi.
7: Hi Maaike.
8: Samuel Welten, ja.
0: Is Samuel Welten?
7: Oh.
0: En hoe kom je daar zo bij?
2: Hi.
8: Ja.
2: Hi. Met wie?
8: Ja. Wij luisteren altijd.
0: Oh, je luistert?

0: Oh. Ik heb het idee dat er wat vertraging om te lezen.
1: Ja, de Brabant, hè?
2: Nou.
3: Ja.
1: Hangt het pieletje?
3: Ja, het pieletje hangt net bij 250 euro.
2: Zo, is lekker. Maaike?
4: Oh, fijn. Jij zit helemaal te shaken.
1: Nog steeds.
0: Wat was het antwoord?
2: Ben je ziek?
4: Ja, hij blijft een beetje hangen volgens mij.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar 250 euro gaan we naar je overmaken.
4: Ja, jongens, dankjewel.
0: Alsjeblieft, veel plezier ermee.
4: Dankjewel!
2: Ja. Wat leuk, Mike.
0: Ja, dit is best spannend op de radio.
2: Je moet het weer een beetje belachelijk maken.
0: Nee! Ik vind het superleuk van Mike. En ze wist dat het Samuel Welter was. En ze wint 250 euro.
1: Nou.

0: Welcome to Outcast Town. Nou, Bob hoorde je bij 58. Wat is er?
1: Lekker, zeg ik.
0: Is een leuk liedje.
1: Ja, heel leuk.
0: Gaat morgen nog een keer klinken, maar dan in de live versie. Want morgen komt hij hem bij ons in de studio spelen. Daar komt deze kant op.
1: Fantastisch.
0: Dus misschien dat we
1: Bob, eventjes... fijne vent. Goede artiest.
0: Door kunnen geven aan de beveiliging ook dat ze even één plekje vrijhouden voor zijn motor.
1: Voor de Harley. Oh, ja. Voor de Harley is dat vloeken in de kerk bij
2: Harley?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Harley.
0: Ja, ja. Ik vind hem ook echt wel een Harley rijder.
1: Ja, man. Fantastisch. Ja. Een beetje zo'n chopper. Chopper Bob.
0: Hij komt morgen naar de studio. En zometeen hier bij ons in de radioshow.

0: mens daar doen.
1: Voor het idee, jij is Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ierland.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Gek op lage prijzen? De prijs van

0: vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
4: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
5: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
15: Ja, goedemorgen. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en in het oosten valt momenteel veel regen. Later vandaag vanuit het zuidwesten stevige buien die over het land trekken. Daarbij is kans op onweer en hagel. En het wordt 16 graden. En dan een overzicht van de files. Rick, waar komen we ze tegen?
16: 6 files beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen. 19 minuten vertraging. A10 Amstel-Koenplein bij de Nieuwe Meer 6. En flitsers op de A1 Apeldoorn-Deventer bij Klarenbeek 88.1. A15 Delft-Gorkum bij Enspijk 112.5. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Klarenbeek 204.3.
15: 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Flo.
17: Goedemorgen. De aanpak van wapens onder jongeren faalt. Campagnes zorgen niet voor een daling van het aantal gewapende misdrijven waar jongeren bij betrokken zijn, meldt RTL Nieuws. En volgens de politie halen spotjes niks uit. In Stadskanaal geldt geen noodverordening meer. Voor het gebied rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen, dat meldt RTV Noord. Volgens de burgemeester is het niet meer nodig. De sfeer is nu vooral medelevend naar de kinderen toe. En het cruiseschip Hondius komt in de loop van de ochtend aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het hantavirus werd ontdekt.
15: Oké, dankjewel. Zometeen bij

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor hier in de ochtendshow. We gaan zo meteen naar Peter Heerschop, maar eerst... we moeten eerst nog eventjes iets afhandelen.
1: Ja.
0: We hebben namelijk nog de smulschijf niet
1: zeker
0: gedraaid, maar ook nog niet gekozen.
1: We zitten in een spagaat.
0: Ja.
2: Is een spa of een splagaat?
1: Een spagaat.
2: Een spagaat.
0: Een spagaat. En dat heeft er alles mee te maken dat Rick heeft een plaat voorgesteld.
1: Ja.
0: Wij hebben daar allemaal een beetje onze bedenkingen bij.
1: Deels.
2: Ik vond het een hele leuke plaat.
1: Het voelt ook een beetje als een Wie de Goed Mag doen of zo. Dat ik denk van, ik wil graag wat terug doen.
2: Ja. Nee, het is gewoon een leuke plaat.
0: Zeg zelf maar welke plaat... jij roept dit al, ik denk een week of drie nu.
2: Het is de nieuwe single van Replay met Gordon. samen met Gordon.
0: En jij vindt het echt een leuk
1: video? Lobby You.
2: Ja, dat is, ik denk, iets Surinaams achter voor.
0: Lobby You, ik hou van jou.
2: Ja.

0: van Where is the Love, denk ik.
1: Ja.
0: Dat is een
1: van
0: beetje
1: Where is the
0: ja,
1: Love.
0: Dat lijkt het een beetje.
2: Ja. Ik vind het gewoon een leuk liedje. Ja.
0: Ja, nou ja, dat kan. Dat mag. Dat is helemaal niet erg. Me Love You van Gordon en Replay is
1: leuk.
0: Optie 1.
2: Optie 1.
0: Als je die zo meteen als smul schrijft. Want we gaan het even aan jou vragen als luisteraar.
1: Oh, we gaan democratisch beslissen. Ja. Leuk.
0: Als jij dit een leuke smulschijf vindt, dan hoef je alleen maar in één deze kant te sturen. Dan weten we van, oh, je steunt Rick in zijn muzikale
2: voorkeur. Ja, Gordon en Replay.
0: Ja, maar jij bent zo enthousiast erover.
2: Ja, ja.
0: En Niels riep net Dave Dekker. Die heeft een nieuw liedje. Dat heet Vespa. En dat is ook wel een leuke plaat.
1: Vind ik een superleuke plaat.
0: Dat is deze. En nu zit

0: Dat is optie 2.
1: Lastig,
2: ga nou niet 3 sturen. Dat vind ik zo flauw.
0: Nou, de grap is dat toen de eerste klanken van Gordon klonken waren, de eerste tweetjes waren al niet.
2: stem maar.
0: Ja, laat me weten. Het is aan jou. Dus 1 voor Gordon en 2 voor Dave Dekker.
2: Met Vespa.
0: Dat is de keuze die we hier voorleggen. Zometeen de uitslag als het gaat om deze verkiezing van de smulschijf. En ik zit even naar de klok te kijken, maar ik denk dat wij...
2: Hoogste tijd?
0: Ja, het is nu al de hoogste tijd om de telefoon erbij te pakken. En even te gaan bellen.
3: Even bellen met Peter.
4: Hallo!
2: Petertje.
4: Hallo! Peter. Ja, de meneertjes, vrienden, vriendin. Ja, dat is een moeilijke keuze voor deze 1 of 2.
0: Maar waar zou jij voor gaan?
2: Kies maar.
4: Ik kies 3.
2: Oh, ben jij zo flauw.
4: Dat is flauw. Maar dat is, heb ik een beetje heb ik een beetje van jullie overgenomen. Nee, nou, ik denk ook 1.
0: Toch wel, ja?
4: Ja, ik denk dat ik met Rick mee ga. Ik weet niet. Nee. Hey, maar over muziek gesproken, het Eurovisie Songfestival... is gewonnen door Bulgarije.
2: Dat was een verrassing.
4: Ja, dat land heeft de afgelopen 3 jaar niet meegedaan... en wint daarna zomaar het festival. Gewoon 3 jaar niet meedoen en gewoon winnen. Nou, daar kan Ajax zich misschien aan vasthouden. Gewoon 3 jaar Europees niet meedoen en daarna een cup pakken. Even 3 jaar opbouwen, nu lukt het even niet. Want nu wordt er geen cup gepakt, zoals mijn oude trainer ooit teleurgesteld over mijn team zei. Jullie pakken geen enkele cup. Ja, kuppensoep. Ja, dat vond ik goed. Ik heb de finale van het Songfestival niet gezien. Ik zat namelijk bij een meesterlijk openlucht optreden van de Edwin Evers Band.
2: Oh, wow.
4: Ook een idee. Die hebben afgelopen 3 jaar niet voor Nederland meegedaan aan het Songfestival. Zouden komend jaar dus gewoon kunnen winnen. Nou, als het nog doorgaat. Ja. Als Nederland nog wel meedoet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze bij de boycott blijven. Nou, wel een typisch Nederlandse boycott. Gewoon roepen dat je niet meedoet, maar wel alles uitzenden. Ja, dat is aan je vrouw oprecht beloven om te stoppen met de vriendin waarmee je vreemd gaat, maar dan wel doorgaan met de zus van die vriendin. Maar het WK voetbal, daar doen we ook gewoon aan mee. Daar doen ook landen mee die in oorlog zijn. Bijvoorbeeld een land dat een oorlog heeft uitgelokt. Ook nog een land dat een oorlog is begonnen. Nog sterker, het WK vindt plaats in dat land. Wat ik bedoel te zeggen, een boycott heeft niet zoveel zin... als de meeste mensen er gewoon wel zin in hebben. En aan de andere kant, dat vind ik ook, sport en muziek zijn juist bedoeld om te verbinden. Nou, probeer daar dan het beste uit te halen. Wie volgend jaar sowieso Europees mee gaat doen, is NEC.
2: Hey. Ja.
4: Ja, die zijn 3e geworden in de Eredivisie... en ze spelen voorronde Champions League. Stel je voor dat ze daar doorheen komen. Dan is het komend jaar in de Goffert, in Nijmegen. NEC tegen Paris Saint-Germain, tegen Barcelona... tegen Bayern München, tegen Manchester City. Ajax niet. Ajax kan nog wel spelen om een cup, namelijk de KNVB-beker. Nou, dan speel je in de Johan Cruijff Arena tegen HHC Hardenberg, IJsselmeervogels of KMKWVW. Dat is de afkorting van kan je misschien wel een keertje winnen. Maar in de Johan Cruijff Arena werd er afgelopen weekend toch enorm gejuicht. Voor de muziek, want muziek gaat altijd door. Muziek is altijd verbindend. Het juichen was voor Harry Styles. Harry was geweldig bij stem. Maar daar hoorde je voor de rest niks van... omdat 50.000 mensen mee stonden te brullen. Harry is daarom halverwege het concert gewoon weggegaan. Maar dat heeft het publiek niet eens gemerkt. Die hebben gewoon huilend van geluk de hele setlist afgezongen. Muziek, het is nooit genoeg. Muziek blijft verbinden. Bij Harry Styles krijg je de hele rambam in 2,5 uur. Niet alleen Harry, maar je krijgt alle extra's. Krijg je er zomaar bij. Nou, dat is anders in restaurants. Je bestelt een hoofdgerecht... maar dat is dan in meer dan de helft van de geval echt het hoofdgerecht. Als je nog iets bij wil hebben, dan moet je dat erbij bestellen en betalen. Een brood, patatfriet, aardappeltjes, salade, gewokte groenten zitten niet bij. Moet je extra betalen. Vliegtuig ook, je koopt een ticket. Maar dan komt op de prijs ook nog handbagage, ruimbagage, stoelkeuze... keuze voorin, achterin, beenruimte. Je denkt dat alles inbegrepen is. Nee, in de valkuil zitten heel veel extra's. Extra's waarbij je bij de keuze geen rekening mee houdt. En zo gaat het ook bij relaties. Daar komen heel veel ongevraagde extra's bij... Je denkt, ah, dat is een leuke man of vrouw. Dat is mijn gedroomde hoofdgerecht. En dat is genoeg. Maar dan krijg je te maken met allerlei extra's. Extra's waar je geen rekening mee hebt gehouden. Zoals huishouden, boodschappen doen, vriendelijk doen tegen je schoonouders. Zoveel extra's wat erbij komt. Jij was tevreden met het hoofdgerecht. Wat er nog meer bij komt aan extra's waar je geen rekening mee hebt gehouden, maar die kosten wel tijd. Ik noem jaloezie, verantwoording af moeten leggen waar jij was. Uitsluiten van andere mogelijke heerlijke partners. Discussie over iets wat jij graag 3 keer in de week doet, maar de ander niet. Na een scheet laten mag je geen hatzee meer roepen. Wachten met reageren bij zinnen als, moet je daar nou om lachen? Het is toch een kleine moeite om dat mee naar boven te nemen? Of bij het zoveelste paar gekochte schoenen moet je verplicht roepen, goh, wat leuk, en nee, die kon je inderdaad niet laten staan. Je moet je mond houden als je gevraagd wordt of iemand in een bepaalde broek een dikke reet heeft. Als vrouw weten dat jij beter kan autorijden, maar hem juist het gevoel geven dat hij dat kan. Geïnteresseerd lang luisteren naar een best wel saai verhaal over haar vriendin die het moeilijk heeft met haar vriend, terwijl jij weet dat het ook vooral aan haar ligt. Instemmen met een 3 keer zo lang voorspel. Niet boos worden als zij roept, contact! Geen geluid meer mogen maken bij het eten. Als vrouw lang luisteren naar zijn verhaal over hoe goed hij was in sport en hoeveel minuten die liep over de 5 kilometer. Gênante dingen over elkaar die jij heel grappig vindt, niet mogen vertellen aan vrienden of vriendinnen. Accepteren dat je soms een tegengestelde opvatting hebt over opvoeding. Niet van je vrouw verwachten dat zij vindt dat je er in wielrenkleding nog steeds opwindend uitziet. Accepteren dat zij in een café na 12 uur nog gewoon een kruidenthee bestelt. Keurig appen als je later bent, maar dan ook onthouden welke smoes je al te vaak hebt gebruikt. Echt luisteren als je gevraagd hebt, hoe was het vandaag? Toegeven dat je ongelijk had. Als het gesprek moeilijk wordt, niet zomaar van onderwerp veranderen. De ander niet uitleggen om haar richtingsgevoel. Maar vooral weten dat het in eerste instantie niet om jou gaat, maar om wie je samen bent. Wat maakte jullie zo gelukkig in het begin? Want in de kern gaat het om het hoofdgerecht. Daar heb je voor gekozen, hou dat in de gaten. Oh, en een boycott van de ander heeft dus sowieso geen zin. Want het gaat gewoon door. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Peter. En dan, we hebben nog niet zo heel veel tijd meer te gaan voor qua programma. Dus we moeten meteen de uitslag maar even delen. Er is geteld.
2: Is er geteld?
0: De productie heeft hier geteld.
2: Ik zie Rick schudden.
1: Nee, dat is absoluut, ik weet niet wat jullie tellen, maar ik tel een hele andere tel. Ja, maar dat geeft niet.
0: Het schijnt eerlijk gebeurd te zijn.
1: Nou, nee hoor.
2: Nee?
1: Nee, absoluut niet.
2: Moeten we dan de uitslag uitstellen?
1: Ik stel de, ja.
0: Dat kunnen we ook doen, hè. Dan tillen we hem over de dag heen. Dan gaat het morgen nog eventjes. Maar nu lijkt Dave Dekker met Vespa de meeste stemmen te hebben, Rick.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Maar er is hier eerlijk geteld door de productie. Dus ik moet toch, ik vind het jammer, Rick, maar okay. De meeste stemmen gelden in dit geval.
3: En dit is de nieuwe Smulschijf.

0: Dekker. En Vespa, hij was Siske de Rat, toch? Dave Dekker.
1: Ik zou niet weten.
0: Ja, volgens mij was hij dat.
1: Okay.
0: Ja, tenminste, Danny de Munk was het ooit, maar hij was het
1: laatst.
2: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Ja, nog eventjes snel. De service desk. Het zijn toch een hoop mensen die voor optie 3 gaan als het gaat om. Dat zeg ik. De meest gestelde vraag nu: is er ook nog een optie 3? Nee, die is er niet. Maar Rick is het er niet mee eens. Hè,
3: met... Nee. Ik ga dadelijk op mijn gemak alles natellen.
1: Als we dan, laten we zeggen, geen consensus bereiken, doen we toch de ene dag Dave Dekker en de andere dag replay. Doen we een keer een.
0: Een gedeelde smulschijf. Dat vind ik een leuk idee.
1: Doen we het om en om.
0: Ja, dan doen we morgen doen we Borden in replay. En, nou, dat vind ik leuk.
3: Vind ik leuk. Doen we vrijdag dan?
1: Vrijdag doen we ze door elkaar heen.
0: Ja. Oh ja, maak wel een mix. Gordon op zijn Vespa. Nou. Zometeen hoor je Dennis Ruijer met de 50 werkdag. En bij Dennis, en ik zou er even goed op letten...
3: Ibiza.
0: Kans op een trip naar het party-eiland als je bij hem de oproep hoort. En hij gaat klinken, heb ik me laten vertellen. Dan mag je naar de studio bellen en dan maak je kans op een reis naar Ibiza. Compleet verzorgd. En dan ga je naar David Guetta en naar Armin van Buuren. Dus dat zometeen. Mooie maandag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecue. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
17: When I land my best punch, you will go down.
16: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
18: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30. De tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1% gratis.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. En waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven portacabins klaar. De vier Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, dat zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een recordaantal verboden wapens in beslag is genomen. En een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers. Ze krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, dat blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit. Maar niet zoveel als een alleenstaande. Gaan we naar het weer vanochtend. Het is eerst veel bewolking, valt ook een beetje regen. Vanmiddag meer kans op buien, kans op onweer ook. En het wordt 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Ja, Flo, dankjewel. Dan situatie op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, 7 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag-Leidschendam ben je 6 minuten langer onderweg. En er wordt geflitst op de A1 Deventer-Hengelo bij Hengelo.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: 538. Geef de reizen weg, compleet verzorgd. En natuurlijk de vijf van het bedrijf. Aan de kop van de 538 werkdag. Warm welkom Harry van VOF van Winden Komkommerkwekerij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Harry van Winden.
0: Ja, Harry, in de categorie komkommernieuws, komkommerkwekerij van Winden.
1: Ja, en ja. Uit Malen.
0: Ja. Ja, en jij runt dat samen met je vrouw, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja, wat leuk. En hoeveel mensen werken daarmee?
1: Nou, we werken nu 4 vaste medewerkers. En de rest is nog een 20-tal uitzendkracht.
0: Kijk, ja, en dat is waarschijnlijk seizoensgebonden een beetje ook.
1: Ja, seizoen, ja. Nou begin het seizoen, dus nou hebben we er veel mensen die nodig hebben om de komkommers af te krijgen.
0: Ja. Ja. Hoe lang moet een komkommer groeien voordat hij rijp is?
1: Van bloei tot goede komkommer in 10 dagen.
0: Oké, okay, zo, dat is snel.
1: Ja. Ja.
0: Dat is
1: En straks in de middenzomer is het met een week is die goed, zeg maar. Vanaf bloei tot komkommer, dus dat gaat best hard.
0: Ja. Ja. Ik heb thuis wel eens een komkommerplantje geprobeerd buiten in de bak, maar dat duurde heel lang.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dat kan.
1: Geen goed klimaat.
0: Hey, 80% van de komkommers die zijn te koop in Duitsland.
1: Ja.
0: En de rest...
1: En 20%, ja, bij Nederland en Engeland een stukje, België, Frankrijk ook nog wat. Maar toch, de grootste onze afnemer is toch wel Duitsland, zeg maar.
0: Ja. Ja, en de Jumbo en de Plus, dat liggen ze ook, hè? De komkommers
1: Jumbo
0: en de Plus,
1: van Jumbo, ja.
0: Ja. Ja, dan weet je gewoon, ik heb een komkommer van Harry, dat is een goeie.
1: Dat zou best kennen, ja, kan vrij ook.
0: Ja. Hé, hey, we sturen zo snel mogelijk taart voor jullie, voor het hele team, richting Van Winden.
1: Dankjewel.
0: En ja, gezellig dat je in de vijf van het bedrijf zit. Wat zijn de werkzaamheden van Harry vandaag?
1: Nou, we een beetje oogsten en sorteren straks.
0: Kijk, mooi man. Lekker.
1: Ja,
0: ja, radiootje aan en genieten van de maandag.
1: Zeker.
0: Ja,
1: doen we zeker.
0: Mooi. Hey, Harry, de groeten daar, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Hoi, cheerio. Later man.

Sports. Het fantastische duo Wham en Wake Me Up Before You Go-Go. Ja, dat doen we natuurlijk even met een bakkie. Officiële koffiegong voor een driedubbele Johnny Wakker. Want we zien ze maandagmorgen 9:30. In de 5 van het bedrijf, de komkommerkwekerij van Winden. Die zijn vandaag bij ons te gast. Sturen we gratis taart naartoe namens heel 58. Ja, of je nou net het eerste bijbaantje hebt, of volgende maand misschien de laptop al dichtklapt en richting het pensioen gaat. Alle harde werkers mogen worden beloond. Dat is onze missie. Daarom kun je opgeven voor die 5 van het bedrijf. Bepaal je samen met de collega's de muziek die je hoort op 58 aan het begin van de 58 werkdag. Stuur wij taart voor het hele team. Zo simpel is het. 538.nl/bedrijf, dat is de magische URL. 538.nl/bedrijf voor de 5 van het bedrijf. Een apper is ook heel snel. Je kan de 5 van het bedrijf ook droppen in de 538-app. De laatste van de komkommerkwekerij van Winden. Daar groeien ze goed op, hoor. Direct Soldier On.

0: transporteert mij weer een beetje terug naar de COVID-era. Deze track van Direct Soldier On, de laatste in de vijfde bedrijf. Komkommerkwekerij van Winden. Vandaag bij ons de gast, willig jij morgen 5zig.nl /bedrijf om jezelf en de collega's even op te geven. Zometeen de man die zorgde voor een spoor van boa's en veren van station Duivendrecht in Amsterdam richting het Amsterdam Arena gebied. De one and only Harry Styles zometeen en ook Afrojack hoor je zo.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent.
0: Streep bedrijf om jezelf en de collega's even op te geven. Zometeen de man die zorgde voor een spoor van boa's en veren van station Duivendrecht in Amsterdam richting het Amsterdam Arena gebied. De one and only Harry Styles zometeen en ook Afrojack hoor je zo.

0: 35 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: deals. Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet daar ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univé.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomer.

Op Dirty Bastard van de Wu-Tang Clan. God hebben zijn ziel. Wat een goede plaat blijft dit toch gek. Jero Superstar op Radio 58. Tijdens je 58 werkdag. Ja, ik zie het dan. Je bent toe aan een break, hè? Ja, ik zie het. Zoek nog even niet de koffiemachine op. Blijf even dicht bij de radio.

Helemaal uit je aardlengschakelaar. We sturen je namelijk via de gastlijst onze connecties naar David Guetta in Ushuaia en Armin van Buuren in Universe. Heel simpel, hou even de boarding in de gaten. Als je hoort, vlucht 538 gaat nu boarden, dan bel je zo snel mogelijk 0909-3058. Ben je beller nummer 50, kom je live in de show, dan moet je nog één ding doen, namelijk even een poging wagen om de juiste vertaling van een Spaans zinnetje te raden. Lukt je dat? Top, gefeliciteerd. Ga je plus en naar Ibiza. Lukt je dat niet? Hang ik meteen op, gaat de aanschierenlijn open. Kun jij ook bellen? Iedereen mag meespelen om die reis weg te kapen. 0909-3058. Houd de boarding even in de gaten. Hij was een beetje schor. Hij deed geen kiwi. Hij had niet heel veel dansers meegenomen. Maar goed, de hele route richting de Ziggo was wel bedekt met veren. Door de fans van Harry Styles die massaal klaagden over de Nederlandse spoorwegen. Die hadden werkzaamheden. Maar dat was al langer gepland, geloof ik. Maar wel topshows. Er zijn nog wat kaartjes te kopen online, hè, mocht je daar nog heen willen deze week. Harry Styles. Van zijn laatste album.

naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909 30538 en win een trip voor twee naar Ibiza.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Zie ik nou in mijn kristallenbol dat jij vrijdag gaat trouwen, joh?
1: Ja, dat klopt helemaal, zeker.
0: Oh, wauw. Ja, het aanzoek heb je gedaan in Spanje vorig jaar.
1: Ja. Dus het zou mooi zijn als we in september weer naar Spanje mogen.
0: Ja, dat zou mooi zijn, want je bent 7 jaar samen, hè, met je verloofde.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Hoe heet ze?
1: Loes.
0: Loes. En hoe deed je het aanzoek bij Loes?
1: In Ronda, op een hele mooie plek in Spanje.
0: Ja.
1: En had ik een fotograaf geregeld en daar ging het volhaal op de knieën.
0: Kijk eens eventjes, je had het helemaal goed georganiseerd, man.
1: Nou mooi,
0: het zou zomaar kunnen dat je dan als huwelijkscadeau ook nog even samen met Loes naar Ibiza gaat. Maar daarvoor moet je natuurlijk nog wel even de opgave beluisteren en beantwoorden. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Ja, want je weet het, hè. 50-50 kans. Als je het goed hebt, ga je naar Ibiza met Loes. Heb je het niet goed, openen wij de aanschierderlijn. En mag iedereen bellen met 0909-3058. Ja, het is keihard. Dan komt hij. Luister goed.
2: Mi mente está en la pista de baile.
0: Ja. Mi mente está en la pista de baile. Is dat antwoord A? Mijn verstand ligt op de dansvloer. Of is het antwoord B? Mijn lenzen liggen achter de bar.
1: De eerste.
0: Jij zegt antwoord A. Mi mente está en la pista de baile. Mijn verstand ligt op de dansvloer. Is dat het goede antwoord? Ja, dat is het goede antwoord!
1: Ja!
0: Ja! Felicidades! Lekker, man!
1: Heerlijk!
0: Ja, wat een huwelijkscadeau, man. Lekker, vrijdag trouwen en dan ook nog naar Ibiza met Loes.
1: Nou, perfect.
0: Ja, mooi, man. Hey, gefeliciteerd. Jij wint een trip voor twee, Antoine. Inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia, Ibiza met David Guetta en Universe met Armin van Buuren.
1: Perfect, dankjewel.
0: Lekker, man. Stuur een fotootje.
1: Ja,
0: en waarschijnlijk ga je daar nog een keer op je knieën omdat je geen fut meer hebt om te dansen. Lekker, man. Ga genieten.
1: Dankjewel, komt goed.
0: Hoi, mooie maandag, hè. Zo, Antoine die pakt hem hier. De reis naar Ibiza. In de 35 Ibiza-week. Ja, Mark Morrison, daar mag je best een uithaaltje voor doen voor deze winnaar. Lekker, hoor.

Sam Fender, Olivia Dean en Rainy In. Ik moet altijd denken aan Jeroen de sponsorloper die hier 538 kilometer ging lopen. Voor de 538 ochtendrun en natuurlijk voor het Prinses Maxima Centrum. Dit liedje is een beetje de soundtrack van die actie geworden. Zo goed.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed. Thanks, Bo.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: 538 Nieuws.
13: 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn nog 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine en daarvoor zijn in de haven tijdelijke woonunits neergezet. In Stadskanaal is de noodverordening ingetrokken. Vorige week was het er naar nieuws over de mishandeling van 2 kinderen onrustig. De burgemeester vindt een verlenging van de noodverordening nu niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Nadat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het er weer rustig en nu worden er vooral bloemen neergelegd. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consument en Markt. Op die site kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. En alleenstaande AOW'ers krijgen dit jaar aardig wat meer vakantiegeld. Volgens berekeningen komt het op zo'n 20% meer uit. En dat komt doordat het minimumloon omhoog gaat. De AOW is daaraan gekoppeld. Ook voor stellen met een AOW-uitkering is er een verhoging, maar die is iets bescheidener. En het weer dan? Ja, vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling en lokaal onweer. Tussen de buien door schijnt gelukkig ook de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig zelfs en het maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Nou, dankjewel tante S.
14: Ja.
15: Ja, Esther is afgelopen weekend tante geworden. Dus vanaf nu noem ik haar tante S.
14: Tante, maar het is zo bijzonder.
15: Ja, gefeliciteerd.
14: Als ik ga huilen, het ligt daaraan.
15: Ja, precies. Even in je emo-wolk. Lekker.
14: Ik ben mijn emo-wolk.
15: Ja, helemaal goed, helemaal goed. A1 Hengelo-Osnabrück. Bij de grens ben je 7 minuten langer onderweg. A12 Arnhem Oberhausen bij de grens 14. En er is 1 flitser op de A9 Alkmaar Haarlem bij Heilo 68-2.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Hikes. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 bed toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: Op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: 538 Radio 5 Contre Socio.
5: Deze week de 538 in

0: Classic.
1: Ja, ik denk ik pak vandaag even extra uit, want we zijn inmiddels gestart met de 538 Ibiza Week. En deze track heb ik ook wel herinnering aan. Het was volgens mij uit mijn hoofd 99 en verschijnt bij 7 Engelse DJ's ineens een maxi-single met de post. Niets meer dan een wit label met daarop een tracktitel, een telefoonnummer en de tekst Something to Blow Your Brains Out. Ik zag ooit een fotootje van DJ Paul Okervold van deze hoes. En wat er op die 12-inch stond. Het nieuwste project van de Nederlandse held Ferry Corsten. Een van de grote drieën, Tiësto, Armin, Ferry. Waarvan hij zelf al wist dat het een succes zou worden. Waarom hij de track dan naar 7 mensen maar stuurde? Nou, omdat hij wist dat dat genoeg zou zijn. Binnen no time stroomden de telefoontjes met aanvragen van labels binnen. Om de Dance Smash Classics van vandaag uit te mogen brengen. Want dit was een trance revolutie. Zet de radio keihard, standje buren ruzie. Voor Ferry Corsten als Dance Smash Classic System F. En de trance legende. Out of the Blue.

0: Coffee, Dr. Dre en No Diggity. Nieuw tijdens de 5-dag werkdag, Stop or Go. Een spelletje waarin je binnen 1 minuut de kans krijgt om 5 vragen te beantwoorden. Iedere vraag is 20 euro waard. Totale score kan zijn 100 euro. Maar zeg je go en heb je de volgende vraag fout, dan ben je wel alles kwijt. Durf jij het daarom mee te spelen? App dan nu je voornaam en go. En doe dat met de gratis 5-dag app. Je voornaam en go naar de 5-dag app voor een nieuwe ronde Stop or Go.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta
3: in Ushuaia Ibiza.
2: En Arne van Buuren
3: in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, fit.
0: En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren.

0: wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
13: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Wat ik dan niet begrijp bij Max & Andy Grammer, dan is in de video heel stoer met een zonnebril bij bergen dit te zingen, maar de zon schijnt er helemaal niet.
1: Stop or go.
0: Stop or go, €100 in kas en te winnen door onze nieuwe kandidaat Wissenkerken Zeeland, schilder in opleiding. Luca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het geheim van een goede schilder, Luca?
2: Ja, het geheim, de kwast.
0: De kwast, hè? Natuurlijk.
2: Ja.
0: De kwast. En is dat een goede schilder, plakt hij dan af of doet hij het gewoon zo strak uit het handje?
2: Ja, het is maar net waar je moet schilderen. Maar ja, meestal wel strak uit het handje, hoor.
0: Strak uit het handje. Mooi, man. Hé, wat voor klus ben je aan het doen vandaag?
2: Ja, een buitenklus. Kozijntjes schilderen.
0: Kijk, lekker, man. Hé, je gaat meedoen met Stop or Go. Je krijgt 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie. Je hebt gekozen

0: Maar bij een go zet je dan wel weer de verdiende centjes op het spel.
1: Ja.
0: Mooi, ben je er klaar voor, mentale fysiek?
1: Ja hoor, natuurlijk.
0: Mooi man, Luca uit Wissenkerken, daar gaat hij. Vraag 1. Hoeveel minuten zit er in een uur?
1: Ja, 60 minuutjes.
0: 60 minuutjes, hè? Wat ga je doen?
1: We spelen wel bellen.
0: Ja, mooi. Vraag 2. Hoe heet het grootste orgaan van het menselijke lichaam?
1: Het hart.
0: Weet je het zeker?
1: Ja.
0: Het is
1: jammer.
0: De huid. De huid. Jammer man, jammer. Hey, maar ja, je gaat natuurlijk niet met lege handen naar huis. Voor op de steiger, als je aan het schilderen bent, het unieke 50 tosti-ijzer stuur ik naar je toe.
1: Dat is mooi.
0: Dus laat even weten als hij aangekomen is. Ik wens je een mooie dag daar.
1: Is goed, dankjewel.
0: Later, Luca.
1: Fijne uitzending.
0: Hoi.

0: grootste feest waar ze ooit optraden. 85 Koningsdag. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. De gasten van Madcon uit Scandinavië. Een van de grote hits. Banging op Radio 58. Richting de maandaglunch. Lekker heb je de maandagmorgen alweer overleefd. De nacht die ik zeg onderweg richting dat nieuwe weekend. En het Pinksterweekend natuurlijk ook. Valentijn, hij is de yoga-docent van de sterren. De Wendy van Dijks van deze wereld, Kim Kutter, hebben allemaal les van Valentijn. Hij heeft weer een prachtige kritische omschrijving van de volgende 58-hit.
1: In plaats van onze chakras te vervuilen op een overprikkelend netwerkevent, kies ik voor een transcendente privé-sessie met jou in de keuken. We ontsteken een heilig vuur met de magnetron en synchroniseren onze aura's met een vette hap.
0: Lekker. Even de aura synchroniseren met de vette hap. Ontsteken het heilig vuur van de magnetron. Want er is een 1-op-1 dinnerparty georganiseerd en jij bent er natuurlijk bij. Niall Horan heeft de tafel gedekt. Een flesje rood, lekker hoor. Biefstukje en geniet er maar van de dinnerparty.

0: Sorry, deze oorworm zit dus de rest van de dag in je hoofd. Goed, ik begon vanmorgen de dag met mijn dochter met Kinderen voor Kinderen. Op een onbewoond eiland, dus het kan altijd nog beter, hè, wat dat betreft. Dennis Ruijer signing off, Floris zo meteen hier. Esther met het nieuws. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, nieuws over Shakira, want ze is ooit beschuldigd van belastingfraude. Maar dat verhaal blijkt heel anders te zitten.
2: Gek op lage prijs.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
5: Yes, komt-ie.
4: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
6: Hey Tim, draai anders nog even wat van de

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op de socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geplaatst, dat wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van het schip. De meeste van de 27 mensen aan boord gaan nu in quarantaine in mobiele wooncabines die er zijn neergezet. En dat is nodig omdat vorige week op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Harry Leidekkers, de broer van topcrimineel Jos Leidekkers, is opnieuw opgepakt in Turkije. De Nederlandse justitie verdenkt hem van witwassen van drugsgeld van zijn broer. Het is de bedoeling dat hij nu naar Nederland wordt overgebracht. De eerdere poging om hier te krijgen mislukte. De broer van Bollejos moet in ons land nog ruim 100 dagen de cel in. En zangeres Shakira heeft een meevallertje. Ze krijgt namelijk 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Die had haar beschuldigd van fraude omdat ze bijna 15 jaar geleden langer in Spanje zou hebben gewoond dan ze zei. Maar volgens de Spaanse rechter kan de Belastingdienst dat niet bewijzen. En het weer dan nog. Vanmiddag enkele buien en lokaal onweer. Tussendoor schijnt de zon en later vanmiddag wordt het overal vrij zonnig. En het wordt vandaag maximaal 16 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Esther, dankjewel. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A1 richting de Duitse grens. Door de controles 9 minuten. A7 Zürich Den Oever bij de brug over de Stevensluizen 5. En de A12 ook richting de grens door de controles 16. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Heiningenberg. Op Zoom, hectometerpaal 233,4. A9 Alkmaar Haarlem 68,2 en de A15 Gorkum Del 113,1. A20 Gouda Rotterdam 31,3 en de A50 Arnhem Apeldoorn 195,2. Laatste van nu A73 echt in richting Venlo op de rem bij 24,5.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 bed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent.

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
4: Domino's.
6: 538.
7: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
8: Oelala.
9: Floris Molenaar.
8: De band Somjeu heeft er 1500 van en het is goed voor de wereld. Wat het is, hoor je zo meteen.

heeft de band Somjeu, die je zo meteen hoort, te maken met takken en bladeren? Meer dan je zou denken. Het antwoord hoor je over 6 minuten. Naar Michael Jackson bij 538.

0: Jonas Blue en Maliba, Edge of Desire. De 538 Dance Smash van deze week. Ben jij duurzaam?
1: 538.
0: Ja, dat je bezig bent met duurzaam leven. Misschien rij je wel in een elektrische auto. Of misschien eet je geen vlees. Dat is wel ook goed voor het milieu, schijnbaar. Ja, ik vind het gewoon te lekker, vlees. Maar ja, goed, kan een keuze zijn. Ja, of misschien ben je net als ik heel duurzaam met je kleren. Ik heb altijd gewoon maar één paar schoenen. Dat draag ik nou altijd. Totdat ze kapot zijn, dan koop ik nieuwe. Maar het is vooral omdat ik een hekel heb aan nieuwe kleren kopen. Dat is dan, maar goed, wel duurzaam. En oké, ja, niet onnodig het licht aanlaten thuis. In de winter de verwarming uitdoen als je van huis gaat. Alle beetjes helpen, alle beetjes helpen. De Haagse hithelden van Sommieu, die zijn er ook volop mee bezig. Ze zijn ambassadeurs van de stichting Trees for All. Ze hebben dus ook, ja, om die reden een eigen bos geplant in Zuid-Holland. Nou, daar ligt ook Den Haag natuurlijk, Zuid-Holland. Daar staan dus ongeveer 1500 bomen in. Dat is dan zeg maar het Sommieu-bos. Maar ja, of alle Hagenezen er zo blij mee zijn.
2: Je ziet helemaal niks, joh. Ik heb ook allemaal bomen. Ik krijg nekkramp van in de lucht kijken.
0: Goud eerlijk volk, hè, die Hagenezen. Ook de muziek van Sommieu is heel duurzaam. Gaat heel lekker lang mee en is goed voor de wereld. Een nieuwe Dark Before the Dawn is hier bij 538.

0: Topic en Fireboy. En Barney bij 538. Heb jij zo'n collega of iemand waar je mee aan de gang bent vandaag aan het klussen of wat je aan het wandelen bent met de honden waarvan je zoiets hebt? Ach, die is echt eventjes lekker bezig en die verdient wel een steuntje in de rug via Radio 538. Dit is je moment. De app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je een high 538 inspreken. Dat is een manier om even iemand een complimentje te geven. Zeggen dat je lekker bezig bent. Het leukste is om dat dus even in te spreken. Bijvoorbeeld van vorige week. Even kijken. Wie is dit?
1: Hoi, dit is Biff uit Buren. Ik geef Josephine Romboud van de pannenkoekenbakken in Buren een high 538. Werk ze, moppie. Bak ze.
0: Nou, om maar even een voorbeeld. Dit is je moment. De app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je een high 538 inspreken. Dat is een manier om even iemand een complimentje te geven. Zeggen dat je lekker bezig bent.

0: We grootsen uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. On
2: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost
4: yourself. Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus.
13: Aldi.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
21: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
22: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Wie wil jij graag even een complimentje geven via de radio? Spreek jouw high 538 in via de app van 538. Twan, die kwam al door.
3: Ik wil graag een high 538 geven aan... aan alle collega's van de Bellboy Lift Techniek.
2: Om maar even een voorbeeldje te noemen. Spreek hem in via de app voor jouw kans op een tosti-ijzer.
4: 538, Floris Molenaar.
2: Omi, hoor je zo meteen na Alex Warren. Dit is Fever Dream. Radio.

0: dansend als een cheerleader door je maandag met Omi. En cheerleader, de Felix Jean remix bij 538.
1: High 538.
2: High 538.
0: Ah, superleuk om via de app van 538 te zien hoeveel high 538 er binnenkomen. Ja, heb jij iemand die je even een complimentje wil geven via de radio? Spreek hem in via de app van 538 rechtsbovenin. Het WhatsApp-icoontje even inklikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje ingedrukt, dan kun je het even laten horen. Een aantal high 538 binnen een minuut. Arthur bijvoorbeeld.
3: Ik wil graag de groeten doen aan de beste collega's. Glenn uit Kortgenen en Jeroen de Stucador uit Kortgenen. En dat we binnenkort samen toch eens lekker weer een barbecue met z'n drieën doen.
0: Oh, kijk eens even, lekker barbecue. Deze week in de ochtendshow een barbecue te winnen. Zo zeggen, lekker luisteren. Wie weet, pak je nou mee. Anneke.
4: Een high 538 voor Roel van der Velde, ingenieur bij Astonic E-Rides. Oh. Ongelooflijk wat hij voor modellen kan maken helemaal met de hand. Wat een vakman.
0: Zo, kijk eens eventjes, echt een vakman. Martin.
5: Ik wil graag een high 538 doen aan al mijn collega's van de HTM. Elke dag zorgen we er weer voor dat de stad in beweging blijft. Door alle mensen te vervoeren, zowel met de trams als met de bussen. Jongens, jullie zijn allemaal toppas.
0: Toppas, lekker joh. Dat is Den Haag volgens mij. Daar gaat het.
6: Rustig,
0: lekker, lekker man. Goed bezig daar. Nick.
7: Een hele dikke, vette high 538 naar alle collega's van Bohaco. Monteurtjes, personeel van kantoor, iedereen. Ik wens jullie een dikke high 538, jongens.
0: En Luc kwam nog door.
8: Hey, ik wil graag Finley, Noah en Bradley een high 538 op hun mel geven. Omdat ze zo lekker bezig zijn hier.
0: Nou, lekker dan. Kom je met een blauw oog thuis. Dat is dan een compliment. Kevin, de laatste.
9: Ik wil graag mijn vrouwtje een high 538 geven. Want ze is 33 weken zwanger. Dus, alle respect voor de vrouw natuurlijk. Hè. Dit kindje toch moet maken in de buik. Al de pijntjes, dat doen we allemaal eromheen natuurlijk. Dus een dikke high 538 voor een vrouw. Love you. Groetjes, Kevin.
0: Hoi, hoi. Ach, lekker Kevin. Nou, dat is altijd goed. Wordt vast met dank in ontvangst genomen. En we sturen een 538 tosti-ijzer jullie kant op. En veel geluk samen.

Kensington en Streets. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags word je hier bij Radio 538 helemaal bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment. In de jungle van de hits, de 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. De groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel de absolute nummer 1 van de lijst. Shakira, haar nieuwe, dit is Zoo bij 538. Come on,

0: Roxy Dekker en Loser bij 538. Floris hier. Ja, misschien ook wel een loser, maar misschien van een andere orde. Esther zometeen en het nieuws over voetbal, hè?
1: Ja, bij welke wedstrijden er geen supporters meer welkom zijn.
0: Oké.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
21: When I land my best punch, you will go down.
20: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
22: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
23: Vliegtickets.nl.
22: Vertrouwd sinds 1999.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Sinds 1999.
25: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs.
0: CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: 538 Nieuws.
4: 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ridouan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Annieke Slijters verklaarden dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. De twee willen genoeg tijd om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen. Maar sinds een week is dat aantal gestegen met nog eens 200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, dat hoeft nog niet. Langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg test Rijkswaterstaat deze week een nieuw systeem dat vervuiling van grondwater moet tegengaan. Het gaat om een systeem dat bandenslijpsel van auto's opvangt langs de weg, dat normaal bij regen het water inspoelt. De test duurt tot en met woensdag. En bij de play-off wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. Dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax en Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Veledam. De reden is dat het gisteren uit de hand liep naar de wedstrijd Volendam-Telstar. En de gemeente wil geen risico meer nemen. Het weer dan nog. Vanmiddag enkele buien en lokaal onweer. Tussendoor schijnt de zon. En later vanmiddag wordt het overal vrij zonnig. En het wordt maximaal 16 graden vandaag. Tot zover het 538 Nieuws.
26: Het is ook een takken en draaien van Groningen naar Volendam trouwens. Dus...
25: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Neem alles voor je clubje, hè?
26: Ja, zo is het ook alweer. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1 richting de Duitse grens. Door de controles 7 minuutjes. A12 ook richting de grens. 12 door de controles. En de A29 de laatste. Rotterdam richting Bergen op Zoom bij Nuansdorp. Een auto met pech en 7. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 30,7. A9 Alkmaar-Haarlem 68,4. En de A10, dat is de Ring Amsterdam. Nieuwmeer richting de Koentunnel 21,6. A12 Gouda-Utrecht 51,2. En A15 Del-Gorkum 112,5. A50 de laatste Arnhem richting Apeldoorn op de rem bij 195,5.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
29: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
28: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
30: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
31: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
26: En het verhaal van een vrouw uit Frankrijk die een bizar wereldrecord op de naam heeft staan. Welk record?

538 met Offenbach, Miles Away, Floris hier. Wat is de oudste persoon die je ooit hebt ontmoet? Of die je ooit in levende lijven hebt gezien? He, misschien wel je opa en je oma, dat zijn vaak wel oudere mensen. Ik heb vroeger in Hogeveen gewoond, in Drenthe is dat. En daar woonde ook Hendrikje van Andel. Heb je misschien nog wel eens van gehoord. 115 is zij geworden, overleden in 2005. Zij was dus heel lang de oudste vrouw ter wereld. En die woonde dus in dat pittoreske Hogeveen in Drenthe. Heb ik een keer voorbij zien rijden in de rolstoel. Toch bijzonder. Maar het kan altijd ouder. Ik las een verhaal vandaag over de oudste vrouw die ooit geleefd heeft. Jeanne Calment heet zij. Dat is een vrouw uit Frankrijk. Zij overleed in 1997. En zij was toen, hou je vast, 122 jaar en 164 dagen. He, geboren in 1875, dat is maar zo rond de oerknal is dat ongeveer. Ja, daar kan je toch niks bij voorstellen, 122 jaar oud zeg. Of nou ja, trouwens, misschien heb jij dat ook wel op maandag. Ik bedoel, ik ben 31, maar na een avondje stappen voel ik me 122 hoor. Wat ouder zelfs. 538 met Meredith Brooks.

Ja, ik heb dat wel eens gehoord van mensen op een verjaardag, dat ze dan vertelden, ja, in het weekend als ze alleen thuis zijn of met hun partner samen, dat ze dan niks liever doen dan de hele dag naakt rondlopen door hun huis. Ik weet niet, het lijkt mij ongemakkelijk. Ik vind dat, straks dan kijkt toch ineens de buurman of de buurvrouw naar binnen. Het is toch schrikken, Het is schijnbaar goed voor je huid ook, is dus onderzocht. Je huid krijgt meer ventilatie als je naakt rondloopt. Dus het is wel goed, het heeft wel bepaalde voordelen. Wie dat ook doet is Jennifer Lopez. Die kreeg op een gegeven moment ook de vraag van, waarom staat ze nou altijd half naakt op het podium? Haar antwoord, vrij simpel, als je zo'n lijf zou hebben als ik, dan zou je precies hetzelfde doen. Ik weet niet. Ik vind het niks, met mijn postuur. Als ik naakt ga rondlopen, dan denken de mensen dat bultrug Timmy nog leeft. Sterker nog, dat hij heeft leren lopen in de tussentijd. Jennifer Lopez, nu bij 538, samen met David Guetta. Save Me Tonight is hier.

0: Coldplay en Talk bij 538.
1: Stop or go.
0: Jouw nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken met jouw kans op 100 euro. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden uit de categorie die je zelf kiest. Algemeen, bijvoorbeeld geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is maximaal, nee, is 20 euro waard. Dus maximaal 100 euro. Coldplay en Talk bij 538.
1: Stop or go.
0: Jouw nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken met jouw kans op 100 euro. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5...

0: maximaal 100 euro. Maar, addertje onder het gras, heb je de vraag daarna fout, dan gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Het is een klein risico, het is, ja, er zit een stuk spanning op. Maar ja, het kan je ook 100 euro opleveren. Lijkt het je leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans op die 100 euro.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
8: Vliegtickets.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
17: When I land my best punch, you will go down.
16: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
19: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en

0: krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Binnen 1 minuut.
0: Meer muziek.
4: Tijdens de 538 werkdag.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: 538, Floris Molenaar.
9: Over 6 minuten, nieuwe ronde, stap or go. Met jouw kans op €100.

0: 538, Miles Smith, Stargazing. Stop for now. Femke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent alweer lekker op weg naar huis van je werk.
1: Ja, klopt.
0: Zo, 13:50 op de maandag.
1: Ja.
0: Wat een, lekkere werktijden heb je. Wat voor werk doe je?
1: Ik ben administratief medewerker bij Mossinghof in Hengelo.
0: Oké, en maar wat is dat wel? Wat is de reden dat je al zo lekker vroeg naar huis kan?
1: Nou, mijn dochter is zometeen om 2:00 vrij. Oh. Dus die had ik
0: op. Oh, je werkt op schooltijden, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: Oh, dat is lekker. Heb je dan ook net als de scholen vakantie ook? Of is dat is niet zo'n feest?
1: Ja, bijna. Dat is een beetje een combinatie van thuiswerken, oppas regelen.
0: Ah, een beetje flexibel zijn. Ja, dat is het ouderschap, Femke.
1: Ja.
0: Je zit in Stop or Go. Je krijgt zometeen 1 minuut om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is €20 waard. Maximaal €100 te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden. Enige is, heb je de volgende vraag fout, dan gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij, Femke.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Heb je hem helder? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Jij gaat spelen voor de categorie algemeen. En als jij er klaar voor bent, dan roep jij go, dan gaan we beginnen.
1: Nou, kom maar op, go.
0: Hoeveel snaren heeft een standaard gitaar?
1: 4. Oh, nee.
0: Ja, Femke.
1: Ja,
0: ik had je zo graag al
1: niet.
0: Die eerste €20 in je portemonnee geschoven. Maar nee, het heeft 6 snaren.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Helaas, ja. Geen geldbedrag voor jou, wel een 538 Tosti-ijzer.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Daar zal die kleine ook blij mee zijn, want die smullen van Tosti's over het algemeen.
1: Dat klopt.
0: Mooie dag, Femke, nog. En thanks voor het meedoen.
1: Ja, joh.
0: Stop for now. Zometeen. Bij Mark Labrand tijdens de 538 werkdag weer een nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kans dus op die €100. Misschien ga je hem wel pakken. Unvogue, Don't Let Go is hier bij 538.

0: en Faithless nieuwe muziek bij 538... krijg jij deze week net zo goed nieuws als Joyce.
1: Gefeliciteerd, Joyce. Je wint een trip voor twee naar Ibiza, inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia Ibiza met David Guetta, die daar op gaat treden. En Armin van Buuren staat daar. Nou, het wordt echt helemaal te gek.
2: Super, man. Dank jullie wel.
0: Deze week te winnen bij 538... een reis voor twee

0: Marshmallow en Thomas Red, Where We Go. Nieuwe muziek tijdens de 538 werkdag. Mark Labrand sleurt je door de laatste loodjes van deze werkdag heen zometeen. En ook Esther met nieuws over Schiphol.
1: Ja, het is er nogal chaotisch. Er zijn ook flinke vertragingen en de oorzaak daarvan, dat hoor je zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
4: Yes.
3: Komt-ie. Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
5: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spieskuls.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
8: craving. Domino's.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Op Schiphol verloopt de eerste dag met de nieuwe security niet echt soepel. De wachttijden lopen op tot meer dan een uur en daardoor zijn vluchten vertraagd. De nieuwe beveiligingsbedrijven zouden te weinig personeel hebben ingeroosterd. Om de drukte op te vangen zet Schiphol daarom extra kantoorpersoneel in en er wordt water uitgedeeld aan wachtende reizigers. In Eindhoven is een groep pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep Brabant. En omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers. Via het dak wordt er namelijk geventileerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap 2 keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. En daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baarn. De Utrechtse Heuvelrug is op de één na grootste bosgebied van Nederland. En bij de Malediven zijn de 4 Italiaanse duikers gevonden die daar vorige week vermist raakten. Een andere duiker was eerder al gevonden. Ze lagen in een grot. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De 5 Italianen waren daarvoor onderzoek. Ik heb het weer nog voor je. Zon en buien wisselen elkaar vanmiddag af. Check daarom even de buienradar als je naar buiten gaat. De maxima liggen rond de 16 graden. Ook vanavond kans op buien, later overal droog. En vannacht koelt het af naar een graad of 6. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Ja, Esther, dankjewel. Dan 2 files. A1 Hengelo naar Oostenbroek voor de Nederlandse grens vanuit de Lutte 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 8 minuten over 2 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden. De A2 bij Hedel in de richting van Den Bosch bij 105.4. Dan de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heilo 68.2. A20 Gouda naar Rotterdam bij Rotterdam bij 31.4. En de A50 bij Beekberg is dat. Arnhem naar Apeldoorn bij 195.5. Wil je nou alle controles op een rij? Check even je app van Flitsmeister.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbreuk. Hoppa. Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Deze week de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
2: Ja! Zo, hallo dan. Even die stress uit de maandag filteren met zometeen Alexis Jordan direct.

Hey, vakantiegeld deze maand. Of misschien wel voor sommigen van ons deze week, hè? PD. Goed nieuws, mensen met een minimumloon houden dit jaar vaak iets meer over dan vorig jaar. Een paar tientjes of soms zelfs meer vakantiegeld. Verdien je iets minder dan ongeveer 4K bruto, dan blijft het verschil helaas maar klein. Dus lekker dat vakantiegeld, maar voor de meeste mensen is het niet de ultieme jackpot. En daarom, dames en heren, de 538 Ibiza Week. Lekker joh, sinds vandaag. Ja, blijf in de buurt van je telefoon. En je zou zomaar eens met de Bips binnenkort op het strand kunnen zitten. Heb je ons nummer voor de zekerheid? Oké, 0909-30538. En voor de rest, hoe je zo'n trip richting het zonne-overgrote eiland wint, hoor je zometeen. Ook Direct, David Guetta en nu Olivia Rodrigo.

Jean-Paul Alexis Jordan. Dit is Mark op je radio. Ga je lekker? Ben je hard aan het werk? Of misschien nog even een lekker dagje vrij? Of aan het blokken voor die examens? Eens even kijken. Scheikunde en wiskunde morgen op het programma. Oh, wiskunde, wat een hel. Ik kom van de generatie dat je een pakket kon kiezen. Ik had dat pretpakket, cultuur en maatschappij, met zo min mogelijk wiskunde. Ik zeg altijd maar zo, weet je, wiskunde is voor 90% gezond verstand, de andere helft is intelligentie.

0: 538 met David Guetta. Zometeen hoor je hoe Elton John, de lieve Elton John, omgaat met zijn concurrentie. Nou, vergeet dat lief, want nee, dat is geen overleg. Nee, gewoon richten met een geweer. Zometeen het hele bizarre verhaal op 538. Je hoort hem namelijk ook met I'm Still Standing. Verder Alan Walker, Martin Garrix en Tiësto.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Gek op lage prijzen.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Keukenkopers, opgelet. Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Koop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas.

0: compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ik wil als dino!
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Binnen 1 minuut.
7: Meer muziek.
6: Tijdens de 538 werkdag.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Hey, goedemiddag.
12: 538. Makelaar Brand.
11: Yes, present met de hits van Elton John en Martin Garrix. En dit is...

In principe heeft gewoon Elton John lopen schieten op Rod Stewart. Oké, wat is daar gebeurd? Je hoorde Elton John. In 1985 gaf Rod Stewart, Katie, ja, Do You Think I'm Sexy, een paar hele grote concerten in Londen. En hij wilde dat wat extra aandacht geven. Ja, dan kun je een postertje op laten hangen. Maar Rod dacht, laat het even groots aanpakken dit keer. Dus hij heeft enorme reclameballonnen boven de stad laten hangen. Elton John zat op dat moment in zijn hotelkamer, keek naar buiten en zag die ballonnen en dacht, hey, ja, dat is leuk voor ome Rod, maar niet goed voor mijn PR. Die moeten weg. Dus hij belde een jager, liet hem naar dat hotel komen. En ja hoor, daar stond hij. Hatsikadatsi. Zo, en op, nog een paar ballonnen en allemaal weg. En volgens het verhaal, heeft Elton John een keer verteld, natuurlijk allemaal met een knipoog, is uiteindelijk een van die supergrote ballonnen op een dubbeldekkerbus beland. Stel je voor, Rod Stewart helemaal cool van, hey, ik hang vandaag boven Londen, en dat je vervolgens met een uitgezogen bek op het dak van een bus de stad verlaat. Je hoort Elton John, je bent bij 5.

0: zeggen.
1: Ben je er geweest afgelopen weekend? Nou, je kon niet een Insta-story openen. In ieder geval op mijn Instagram. Iedereen was of bij Harry Styles of bij Suzanne Freek. Heel veel plezier als je nog gaat. Je hoorde ze met Halverwege bij 538. Vanmorgen in de ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien ging het over wat lopen.
2: Nou ja, op het wat. Je zit dus eigenlijk meer in het wat te lopen, als ik het zo
3: nou ja, het is natuurlijk van dat slik waarin je... Ja,
4: verschrikkelijk. Normaal staat er water. Ja. Het is nu eventjes...
3: Van die All-Stars en dan een beetje van die nep All-Stars, weet je wel. Die van de Scapino voor 15 piek.
4: Bolstars. Dat goed.
1: Morgenochtend 6 uur sharps, dan zijn ze er weer. Ja, en ik weet niet of je net nog even een weer-app hebt gecheckt. Het ziet er echt veel beter uit, hè? Ja, volgende week op woensdag bijvoorbeeld kan het gewoon 25 graden worden. En daarom een zeer toepasselijke prijs deze week in de 538 ochtendshow. Namelijk iedere ochtend kans op een supermooie 538 barbecue. Zometeen Miley Cyrus en nu Imagine Dragons. Dit is On Top of...

0: 538 met Imagine Dragons. Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: De anti-AZC-protesten hebben nu ook invloed op de avondvierdaagses.
0: En, ja, wie weet win je zometeen wel een trip richting Ibiza. Het is de Ibiza-week. Hoe werkt het? Hoor je ergens deze week in een programma boorden voor vlucht 538? Dan is dat jouw oproep. Dan bel je met de studio, kom je dan in de uitzending en raad je de Spaanse zin. Dus vertaal je hem goed. Dan ga je met z'n tweeën lekker naar Ibiza. We hebben ook een vet feest voor je geregeld met David Guetta en Armin van Buuren. Heb je het fout?

0: mens dat doen.
1: Ja,
0: voor het idee is Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Geeft ruimte.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: 538 Nieuws.
14: 3 uur.
5: Goedemiddag.
10: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Schiphol heeft nieuwe beveiligingsbedrijven op de handbagagecontrole. En volgens de Telegraaf verloopt de eerste dag niet echt soepel. De wachttijden lopen op tot meer dan een uur en daardoor zijn vluchten vertraagd. Het lijkt erop dat de nieuwe beveiligingsbedrijven te weinig personeel hebben ingeroosterd. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Die raakten vorige week vermist. En er zijn daarmee nu 6 doden. Een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NH Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat een paar ouders hun kinderen shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. En er komen misschien toch weer advocaten die Ridouan Taghi willen verdedigen in het langslepende Marengo-proces. Een mannelijke en een vrouwelijke advocaat die dienen zich vandaag aan tijdens een zitting in de rechtbank op Schiphol. Ze willen wel genoeg tijd om het hele dossier te lezen. En dan nog het weer voor vandaag. Ja, ik heb eigenlijk het weer nog helemaal niet gekeken. Wat is het? Ja, ik ben net buiten geweest. Wisselvallig is het vandaag. Wolken, zon en een paar buien. Die kunnen ook stevig zijn. Het is 15 tot 16 graden. Morgen, dan wordt het droger. En daarna toch weer regen. Dit was het 58 Nieuws.
19: Dit deed je gewoon door je arm naar buiten te steken. Hè? Heel knap dit.
10: Ja, mijn grote teen.
19: Oké, dan de 3 meest opvallende files van dit moment. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht, 12 minuten. A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug vanuit Nieuwedijk, 22. En een klein half uurtje voor de A67 Venlo-Eindhoven voor Leenderheide, Randweg N2. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Die staan hier, de A4 bij Den Haag naar Leiden toe bij 44.4. A20 Gouda-Rotterdam bij Rotterdam 31.4. En de A67 Eindhoven naar Venlo bij Mierlo opgepast 35.2. Wil je alle controles checken via app van Flitsmeister?
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
22: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
21: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
23: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
25: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
19: Yes!
26: Mark Laplante.
19: Nou, en om alvast even in de Ibiza-sferen te komen, Enrique Iglesias zometeen. En dit is mijn.

Nou, volgens mij is de computer waar de muziek van Jonas Blue uitkomt rechtstreeks aangesloten op de buienradar. Ja, die voelt aan dat het heerlijk weer wordt volgende week. Ik zag net 25 graden, wat heerlijk. Hey, zometeen kans om de financiële schade van het weekend in te halen. Kans op 100 euro in ons nieuwe werkdagspel Stop or Go. Zometeen kun je gaan opgeven. En je hoort Nicki Minaj, Sam Fender en nu Enrique Iglesias.

0: Ahoy, even binnen 3 minuten na een soort hele vuige Ibiza-hallucinatie. Starships, Nicki Minaj. Daarvoor nog Olivia Dean op 14 juni in de Ziggo Dome. Ik heb even zitten spieken voor je, want iedereen wil er natuurlijk naartoe. Nou, ik zou gewoon even bij Randstad solliciteren als toiletjuffrouw. Dat is volgens mij de enige kans om nog de Ziggo Dome die avond in te komen. Stop for now. Hey, zeg het maar. 100 euro? Ja? Lijkt je dat wat? Nou, doe dan gezellig mee aan ons nieuwe spel tijdens de 58 werkdag. Je kunt kiezen. Bij welke categorie voel jij het meeste thuis? Algemeen of showbiz, wetenschap? Oké, dan kom je vervolgens in de uitzending als je jezelf opgeeft. Je krijgt binnen 1 minuut maximaal 5 vragen. Per goed antwoord krijg je 20 euro. Na iedere vraag leg ik je de keuze voor stop or go. Zeg je stop, dan krijg je het bedrag wat je op dat moment hebt. Dus bijvoorbeeld bij 3 vragen is dat 60 euro. Zeg je go, dan gaan we telkens door. Maar heb je dan een keer fout, ja, dan ga je in 1 keer naar 0 euro... en vertrek je met de staart tussen de benen, maar wel met een 58 tosti ijzer. Wil je meedoen? Oké, pak even de gratis 58-app erbij. Ja, en dan even het woord go en je naam. Dus go plus je naam in de 58-app.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: De Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Oh, serieus? Ik vind

0: 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Badtextiel 1 plus 2 gratis. En

0: veiligheid en gereedschap.
1: Je hebt deals.
0: En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Oranje fans.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Hallo, zometeen een nieuwe ronde van Stop or Go. En je hoort Calvin.

0: Kensington, Living for Stop for Now. Met Danielle uit Putten spelen we dat. Hallo Danielle.
1: Hoi.
0: Zo, even de hengel uitgooien richting Werkend Nederland. Wat ben jij aan het uitspoken terwijl je eventjes met ons belt?
1: Ja, ik ben nu bezig met de administratie voor de gebruik van mijn man.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: Of niet? Soms. Oké. Hey, we gaan het spel Stop or Go spelen. Ja, we hopen natuurlijk dat je hier het spel verlaat met 100 euro. Wat gaat de besteding worden?
1: Oh, echt nog helemaal geen idee. Ik ben nog steeds een beetje overdonderd eigenlijk.
0: Oh, ja, ja, het is simpel hè. Als je naar ons appt, heb je ons meteen aan de telefoon soms.
1: Ja, ja, dat weet ik. Maar ja, soms reken je er niet op, dus dat.
0: Ja, nou, dat zijn misschien soms de beste antwoorden die daar spontaan in naar boven borrelen. In de hoop dat jij de categorie gaat uitspelen, die ga ik eerst even voorleggen. Danielle, wil je met ons spelen algemeen geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topo of ga je voor wetenschap?
1: Nou, ik ga toch maar voor algemeen.
0: Oké, dan ga ik je heel veel succes wensen. Ben je er klaar voor?
1: Dankjewel. Ja.
0: Oké, Danielle. Komt-ie, in 1 minuut. De eerste vraag. Welke fruitsoort zit in de bijnaam van de stad New York?
1: Oh, appel. A big apple.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Oké, je hebt nu 20 euro. We gaan door naar vraag 2. Welke sport wordt gespeeld op Roland Garros?
1: Tennis.
0: Ja, 40 euro, stop or go?
1: Nou, go.
0: Hoe heet de schrijver van Harry Potter?
1: Is dat J.K. Rowling?
0: Klasse, vraag nummer 4 of niet, stop or go?
1: Nou, dus echt go.
0: Welke acteur speelde Boef, Vlugge Jaapie in Bassie en Adriaan?
1: Was dat niet ook gewoon Bassie?
0: Bas
1: van de
0: Toor? Ja. Oké, je hebt 80 euro. Ga je door voor de 100 of ga je stoppen?
1: Ik ga nu maar voor alles of niets.
0: Yes, lekker. Hoeveel graden is een rechte hoek?
1: 90.
0: Zie je nou wel? Ik zei toch? Als je zo overrompeld bent en niet te veel kunt nadenken, kom je gewoon met goede antwoorden.
1: Ja, inderdaad.
0: Even hartelijk gefeliciteerd, Danielle. Ga er nog maar eens even goed over nadenken. Heb je ons vast niet bij nodig. Ga lekker fantaseren over die 100 euro. En ik vond het leuk dat je meedeed. Veel plezier ermee.
1: Ja, top. Dankjewel. Yes. En een goede uitzending nog.
0: Dankjewel. Hoi.

Staal en John. Ja, 3J's, maar dan wat ruiger. Turn the lights off. Radio 538 met Robbie Williams, Supreme, zometeen op je werkdag. En dit is de nieuwe van Shanna Spyro.

0: Frank en Iron. Zometeen met de 50 middagshow. Met natuurlijk weer volop kansen voor jou op een trip richting Ibiza. En vorige week in de middagshow hadden ze het over bijnamen.
1: Ja, mijn vrouw is zo verwend en die heet Wendy. Dus ik noemde het tegenwoordig Ver Wendy.
0: Ja.
1: En ik heb een ex en die heet Ashley. En die noemde ik altijd de Presley.
0: En daarom ben je ook bij de weg.
1: Daarom ben ik ook bij de weg.
0: Ah, leuk.
2: Bij ons op het werk hebben we een collega en die noemen we bewegingssensor.
0: Bewegingssensor?
3: Waarom dan?
2: Ja, bewegingssensor. Ja, die begint altijd pas met werken als er iemand in de buurt komt.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
12: Yes, komt-ie!
13: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
14: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
15: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
16: Boost yourself.
17: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Gek op lage

0: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dameschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
2: Honor the craving.
3: Domino's.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: 538 Nieuws.
8: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Het kabinet en de verenigingen van gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. Gemeenten zijn boos dat politici worden geïntimideerd en de hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs de noodopvang. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van hun kinderen... blijven langer vastzitten. Bij de huizen van de kinderen zijn veel knuffels, kaarsen, hartjes en bloemen neergelegd. Mensen komen daarvoor speciaal naar het dorp in Groningen. En bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam... zijn deze week geen uitsupporters welkom. Dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax... en Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. De reden is dat het gisteren uit de hand liep... na de wedstrijd Volendam-Telstar. De gemeente wil geen risico meer nemen. Het weer nog, wat wisselvallig in een graad of 15. Vanavond en morgen vroeg droog en daarna opnieuw regen richting het Pinksterweekend. Dan gaan de temperaturen omhoog. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
9: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
10: Er staan 23 files en de langste staan nu op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan, 40 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batadorp, daar is een ongeluk gebeurd en staat een half uur file. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Houten staat 22 minuten. Flitsers op de A4 Den Haag-Leiden bij 44.4. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij 6.0. De A16 Breda-Dordrecht 49.1. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.4. De laatste de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 56.2.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: Uitzien? Zo zit jij echt. Je zit gewoon te loeren, Frank.
1: Zit even naar de borsten van Ayra te kijken.
0: Ja, snap.
1: Oh, daar
0: snap,
1: zitten snap, je ogen. Ja. Dames en heren, ze is terug zonder borstimplantaten. Maar hey, wij zijn altijd wel een billenprogramma geweest.
2: Absoluut.
1: Ayra!
0: Om weer terug te zijn.
1: Ja, welkom terug. Ja.
0: Je mag één keertje echt extreem goed kijken. En
1: ik heb al 10 keer gekeken.
0: Ja? Ja. En?
1: Zie je iedereen kijken of niet?
0: Ja, je ziet de blikken afglijden naar beneden. Maar ja, dat zou ik ook doen.
1: Ja, tuurlijk. Even kijken. Maar je bent gewoon nog precies dezelfde. Hoe voel jij je zonder borstimplantaten?
0: Ja, een stuk lichter. Want het waren toch wel kanonnen van implantaten die ik had. Ik heb ze in een zakje thuis. En als ik ze dan vast heb, jeetje, wat zijn ze zwaar. Dus ik loop nog lichter dan voorheen.
1: Maar hoe is het met het lijf? Hoe is het met de schade? Ben je blij?
0: Ja, ik ben vooral opgelucht. En ik dacht dat het mentaal zwaarder zou zijn. Maar ik merk dat ik vrij snel wen. En misschien heeft het ermee te maken dat ik echt van niks kwam vroeger. En toen implantaten. En nu heb ik een klein beetje zachte, natuurlijke, vetterige borst. En dat heb ik nooit gehad.
1: Ah, maar dat is goed nieuws, want ik weet hoe je je zorgen maakte. Van, ik hoop wel dat er nog iets zit, weet je wel.
0: Ja, en de arts heeft ook gezegd, de plastisch chirurg, als wij geen vet hadden geplaatst, dan was jij denk ik niet blij geweest. Want het was echt heftig geweest, zei hij. Ik denk echt dat je kuilen had gehad.
1: Ik vind het ongelooflijk knap dat je het gedaan hebt. Want er was niet echt reden toe, toch? Je had nergens, je had geen klachten, maar uit voorzorg.
0: Ja. Ja,
1: en hoe is het nu met het herstel? Want zit je helemaal in het verband? Ben je een soort mummie onder dit jasje?
0: Ik heb een drukpak aan. Een soort wetsuit. Kijk.
1: Oh joh, hè?
0: Er is weer hele dikke...
1: Maar die zit er zelfs om je kuit heen. Oké, Jelte zit nu aan je.
0: Ja, die gaat meteen. Meteen.
1: Ja, die meteen, hè, zeg je dat?
0: Oh, die vragen gewoon gaan.
1: Gelijk voelen.
0: Ja, dat is een heel strak pak en dan moet ik 24 uur per dag aan. Het liefst 2 maanden lang, maar dat ga ik echt niet.
1: Maar waarom zit het om je benen ook? Het zijn toch je borsten?
0: Nou ja, dat is om... daar is de liposuctie geweest. Daar hebben ze het vet vandaan gehaald uit de benen en een beetje uit de rug. En dat is geplaatst in de borsten. En nou is het zaak om dat vast te houden bij die borsten. Dus ik moet opgewicht blijven.
1: Het is ook een beetje om alles omhoog te drukken.
0: Ja, alles gewoon naar boven.
1: Richting
0: naar boven.
1: Die borsten, naar boven. Ja, ja. En je had een plastuit?
0: Ik heb een plastuit bij me. Want dit pak zit natuurlijk gewoon hermetisch om mij heen. Met allerlei haakjes en dingetjes. Dus als ik dat moet uit, wil ik echt goed kunnen plassen.
1: En dat kan niet?
0: Nee, maar er is dus een gat daar.
1: Nee, Ayra.
0: En ik
1: stel nu een soort duikpak voor met een gat bij je kruis.
0: Het is werkelijk waar. Het is echt... Nou ja, dat had ik niet bedacht, hoor, toen voordat ik het ging.
1: Maar je bent gewoon al je vrouwelijkheid kwijtgeraakt.
0: Alles. Ik sta staan te plassen nu.
1: Ah, nee!
0: Ja.
1: Dat moet met die plast uit.
0: Dat moet met die plast uit. Hey, ja, maar, dus ik sta af te tikken. Nou, het is echt, ja.
2: Kunnen we wel een keer naast elkaar?
0: Dat vind ik wel leuk.
1: We kunnen een keer naast elkaar propelleren.
0: Gaan we doen.
1: Hoe vind je het om staan te plassen?
0: Ja, vind ik een hele nieuwe dimensie. Het gaat echt overal naartoe. Waar moet je plassen dat het niet...
1: Op dat vliegje.
0: Half in je gezicht vliegt.
1: Ja, er zit vaak een vliegje waar je een beetje op moet mikken.
0: Ja, oké.
1: Ja. Zat er geen vliegje?
0: Ik kijk wel straks even mee met Jelte.
2: Ja, kijk, laatst een beetje moet je stapje naar voren zetten.
0: Dat klopt, anders gaat hij op de grond. Ja, ik heb natte voeten gehad, alles.
1: Ayra, geweldig dat je er weer bent. Gezond en wel. En ook gewoon blij met je nieuwe lijf.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: En ik zie gewoon dezelfde Ayra.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, gelukkig. Dames en heren, ze is terug. Ayra! In de middagshow, welkom. Martin Garrix is dit met...

0: is flauw gevallen op een heel onhandig moment.
1: Ja, dat je denkt, niet nu, niet ja, nu.
0: Gewoon erbij blijven nu. Ja. En dan,
1: je voelt jezelf gaan, weg ben je. Ja, ja, ja, ja. Je hebt natuurlijk ook een hele scène gemaakt, alle aandacht naar jezelf getrokken.
0: En ik wil het niet te plat maken, maar ik mag het, want ik ben plat tegenwoordig. Dus ik heb een vriendin.
1: De eerste grap is gemaakt.
0: Maar ik had een vriendinnetje en die is tijdens het experimenteren in de slaapkamer toe ging ze.
1: Oh, dat wil je niet.
0: Ja, op het moment
1: met een
0: ook
1: nieuw
0: nog,
1: iemand ook?
0: Ja, op het moment dat hij zei, ontspan je. En toen deed ze.
2: Ja, dat lukte wel.
1: En is hij doorgegaan? Of,
0: Nee, dit was klaar.
1: Ja, het moment is weg dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Het moment is weg.
1: Ja, ben je wel eens op een onhandig moment flauwgevallen? Flauwgevallen is natuurlijk ook gewoon flauw. Want je bent ook vaak heel snel weer bij. Maar ja, het moment is wel helemaal weg natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Zo'n moment dat je dacht, oké, niet nu, niet nu. Je voelde hem aankomen en jawel, je viel flauw. Ben je wel eens op een heel onhandig moment flauw gevallen? Bel ons dan even, want elke dag zoeken we altijd één luisteraar die dat heeft meegemaakt. En als jij dat bent, pak even de telefoon. 0909-30538. Of laat het even weten, misschien net zo makkelijk, in de 538-app met een berichtje. Tina Turner nu in de middagshow. Dit is de best.

0: Maxime, Babette en hoe dan ook in de middagshow van 538. Zit er iemand te luisteren op dit moment die ooit is flauw gevallen op een heel onhandig moment? Mark?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wanneer ben jij flauw gevallen op een heel onhandig moment?
1: 21 jaar en ruim 2 maanden geleden. Mijn dochter is nu ruim 21.
2: Ah.
1: Ja, okay. Tijdens de bevalling.
2: Ach.
0: Ah.
1: En ik was zo aan het meepuffen. Ja, volgens de arts had hij al een paar keer gezegd: doe rustig aan meneer, doe rustig aan meneer. Denk aan uw ademhaling.
0: Oh ja.
2: Oh, wat heftig.
1: En toen zei hij nog eens: zo, de kop is eraf. Ik dacht: oh, dat heb ik weer. Bam.
0: En toen ging je. Oh, ja, mooi. Dus op zo'n moment dat eigenlijk alle aandacht naar je vrouw zou moeten gaan, ging hij naar jou, Mark.
1: Ja, ik heb zo'n 30 seconden geduurd. Toen kwam ik weer een beetje bij, een beetje water gedronken. En hoorde ik een kindje blaren.
2: Oh.
0: Dus je hebt ook net de geboorte gemist?
1: Meegekregen tot de schoudertjes.
2: Oh, ja, dus daarmee de kop eraf. Dus je had het hoofdje heb je eruit zien komen.
1: Ja, ik heb de navelstreng door mogen knippen. En we hadden denk ik voor de heel 538 bols. Zoveel vruchtwater.
0: En heb je nog een huwelijk? Of is ze gelijk bij je weggegaan? Of?
1: We zijn al nu 38 jaar bij elkaar.
0: Ah, gelukkig maar.
2: Goud dit.
1: Zeg het me vergeten.
2: Nooit meer ons laten.
0: En je hebt een mooie dochter.
1: En Iron.
2: Ja?
1: Met jou gaan we een nieuwe Europa Cup in, hè? Heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt.
1: Nieuwe,
0: ik snap hem niet. Een nieuwe Europa Cup.
2: Ja, de cupmaat.
0: Oh! Yeah.

0: show van 538, waar je zo meteen nog kans maakt op een reis naar Ibiza.
1: Ja, en misschien dat er ook nog een baannaam in het verschiet zit.
0: Hoor je de stewardess bellen voor die reis naar Ibiza. En het nieuws van 4:30 komt eraan. Hanneke, dank voor het invallen vandaag.
1: Maar
0: wat heb je mee voor zometeen?
1: Waarom gaan ze de Utrechtse Heuvelrug in maat verdubbelen?
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola en Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: grootste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: En het wordt 15 graden, maar wij gaan richting de 30 graden. Het wordt
1: 30?
0: Ja, ik heb iemand horen zeggen 30. Ik denk, die hou ik vast.
1: Ja, dat is goed.
0: Maar dat is volgens mij volgende week pas.
2: De 30ste.
0: De 30ste. Ja, dat is niet de 30ste. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
2: Er staan 40 files. De langste nu op de A2. Maarsen Den Bosch voor Everdingen staat op de parallelbaan 3 kwartier. Op de A27 Almere Gorkum voor Houten 1.5 uur. En op de A50 Arnhem Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen 17 minuten. Flitsers op de A4 Den Haag Leiden bij 44.4. Op de A4 tussen de grens en Bergen op Zoom bij 245.8. Op de A7 Den Hoever Amsterdam bij 54.2. En op de A17 tussen de Moerdijk en Roosendaal bij 2.9. De laatste op de A20 Gouda Rotterdam bij 31.4.
0: Het is even over 4:30. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag, er is vanavond spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over het geweld bij AZC-protesten. Die lopen regelmatig uit de hand. Burgemeesters die zijn er klaar mee. Premier Jetten die is ook bij dat overleg. Lange rijen vandaag op Schiphol op de dag dat de beveiliging is aangepast. Schiphol zelf wil niet zeggen dat er een link is, maar het is wel drukker dan normaal. Kantoorpersoneel springt bij en reizigers krijgen water. In Groningen is afgelopen zaterdag een man mishandeld door een groep jongens. Die pakte zijn regenboogvlag af. Het incident was vlak na 2 demonstraties over het asielbeleid. Het slachtoffer deed mee aan eentje daarvan. En dan voetbal. De buitenlandse aandeelhouders van Vitesse die zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de voetbalclub terug. Er zijn ook al financiële problemen. Jaren volgens de directie zelf zijn ze niet ontslagen. Want de aandeelhouders hebben daar geen recht toe.
2: Het was ook al een paar weken te rustig. Je denkt op een gegeven moment wanneer gaat het weer rommelen bij Vitesse. Maar we zijn er weer.
3: Van tijdje niet in het nieuws. Hè? Ja. Het bosgebied midden in Nederland, de Utrechtse Heuvelrug, die wordt bijna 2 keer zo groot. Van 11.000 naar 21.000 hectare. Daardoor is het na de Veluwe straks het grootste bosgebied van het land. Er komen stukken bos bij van onder meer Amersfoort, Soest en De Bilt. En die vallen dan ook allemaal onder die noemer Nationaal Park. En daardoor kunnen ze beter worden beschermd. Het is niet duidelijk of de wolven trouwens zich daar iets van aantrekt.
0: Ik ken dus de Utrechtse Heuvelrug alleen maar van die homo-ontmoetingsplaats. Maar vraag me niet waarom dat is.
2: De Bosberg.
0: Jij kent hem ook.
2: Wij reden met het voetbalteam wel eens langs vroeger.
0: Nou, ik weet ook wel waarom het is, want hij zit vlak voor afslag Hilversum. Dus als je per ongeluk wel eens de afslag ervoor pakte, dan denk je opeens, waarom is het hier gezellig?
2: Dit excuus heb je vaker gebruikt. Ja.
0: Hanneke, dank je.
3: Yes.
4: 538. De 538 Middagshow.
0: Lady Gaga, Alejandro en de baannaam.

0: Onze Way in de Middagshow van 538. Waar je zometeen een reis wint naar Ibiza.
1: Hey, en het blijft niet bij een reis. Ook twee feesten.
0: Klopt. Kijk, want een reis kan iedereen boeken. Ook iedereen kan een ticket boeken. Maar je staat ook op de gastenlijst bij David Guetta en Armin van Buuren. Als je zometeen de stewardess de oproep hoort doen. Even de telefoon pakken. Ja, en ons bellen.
2: De baannaam.
0: Oh, we hebben weer een mooie.
2: Baanaam.
0: Ja.
2: De baannaam.
0: Baanaam. En veel mooie gehad ook al in de baannaam. Een paar heb jij gemist natuurlijk eigenlijk.
1: Ik heb een paar gemist.
0: Ja, moet je even helpen?
1: Welke is jou bijgebleven?
0: Nico Schouw. Twee keer raden wat hij doet. Nico Schouw.
1: Schouwwerkzaamheden. Schouwwerkzaamheden.
0: Ja, hij bouwt open haarden.
1: Ja.
0: Ja, we hadden Nico Schouw. Het zijn allemaal mensen met namen die dezelfde zijn als het werk dat ze doen. Marieke van de Schepop is diëtist. Zeg je, mevrouw Schepop. Goed.
3: Heb je ooit zo'n naam gehoord?
0: Nee, van de Schepop.
3: Dat is echt gek.
0: Samantha Naalden is tatoeëerder.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook een paar klassiekers
1: wel tussen. Ik lag dan zo te rusten op bed thuis en dan heb ik opeens moest ik gniffelen om bijvoorbeeld Fanny Tietema.
0: Ja!
1: Ja, die fotograaf van sensuele foto's.
0: Petra Dorenspleet is verloskundige. Dat hoor je goed. Petra Dorenspleet is verloskundige.
1: Ferry Nat, pontwachter. Ferry Nat.
0: Dubbele weerstand. Zijn voornaam is inderdaad dubbele. Dubbele weerstand is weerbaarheidstrainer. Allemaal mensen dus, met name die hetzelfde zijn als het werk dat ze doen. Weet je iemand? Ken je iemand? Geef diegene aan. Hè? Help ons eventjes. Mag je de 538-app. Of je kan even naar 538.nl/baannaam. En we hebben nu dus een anoniem. We mogen zelfs niet eens voornaam.
1: Oh.
3: Het gaat om de voornaam in dit geval.
0: Het gaat om de voornaam.
3: Om de voornaam, dus je kunt.
0: Okay. Anoniempje?
4: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt dus een baannaam voornaam.
4: Ja, zeker.
1: Maar dat is gelijk.
0: Uniek.
1: Dat is ook meteen is het. Ja. Het is niet, je komt er later achter hoe je helemaal heet. Dit is hoe je jezelf voorstelt.
4: Klopt.
1: En dan ontstaat er meteen een lach bij iedereen?
4: Zeker.
1: En vinden ze het leuk of zeggen ze, oh, wat erg?
4: Nee, ze vinden het allemaal heel toepasselijk.
0: En ben jij vanwege jouw voornaam ook dit werk gaan doen?
4: Nee, dat niet.
0: Okay.
4: Maar wellicht ben ik wel daardoor aangenomen. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, heb je het gebruikt?
4: Ja, een beetje wel. Ja.
0: Okay, anoniempje, want wat doe jij voor werk?
4: Ik werk bij een hele grote pizzafabrikant in Etten-Leur. Ja,
0: okay.
4: En ik werk daar op de HR-afdeling.
0: En heeft het dan met HR te maken of met de pizza's?
4: Het heeft te maken met de pizza's.
0: Oh, geweldig. En HR, dus heel het bedrijf kent jou. Je hebt ook met heel het bedrijf te maken.
4: Klopt.
3: Je moet veel bellen.
0: Oh, dus ja. Kijk, je achternaam kun
1: is
0: je...
1: Is het soms nadelig? Want je moet soms wel serieuze gesprekken voeren.
4: Nee, het is niet nadelig. Ik ervaar het eigenlijk alleen maar als allemaal voordelen. Want mensen onthouden gelijk ook je naam.
1: Dat is waar.
4: En het is natuurlijk heel mensgericht.
1: Ja. Frank heeft hem, denk ik.
0: Heet je Margarita?
4: Ja.
3: Oké, okay, heb ik hem.
0: Ja.
3: Oh, wat goed. Margarita. Oh, wat goed.
2: De baannaam.
1: Ja, ik was daar nog helemaal niet.
0: Ja, ik had hem opeens.
1: Oh, ik dacht, we gaan naar Amerika toe. Oh.
0: Jij werkt voor een pizzafabrikant en je heet Margarita.
1: Wat heerlijk.
4: Ja.
0: En je achternaam Margarita?
4: Ja, dat is Van Droffelaar.
0: Ja,
4: dat is ook helemaal
3: cool. Niet funky.
0: Wat leuk dat je meedoet. Margarita werkt voor een grote pizzafabrikant. Te gek, dankjewel Margarita.
4: Ja, hartstikke leuk.

0: We hebben de borsten het.
1: Och, zo gezellig.
0: Het is natuurlijk de eerste keer voor ze, hè?
1: Ja, ze kijken hun ogen uit.
0: Wat voelt het ook als nieuwe borsten?
1: Ja, totaal.
0: Ja.
1: Ja, je moet even begrijpen dat ik van niks kwam. Dus ik heb nog nooit iets voelen jiggelen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hè? Maar je zou toch zeggen dat als je borstimplantaat hebt, ja, die er nu dus uit zijn gehaald, dat jij dat die jiggelen. Maar die jiggelen niet.
1: Bij mij niet. Dat is gewoon puur omdat het allemaal zo strak verpakt zat.
2: Maar het is nu vet van je rug en uit je benen van verschillende plekken. En dat hebben ze daar naartoe gebracht.
0: Ik ben nog niet klaar over dat jiggelen, hoor. Dus het was gewoon, die zaten eigenlijk vast, die.
1: Ja, die zaten een soort, gewoon heel strak onder het velletje. Dus dat ging eigenlijk nergens heen. En daarvoor had ik niks.
0: Dit had ik niet verwacht. Dus de implantaten zijn eruit. En in één keer heb jij daar beweging.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik ging de trap af en ik dacht, hè? En toen dacht ik, wat irritant.
0: Waar ga jij dan nu BH's dragen?
1: Nou, enorm. Ik ga het inpakken. Ik denk het wel.
0: Ja? Je droeg nooit BH's, toch?
1: Nee.
3: Nee, dat wisten we allemaal wel hier op de zaak. Je draagt geen BH's, hoor.
1: Ja, maar dat was het super. Ja, het jiggelt. Dus ik ga goede sport BH ook.
0: Ja?
1: Het mag echt geen naam hebben, want het is super klein. Maar toch.
0: Wat is eigenlijk gebeurd met die implantaten?
1: Die heb ik in een zakje.
0: In een zakje?
1: Ja, heb ik bij me ook.
0: Heb je ze mee?
1: Ik heb ze mee.
0: Oh, Iron.
1: Ja, want ik vond ze waanzinnig gek eruit zien.
0: Neem je ze overal mee naartoe?
1: Ja. Ja, dat is toch een beetje bij me.
0: Geen, ja, natuurlijk, ja. Je kan nog geen... Echt...
1: Niet cold turkey opeens.
0: Nee, je kan niet volledig afscheid nemen. Inderdaad.
1: Maar wil je zien en voelen?
0: Waar heb je ze dan?
1: Ik heb ze in mijn tas.
0: Oh, die wil ik wel even voelen, ja. Ja?
1: Waar ga je voet
0: voelen? Dan ga ik dus eigenlijk aan jouw borsten zitten, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ook gek. Hoe leg ik dit thuis uit?
1: Of die?
0: Ah! Oh, nee!
1: Nou, eerste indruk.
0: Bouwpaus?
1: Ja. Nou.
0: En dit zijn van die, weet je wel, van die witte... Ja. Hoe heet het? Van die
1: wolkenbroodjes wordt
0: je
1: ook
0: je wil ze eigenlijk opensnijden en haagslag tussen doen.
1: Dat zou ik bij mijn Pauli doen. Er zit gewoon vlees in en zo. Of vis.
0: Nee, oké. Okay,
1: ja, dat is gek. Ja. Maar ik wil ze wel in de magnetron stoppen. En het gekke wil nou dat ik nu babautjes heb gekocht voor thuis.
0: Ik heb jouw borsten in mijn hand.
1: Ja, je hebt mijn borsten in hand. Het is best wel zwaar, hè?
0: Je hebt hele zware borsten.
1: Ja, groot.
0: En groot ook,
1: dikke,
0: ja.
1: Dikke
0: memmen.
1: Dikke memmen. Ja.
0: Jeetje, wie hebben hier nog meer aan gezeten?
1: Wie niet? ik ga het bedreigd hoor. Ja, ik kom met die implantaten binnen. Heerlijk.
0: En nu neem je ze overal mee naartoe?
1: Ja.
0: Maar weet je, dan zet ik ze gewoon even hier naast me neer. Zo.
1: Is goed. Maar niet opeens stiekem naar de magnetron lopen en dan...
0: Even de kantine vragen of ze het willen opwarmen voor je.
2: Stevige jongens.
0: Ah, bizar dat dat bij jou erin heeft gezeten. Joh.
1: Echt bizar.
0: Ja. Goed.
4: Ja, jongens.
0: Ik ben een beetje afgeleid door de borsten van Eigen die naast mij liggen.
4: Ik zag net door de lucht vliegen, inderdaad.
0: Hanneke, het nieuws komt eraan van 5 uur. Wat heb je mee?
4: Ja, wie is er gekozen tot beste Eredivisie-speler van het afgelopen seizoen?
5: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
0: Yes!
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
10: Heijn. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk, bij Veronica.
12: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
17: When I land my best punch, you will go down.
16: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnement. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
20: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus.

0: zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
5: Domino's. Het zijn we.

0: meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld, blijven voorlopig vastzitten. Ze zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. De kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. En een meisje moest haar eigen braaksel eten. De zaak leidde tot veel onrust in het dorp. Twee Nederlandse activisten die met de vloot van hulpgoederen naar Gaza meevaren, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. De organisatie maakt zich grote zorgen. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. Gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Zo werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg. En voetballer Ismail Saibari van PSV heeft de gouden schoen gewonnen. De prijs voor de beste eredivisie-speler van het seizoen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-internationals. Saibari zag hem zelf niet meteen aankomen.
5: Er waren veel mensen die het konden winnen. Waaronder veel spelers van onze ploeg. En nu, maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gewonnen.
4: Ja, nou, zo hij werd met PSV kampioen. En hij won met Marokko de Afrika Cup. Het weer is een graad of 16 vanavond en morgen vroeg. Dan droog, maar helaas daarna weer regen. Richting het weekend lopen de temperaturen op. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
6: En dan het verkeer graag, Jelte.
7: Het is best druk. Er staan 51 files en de langste nu op de A2 Maarsen Den Bosch. Dat staat voor de Jan Blankenbrug op de parallelbaan. Een uur file. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht 34 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten 3 kwartier. Flitsers op de A4 tussen Den Haag en Leiden bij 44.4. Op de A4 nog een melding tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom bij 245.8. De A6 Lelystad-Muiderberg 45.8. En op de A16 tussen de grens en Breda bij 70.0. De A17 Moerdijk-Roosendaal bij 3.9. En de laatste op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.4.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: 538.
19: Deze week, de 538 Ibiza Week.

0: Raphaël van der Vaart, die komt met een podcast. Met een bekende vriend van hem.
1: Ja?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Even bellen. Met Raphaël van der Vaart.
2: Ja, hallo.
0: Dames en heren, Raphaël van der Vaart. Ja.
2: Hallo.
0: Ik hoor jou denken, wie belt er?
2: Ja, ik heb al vermoeden, denk ik.
0: Ja, Frank Eiren Jelten van 538.
2: Hey, hallo.
0: Hey, alles goed met je?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, we bellen niet over jouw dartcarrière in Denemarken. Daar moeten we het nog een keer over hebben. Dat doen we wel een keer, hè, Raphaël?
2: Ja, doen we een keer.
0: Doen we een keer.
2: Een hele korte carrière.
0: Nee, je gaat een podcast doen met Wesley Snijder.
2: Ja, leuk, hè?
0: Ja, dat is heel leuk. Wat gaat het worden? Vast iets met voetbal.
2: Dat lijkt me wel verstandig.
0: Ja.
2: Nee, gewoon lekker lullen over voetbal. En we hebben nu twee opgenomen. De eerste komt dan woensdag uit. En eigenlijk een beetje gewoon zoals we zijn. En dat in de kleedkamer hebben we meegemaakt. Dan op een gegeven moment natuurlijk ook de actualiteit. Maar we zijn begonnen met eerst een beetje ook hoe we elkaar ontmoet hebben toen we jong waren.
1: Wat leuk.
0: Niet gelijk beste vrienden, toch? Want... beste strijdje tussen jullie.
2: Ja, nee, maar dat, met je beste vrienden kun je een goede strijd hebben.
0: Ja, dat is waar.
2: En dan, dus dat hadden we ook. En maar het was meer natuurlijk alleen maar, we speelden dezelfde positie.
1: Ja.
2: En daar gaan we het ook over hebben, hoe ik me voelde erbij. Of de keuze op hem viel, of andersom. Dus heel leuk.
1: En jullie blikken dus terug, en jullie gaan het over jullie vriendschap hebben, maar jullie gaan het dus ook hebben over het aanstaande WK voetbal, of dat niet?
2: Tenminste, dat is wel de bedoeling. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat we zijn eigenlijk nu net begonnen. Dus, en ik ben nogal extreem. Ik leef vandaag en ik vind volgende week al best een gedoe. Dus de eerste aflevering is aan top en ik weet niet precies wanneer de volgende opkomt.
0: Je hebt een spannende,
2: maar dat was binnenkort.
0: Je hebt een spannende week thuis, want Estefana speelt de laatste wedstrijd zaterdag, hè?
2: Ja, dat is ook leuk, want ik heb op 23 mei georganiseerd een groot padeltoernooi in Beverwijk. Bij Primos Beverwijk. En dat was op de 23e. En haar wedstrijd, dus ik kon eigenlijk niet naar die wedstrijd van Essen.
1: Nee.
2: Ja, ik kon dit niet zetten.
0: Oh, jij bent wel. Wat een droom. Ideale man ben jij toch eigenlijk?
2: Ja, nee, echt. Het was echt vreselijk. En ik ben gered. Want de wedstrijd is verplaatst naar vrijdagavond. Oh. Dus ik kan vrijdagavond ben ik er gewoon bij.
1: Maar dat heb je niet zo gebracht, toch? Je hebt toch gezegd, ik heb helemaal een aarde bewogen. Maar je hebt gezegd, doe het op vrijdag.
2: Ja, dat heb ik wel gedaan, ja.
0: Maar hoe is zij eronder? Hoe is ze thuis?
2: Nou, ze doet hartstikke goed. Ik denk ook wel dat ze ernaar verlangt om te stoppen. Omdat ze heeft natuurlijk wat blessures gehad en het is gewoon heel zwaar. En ze kijkt uit naar het nieuwe leven, zeg maar.
1: Maar wat is dat?
2: Alleen het is alles is de laatste keer. Hè. Dat is wel,
1: ja, dat is waar.
0: Weet ze al wat ze gaat doen?
2: Leuk. Nee, weet ze nog niet.
0: Maar hebben jullie directie van Talpa en de directie van RTL elke dag voor de deur staan smekend?
2: Ja, nee, daar bemoei ik me niet mee. Ik ben gewoon man van. En ze krijgen wel een hele leuke aanbieding.
0: Maar laat het wel hopen, toch? Dan zit ze de hele dag thuis, Raphaël. Dat wil je ook niet.
2: Nee, voor mij mag ze elke dag werken.
1: Vanaf wanneer is die podcast voor jullie?
2: Woensdag, de eerste.
0: Vanaf woensdag, overal te horen, de podcast van Wesley Snijder en Raphaël van der Vaart. Nou, groeten thuis dan, Raphaël.
2: Ja, dank je. Groetjes dan.
0: Groeten. Hoi, hoi. Het is de middagshow.

0: Jack, Sia, David Guetta en Awake Tonight op 538 in de middagshow.
1: Jij mede bananenliefhebber.
0: Ja, ja.
1: Ja, je eet toch elke dag een banaan?
0: Nou, ik heb hier naast jouw borsten, ja, ja. Het klinkt heel gek, maar Irons implantaten die liggen rechts van mij. Ja. Daar, naast de implantaten van jou liggen
1: dus
0: wat bananen.
1: Het lijkt in feite alsof je bananen in papaus hebt liggen, maar dat zijn implantaten.
0: Pakte net volgens de verkeerde. Ja. Heel gek.
1: Maar ik eet elke dag wel een banaan. Ja. En met liefde werp ik die dan uit het raam in de auto. En dan hoor ik wel eens mijn kinderen op de achterbank zeggen: oh, je mag niks gooien. En dan zeg ik: nee, je mag geen afval gooien, maar een banaan mag.
0: Banaan is gewoon de natuur.
1: En
0: dan mag...
1: ik roep erbij: goed voor de beestjes, hebben ze te eten. Ja. Ik denk helemaal dat ik goed bezig ben.
0: Dat is dus niet zo.
1: Nee.
0: En ik dacht jou goed te verbeteren, maar ik verbeterde jou niet goed. Want ik zei, je mag wel een banaan in de bosjes gooien, of een bananenschil. Maar je mag het niet uit je auto gooien. Je mag niet uit een rijdende auto gooien.
1: Dat... fietsend, lopend, geen probleem.
0: Dat mag allemaal, dat dacht ik. We werden gecorrigeerd door onze stagiair.
1: Ja.
0: Die zei, nee, dat mag. Je mag zelfs niet spugen op de grond.
1: Nee.
0: Dus wij, geweldig, even googelen.
1: Maar volgens mij dus een klokhuis mag wel.
0: Nee, je mag voor mij helemaal niks weggooien.
1: Mag klokhuis ook niet?
0: Nee, dat is gewoon afval.
2: Gewoon mee naar huis.
1: Is toch voor de vogeltjes?
0: Nee,
1: klokhuis.
0: Mag niet.
2: Oh, je bent ook een gul van de vogeltjes.
0: Je mag.
2: Ja, een klokhuis.
0: Allemaal dikke vogels bij eigen in de omgeving. Nee, je mag dus geen bananenschillen en appels weggooien. Je mag niet.
1: Nee. En weet je hoe hoog de boete is?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, ik ook niet, echt. Nee, maar ik heb het net opgezocht, ben het weer vergeten. Maar volgens mij...
0: Oh, top. Oh, dat is typisch. Even opgezocht, weer vergeten.
2: Een stukje info.
0: Irene zoekt het wel op, maar ze is het vergeten.
1: Hier komt het niet solide antwoord, volgens mij. Ja. Nee, maar volgens mij rond de €170.
0: Ja, ja.
1: Dat is veel.
0: Maar wist jij dat het niet mocht? Dat is eigenlijk gewoon het hele ding.
1: Ik wist echt niet.
0: Ja, we willen zometeen alle verhalen gaan verzamelen. Van dingen waarvan jij lang dacht dat het mocht.
1: Ja.
0: Maar het mag helemaal niet.
1: Nee.
0: Zelfde als, je moet natuurlijk eigenlijk gewoon eenden geen brood voeren. Dat deden we toch allemaal vroeger? Eentje
1: zeker,
0: brood,
1: natuurlijk.
0: Heel absoluut. Slecht voor de eend. De eend kan helemaal niet tegen brood. En wordt er agressief en lui van. En gaat andere eenden verkrachten.
2: Dat zorgt voor verkrachting onder eenden. Dat is echt zo.
0: Is geen geintje. Je moet geen eenden brood geven.
2: Eenden gaan zich vervelen. En dan gaan die mannetjes gaan de fruitjes opjagen.
0: Maar goed, we dwalen af.
1: Ja. Ja,
0: er gebeurt heel veel opeens.
1: Een cliffhanger is dit.
0: We willen jou vragen. We willen namelijk alle verhalen gaan verzamelen. Waarvan dacht jij lang dat het mocht? Dat het wel oké was? Dit kan ik wel doen. Maar dat is helemaal niet oké. Dat mag helemaal niet. Nou, als je ook een voorbeeld hebt, zou je hem even door willen bellen. 0909-30538. Of even laten weten in de 538-app. Dat mag ook met een berichtje. Dus waarvan dacht jij lang dat het wel mocht, maar ja, je kan het maar beter niet doen.
1: Nee.
0: 0909-30538. Gaan wij de verhalen verzamelen. En het nieuws van 17:30. Hanneke, wat heb je mee?
3: Ja, er hangen vlaggen vandaag uit. Waarom?
4: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
5: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
4: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
5: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
4: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Het.
9: Op bmw.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: zeggen.
1: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.nl.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
11: Haiboe.
9: Haiboe.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Vanavond eerst nog buien. Dit is het 538 weerbericht. Daarna klaart het op. De temperatuur die daalt naar zo'n 6 graden. Morgen is het wisselvallig. Regelmatig een bui en wordt het 15 graden. Maar we gaan omhoog en we gaan richting die 30 graden.
8: Dat is goed, hè? Er moet even wat water vallen.
7: Precies. Ja. Is het leeg? Is het op?
8: Ja, en dan mooi weer.
7: En dan verkeer graag, Jelte.
9: Er staan 39 files nog en de langste nu op de A2 tussen Maars en Den Bosch. Daar staat op de parallelbaan door een auto met pech voor Nieuwegein-Zuid 49 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Houten 39. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor de Randweg N2 23 minuten. Flitsers op de A4 Den Haag-Leiden 44.4. Op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 7.6. De A20 Gouda-Rotterdam bij 31.4. En nog eentje op de A28 Meppel-Hogeveen bij 134.0.
7: Het is even over half 6. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
10: Goedemiddag. Israël heeft 2 Nederlanders van een schip gehaald... die met een hulpvlot onderweg waren naar Gaza. De organisatie maakt zich zorgen om hun gezondheid. Er zijn 175 schepen onderweg. Daarbij zitten nog 4 andere Nederlanders aan boord. Rijen met wachtende reizigers op Schiphol die blijven maar groeien.

0: Sinds vandaag werkt de beveiliging op de luchthaven anders. Vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. In twee supermarkten in Noord-Brabant is drugs gevonden tussen het fruit, zegt de politie. Het gaat om een winkel in Den Bosch en in Sint-Oederode. Of het tussen de bananen, sinaasappels of limoenen lag, dat is niet duidelijk. Net als de vraag om welk middel het precies gaat.
1: Dat is wat anders dan iets dat in de bonus ligt. Vind je dit? Een supermarkt, toch?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja.
1: Dus mensen kochten daar banaantjes, zat er drugs bij.
0: Ja, ik heb geen idee of het dan gevonden is door klanten of door, weet ik wel, in het magazijn nog. Maar
1: toch, die idee krijg ik dit erbij.
0: Zit er lekker aan.
1: Ja, ja. De ene supermarkt krijg je een hamster en de andere krijg je
2: poedersuiker bij de aardbeien, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Meest gegoogeld vandaag in Nederland. Waarom hangt de vlag uit? 18 mei, wat is het dan vandaag voor bijzonders?
2: Ik heb werkelijk maar geen enkele vlag.
1: Ik ook niet.
0: Bij gemeentehuizen.
1: Hangt er een vlag uit?
0: Ja, daar hangen Nederlandse vlaggen.
1: Oh joh.
0: En was meest gegoogeld, viel mij op. Maxima was gisterjarig. Ah. Niet vandaag, maar gisteren werd ze 55.
1: En dan mag je vandaag ook nog vlaggen?
0: Ja, juist. Want als verjaardag op zondag vallen, dan, ja, dan werken de ambtenaren niet. Dus dan,
1: Er zijn mensen die vlaggen voor Maxima op de dag na de verjaardag.
0: Ja, ja, ja.
1: Wauw.
3: Dan zit je er fanatiek in.
1: Ja, dan ben je fanatiek, ja.
0: En nog meer supermarktnieuws. Er was een teamleider van de FOMAR. Die had zijn ontslag aangevochten. Maar hij is wel terecht op staande voet ontslagen, zei de rechter vandaag. De man die was niet heel gezellig met collega's, maar werd ontslagen nadat hij iemand uitschold voor vetklep. Volgens de teamleider werd hij zelf gediscrimineerd. Daar zag de rechter geen bewijs voor. Hij krijgt geen geld mee en moet 1000 euro proceskosten betalen.
1: Hanneke, dank!
4: 538, de 538 Middagshow.
1: We gaan zo meteen alle verhalen verzamelen. Eerst Miles Smith.

0: Ford en Drive Safe in de middagshow, waar we druk, heel druk bezig zijn met alle verhalen verzamelen.
1: Ja, en of het allemaal klopt en zo. Ja, want met de bananen daar zijn we nog niet over klaar. Maar waar kwam je nou achter, daarna een hele lange tijd, dat het eigenlijk helemaal niet mag?
0: Van Michael komt een appje binnen. Je mag in heel veel gemeentes in Nederland niet stoepkrijten. Dus als jij kinderen hebt die buiten aan stoepkrijten zijn...
1: Mag
2: helemaal
1: niet.
2: Wat is dat voor die treurigheid?
0: Treurigheid. Dit zijn goede dingen. Dit is wel precies wat we zoeken.
1: Nou, schijnbaar mag je paarden ook geen gemaaid gras geven.
0: Oh. Dus als je denkt, leuk,
1: worden ze ziek.
0: Er ligt wat gras, ik zie
1: paarden.
0: Ik weet
1: niet of ze gaan vervelen en andere paarden gaan lopen lastigvallen... zoals eenden bij brood, maar dat ze kunnen ziek worden.
0: Heb jij ook zoiets, zo'n voorbeeldje van iets waarvan je heel lang dacht... nou, dat mag gewoon, dat is gewoon goed, dat is prima, dat kan, heel goed. Maar dat iemand tegen jou zei, joh, maar dat mag helemaal niet. Waarvan dacht jij lang, nou, dat mag wel. We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Dus als je ook een mooi voorbeeld hebt, zet het even in de 538-app... of bel ons even 0909-3050.

0: En Stee, we gaan alle verhalen verzamelen.
1: Ja, waarvan dacht jij lange tijd dat het mocht, maar kom je achter dat het helemaal niet mag?
0: Erik!
2: Hey.
0: Wat mag er nou helemaal niet?
2: De auto was op de straat.
1: Dag.
0: Ja, dat heb ik dus. Maar ik heb dat wel eens gehoord en dacht, nou, dat kan niet waar zijn, maar dat is wel waar.
2: Dat is wel waar. Er staat dus echt een boete op. En ze willen de zeep niet in het rioolwater hebben.
0: Nou, wij zijn het hier even een beetje aan het meechecken. Je hebt gelijk inderdaad, je mag niet je auto wassen. Chemicaliën in de grond.
1: Maar nooit op de straat. Het moet altijd bij een wasstraat zijn.
2: Ja, want die hebben een speciale afvoer daarvoor.
1: Ja, maar als ik dan op mijn eigen terrein...
2: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Maar die robbel die er van jou afkomt, dat zou ik inderdaad...
3: Dan krijg je hele rare planten.
1: Nee, ik zeg altijd, hij is blauw hieronder, weet je wel. Ja.
0: Erik, dankjewel, man.
2: Oké, graag gedaan.
0: Michael?
4: Ja?
0: Wat mag er nou eigenlijk helemaal niet?
4: Met je winkelwagentje te ver van de supermarkt af zijn.
0: Ja.
3: Hoe ver ongeveer?
4: Ja, volgens mij is dat een meter of 100 of zo eigenlijk. Ja. Er zijn supermarkten die doen dat zo'n gezellig slot op het voorwiel, dat hij op slot gaat.
1: Ja.
4: Maar er zijn er ook die hebben hem niet. En dan kun je er ook een bekeuring voor krijgen. Dat
0: 100 meter en dan ben je strafbaar.
4: Ja.
0: Ook wel logisch ergens.
1: Heel logisch.
0: Dat je niet even denkt, neem even mijn huis.
1: Ja, nee.
0: Breng hem volgend jaar wel terug. Ja. Michael, dankjewel. Gert.
5: Hey, goeiedag.
0: Hey, wat mag er nou eigenlijk helemaal niet?
5: Een zeester die in het buitenland bent, mag je niet meenemen.
1: Het is een levend wezen, mag je niet meenemen.
5: Nee, een zeester.
1: Een zeester?
5: Ja.
0: Ja, maar dat klopt inderdaad.
1: Nou heb ik een error. Een zeester?
0: Je mag een zeester niet in je koffer meenemen.
5: Zo'n schelp.
0: Volgens mij mag je ook geen zand meenemen.
1: Nee, mag ook niet. Je mag het gewoon niet meenemen. Dat is allemaal...
0: Oké, ik zie aan jouw kop dat je wel eens op meegenomen.
1: Ik ga nu zwemmen.
0: Ja, ik zie jou zwemmen.
1: Ja, geen idee. Ik weet gewoon, schelpen, dat mag gewoon echt niet.
0: En niet
1: zand ook niet.
0: Nee. Gert, dankjewel.
5: Yes, goed.
0: Hoi. Veel mannen, hè, die bellen.
1: Ja.
0: Willem.
6: Yo!
0: Hey, wat mag nou helemaal niet?
6: Nou, je ziet wel eens auto's met een briefje te koop aan de raam hangen, zeg maar.
0: Ja.
6: Ja, op de openbare weg is dat verboden.
0: Je mag...
6: En het kostje kan je zelfs, als ze het misselijk willen doen, kan het zelfs 210 euro kosten.
0: Ja, je bent natuurlijk eigenlijk iets gewoon aan het verkopen waar het helemaal niet mag.
1: Oh.
6: Ja, je mag er wel mee rondrijden.
1: Oh, als je in beweging bent, dan mag het wel.
0: Ah, wat goed.
6: Ja, dan mag het wel. Maar,
1: goed.
0: Mooi, Willem.
6: Ja.
0: Dankjewel voor je inbel. Nog eentje doen?
1: Ja, leuk.
0: Ferran.
7: Jawel.
0: Wat mag nou eigenlijk helemaal niet?
7: Met name in Oekraïne en in Rusland fluiten binnen zijn huis.
1: Binnen zijn huis?
0: Je mag in Rusland niet fluiten.
7: Nou ja, niet binnen zijn huis in elk geval.
1: Wow.
0: Moet je het raam openzetten, dan mag het wel.
7: Ja, nee, de gedachte erachter is dat je al het geld naar buiten fluit.
0: Okay.
3: Ik was niet van plan.
0: Wist ik niet, Ferran, je hebt iets geleerd. Dankjewel, man.
7: Yeah.
0: Hoi. De middagshow en Bruno Mars.

0: Ik vraag dit voor een vriend en een vriendin.
1: Ja, ja.
0: Maar die reist naar Ibiza.
1: Zullen we binnen nu in 10 minuten doen?
0: Ja, graag. Ja.
1: Hoor je de oproep van de stewardess? Bellen, maak je kans op een trip naar Ibiza zometeen. En het nieuws, Hanneke, wat heb je voor ons mee?
2: En de haven van Rotterdam, waarom is hij vandaag over de hele wereld in het nieuws?
3: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
11: Yes, komt-ie.
10: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
12: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
24: Boost yourself.
25: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur. Centerparks.
0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. De rijen op Schiphol worden maar niet korter. De opzet van de beveiliging is sinds vandaag veranderd. En nu staan mensen al de hele dag heel lang te wachten voor de security. En daar worden ze niet blij van, zien we bij RTLZ.
2: Echt zwaar geïrriteerd, ja. Oh, dan komt dat er helemaal niet gewaarschuwd wordt. Ze bereiken je voor alles in apps en weet ik het allemaal niet wat. Maar niemand waarschuwt hiervoor.
1: De bonden zeggen dat de veranderingen bij de security de oorzaak zijn. Maar Schiphol wil dat eerst nog goed uitzoeken. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. En de VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog wel door. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, zegt de regionale omroep. De cameraman werkt voor het nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie toen hij vanuit het niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En het vierde schip Hondius ligt in de haven van Rotterdam om schoongemaakt te worden. Eerst moet nog wel het personeel van boord en in quarantaine. En het binnenvaren van het cruiseschip was wereldnieuws. Honderden journalisten, waaronder bijvoorbeeld Chinese verslaggevers, stonden aan de kade voor de aankomst van het schip. Volgens het AD vonden de verslaggevers het allemaal heel goed voorbereid. Het weer, er trekken nog wat buien over het land. Vanavond klaart het op, het koelt af naar een graad of 7. Morgen eerst droog, maar in de middag weer wat regen. Dan een graad of 15. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
3: Dankjewel, Hanneke. Hey!
4: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909-3000-538 en win een trip voor twee naar Ibiza.
3: Ja, en niet alleen een trip, hè. Je staat ook op de gastenlijst bij Armin van Buuren en David Guetta. Oh,
5: geweldig. Wel even zorgen dat je bellen nummer 350 wordt.
3: Zo! Oké, bellen maar voor die trip naar Ibiza. Dit is het moment. 0909-3058. Beller 350. En dan het verkeer graag, Jelte.
6: Er staan 17 files. De langste nu op de A2 Maarse-Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn, 32 minuten. A2 Maarse-Den Bosch op de parallelbaan voor Everdingen. Daar staat 50 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein, 22. Flitsers op de A4 Amsterdam-Leiden bij 11.6. Op de A4 tussen Bergen op Zomer de grens bij 241.6. De A10 de Nieuwe Meer richting de Koentunnel bij 18.4 en nog eentje op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 56.2.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
12: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind je

0: allebei doen of je kiest. Ik heb er eentje in de familiesfeer en ik heb een feitje in de productietechnische sfeer.
1: Ja, familiesfeer.
0: Had ik niet gedacht. Het liedje is eigenlijk geschreven voor LaToya Jackson. En toen werd hij zo goed en toen heeft Michael hem gehouden.
1: Oh?
0: Ja.
1: En die andere?
0: Je hebt toch altijd credits van een liedje? Dat staat op wie wat heeft gedaan. Tussen de credits staat dat een stuk van deze plaat, vooral het drumgedeelte, opgenomen is in de douche van de studio.
1: Nee.
0: De techniek die gebruikt is de bathroom stamping board. Wat ze gedaan hebben in de douche van de studio, daar hebben ze twee houten planken neergelegd. Ja. En daar hebben Michael en de producer, die hebben met hun handen gestompt, geslagen op de houten planken om dat ritme te krijgen van dit liedje.
1: En weet je ook welk stukje van, kan je dat laten horen uit het liedje?
0: Die zit eigenlijk het hele liedje door.
1: Oh, het hele liedje.
0: Dus ja, ik wil het waar je laten horen, maar eigenlijk is het hele liedje.
1: Ja, echt die eigenlijk die.
0: Welke?
1: Ja, die echt zo.
0: Nee, die dan weer niet.
1: Oh, jammer.
0: Ja.
2: De 538 Ibiza Week.
0: Ja. Oh, de oproep van de stewardess, hè?
1: Zeker.
0: Deze hele week. Het is niet alleen een trip naar Ibiza. We vliegen hier niet alleen naartoe. Je krijgt alles erop en eraan. We hebben er ook voor gezorgd dat jij op de gastenlijst staat van Armin van Buuren.
1: Fantastisch.
0: En David Guetta.
1: Ja, geweldig, geweldig.
0: Marco?
3: Ja, dat ben ik.
0: Ja. Je maakt de kans op, man. Ben je er wel eens geweest?
3: Ja. Ik ben 2 keer geweest, ja.
0: En ook naar die feesten?
3: Ik ben 1 keer Ushuaia geweest en 1 keer Hardrock Café.
0: Maar is het niet makkelijk om zelf allemaal te regelen, hè? En duur?
3: Best wel duur, ja. Heel duur.
1: Ja,
3: best wel heel duur.
0: Het ding is, Marco, je kan deze Ibiza-trip winnen. We gaan een spelletje met je spelen. Maar als je het fout hebt, dan gaat de aasgierenlijn open. En dan kan iedereen die luistert gewoon inbellen. En de eerste die we opnemen, die wint dan.
3: Nou, ik hoop dat het niet zo ver komt.
1: Precies, precies.
2: 538 Ibiza-week.
0: Hoe is je Spaans?
3: Poquito.
1: Wat is dat?
0: Nee. Wat is poquito?
3: Poquito, klein beetje toch?
0: Ja. Oh, maar dan moet je er wel uitkomen. Goed luisteren, want we gaan jou een vraag stellen in het Spaans. En jij moet raden wat er gevraagd wordt. Het is multiple choice, dus dat is dan wel makkelijk. En iedereen die zit te luisteren.
1: Ja, ook opletten.
0: Ook opletten, want als Marco een foutje maakt, dan kun je gaan bellen. Ja. Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Marco, hier komt jouw opgave.
4: ¿Cuál es la capital de Ibiza?
1: Ja, wat wordt er gezegd? Is het schrijf je Ibiza met een hoofdletter? Of wat is de hoofdstad van Ibiza?
0: Lastig.
3: Wat is de hoofdstad van Ibiza?
0: We gaan luisteren.
4: ¿Cuál es la capital de Ibiza? Betekent, wat is de hoofdstad van Ibiza?
3: Yeah!

0: net een vraag voor mij, voor een vriend of vriendin. Mm-hmm. Maar hoe is het met de morfine?
1: Ik heb nog wel wat.
0: Heb je nog wat?
1: Ja, ik heb hem 1 keer gebruikt. Dat was de eerste nacht. Toen ging ik echt van pijn. Hoe ga ik dit doen? En toen heb ik het genomen. En toen ging ik toch in een lekker roetje.
0: Ja, ja, ja.
1: Helemaal. En toen dacht ik, dit spul ga ik bewaren.
0: Wij hadden jou aan de telefoon toen. Want Irene die heeft er borstimplantaten laten verwijderen. Die trouwens rechts van mij liggen hier. Waar ik heel erg omheen werk. Merk
1: heel gezellig. Gezellige...
0: Ja. Ze zijn heel erg aanwezig, die borsten van jou.
2: Weet, je kan het wel als een muismatje gebruiken. Weet je nog dat je zo'n dingetje...
1: Ja,
2: op je
1: hand
2: lekker op je pols op
0: dat
2: te leggen.
0: Is, ja.
2: Lekker.
0: Ja. Maar we hadden jou toen aan de telefoon. Toen jij dus net die avond ervoor morfine had gebruikt. En heb je dat teruggehoord?
1: Nee.
0: Want, heb jij gehoord hoe jij toen aan het lachen was? We hebben een fragmentje ervan, moet je horen.
3: Ja.
0: We hadden nog niks gezegd, hè? We hadden nog niks gezegd. Dus het was echt, hey Iron.
3: Ja.
1: Oh ja, ik zat werkelijk aan. Ja. Het waren misschien meer dan één.
0: Ja, ik wil net zeggen, ja. We trapt op een scheve zo meteen. Het is een verhaal van een anoniempje.
1: Ja joh, maar die is te werk gegaan.
0: Nou, maar echt ja, pas op voor deze persoon. Ja. Ja. Probeer niet iets voorbij deze persoon te krijgen.
1: Nee, ontkennen heeft geen zin.
0: Nee, dat zo meteen. En het nieuws van 6:30. Hanneke, wat heb je mee?
1: Ja, iedereen die wel eens voetbalt, er is een nieuw onderzoek over koppen. Er zijn best opvallende resultaten.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus, overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allstate geeft ruimte.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubels.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken...

0: Vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Vanavond eerst nog veel buien. Dit is het 538 bericht. Daarna klaart het op. Temperatuur die daalt naar 6 graden. Dan morgen wisselvallig, regelmatige bui. En morgen is het zo'n 15 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
11: Er staan nog 7 files en de 3 langste staan op de A2 Maarse Oude Rijn op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn 10 minuten. De A2 Maarse Den Bosch op de parallelbaan voor Everdingen 36 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland staat een kwartier door de controles daar. Flitsers op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 64.6. Op de A4 Leiden-Amsterdam bij 8.5. Nog één op de A4 maar dan tussen Bergen op Zoom en de grens met België bij 241.6. En op de A16 staat bij Prinsenbeek een flitser tussen Dordrecht en Breda bij 58.5. De laatste op de A44 was er naar Nieuw-Vennep bij 10.9.
10: Het is 6:04. Hanneke is bij ons en ze heeft het belangrijkste nieuws.
12: Goedenavond. Bij de VU in Amsterdam staan agenten bij een pro-Palestijns protest. Twee universiteitsgebouwen zijn bezet door gemaskerde demonstranten. Op de dag dat 5000 beveiligers zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken is het op Schiphol rommelig. Reizigers staan heel lang in de rij voor security. En het is er ook een beetje onrustig.
10: Wat is de nieuwe manier van werken dan? Is dat een soort...
12: Ja, ze hebben nieuwe bedrijven ingehuurd. De beveiligers zijn al heel lang niet blij. Dus nu zijn er nieuwe bedrijven aangehaald. Schiphol wil die werkgelegenheid. Ja. Weet je, we willen
10: dus er zijn misschien te weinig mensen omdat ze dat opnieuw hebben...
12: Waarschijnlijk zijn er gewoon te weinig mensen ingehuurd.
13: Dit moet toch heel goed ingeregeld zijn? Dit wil je toch niet dat ze dat dan op één dag in één keer alles veranderen? Nou. Toch?
10: Nee.
13: Ja. Nee.
10: Jij zegt nu even iets. Maar Hanneke, dit wil je toch helemaal niet?
12: Nee. Dit wil ik niet.
10: Nee, maar wat Jelte zegt. Gek, joh. Maar dit wil je helemaal niet, joh.
13: Ik vond dit gewoon goed.
12: Nou ja, dan naar twee Brabantse Lidl-supermarkten. Daar is drugs gevonden tussen het fruit in Den Bosch en Sint-Oederode.
14: Met z'n allen naar de Lidl.
12: Zoek nog uit wat toeval is.
10: Hele rijen voor de Lidl.
13: Het is jammer dat je dat op maandag doet dan, hè?
12: Het koppen van een voetbal zorgt direct voor lichte hersenschade. En dat blijft ook nog een paar dagen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Of er op lange termijn ook kans op hersenschade is, dat weten ze nog niet. Nou, een grote asteroïde die scheert vanavond rakelings langs de aarde. Jullie hebben het misschien online wel ergens langs zien komen. De steen heeft de maat van een grote bus. Vanavond komt hij op 90.000 kilometer hoogte langs de aarde.
10: Wat mooi dat dat dan dichtbij is, hè?
12: Ja, ja
13: dat is dichtbij.
12: Dichterbij dan de maan is dat dus.
10: Oh, dat is wel dichtbij.
12: Maar
15: gaan we het zien?
12: Nou ja, het is dus te zien met een kleine telescoop al. Ja, om rond 11:30 vanavond. Een paar

0: geleden hebben ze die rots pas gespot. Dat komt omdat die dingen bijna onzichtbaar zijn tegen de achtergrond van de ruimte in zijn geheel. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk toch een beetje verontrustend.
1: Nou, is Jelte wel eens voor het Noorderlicht in de auto gestapt midden in de nacht?
2: Zeker.
1: Ga jij weer de deur uit voor deze?
2: Hoe groot acht jij de kans dat ik met een kleine telescoop dat ding te zien krijg?
1: Ja, maar dan ben je wel even weg thuis.
2: Ja, dat is waar. Huh? Ik ga kijken.
0: En dan tot slot nog iets wat ik op TikTok zag. Mensen die dan verkouden zijn, die stoppen dan van die... Hebben jullie dat gezien toevallig? Van die hele stukken rauwe knoflook in hun neus.
1: Dat sorry, dan, rauwe knoflook. Dan gaat knoflook in je neus als je verkouden bent.
0: Ja, gewoon teentjes in je neus en dan halen ze die eruit. En dan gutst het. Dan gutst het allemaal los. Dus nou, dat is dan iets wat dus wel helpt, denk je dan. Nou, artsen hebben zich daarover uitgesproken. Die zeggen, nou, dat is helemaal niet waar. De stroom aan vocht komt door irritatie van je slijmvliezen bovenop je verkoudheid. En het zou juist voor meer verstopping zorgen.
1: Oh. Oké, dus geen knoflook in je neus stoppen als je
2: verkouden. Ga ik toch iets anders verzinnen.
1: Maar dit is voor de reputatie van TikTok ook niet goed.
0: Nee, dat is toch wel niet.
1: Er blijken daar die dingen op te staan die helemaal niet werken.
0: Dat is best balen, ja. Ja, onbetrouwbaar.
1: Hanneke Duik!
0: Yes.
3: 538. De 538 middagshow.
1: We hebben trouwens op beschreven, hè? Zo meteen in de middagshow.

0: geweldig geschreven zometeen van een anoniem.
1: Och,
0: ja, maar echt.
1: Over niet loslaten gesproken.
0: Nou, maar ja, gewoon de achtervolging ingezet.
1: Ja.
0: Dat zou meteen. We hebben het elke dag, 6:15, betrapt op een scheve. Want vreemd gaan, ja, we gaan er allemaal een keer mee te maken krijgen. 1 op de 4 mensen gaat vreemd, weet je dat? 1 op de 4!
1: Ja, en mee te maken krijgen bedoel je dat je het in je omgeving ziet, hoort.
0: Ja, als 1 op de 4 vreemd gaat, dan kan het, weet je wel, als 1 op de 4 gaat vreemd, dan moet jij dat toch als. Je hoeft niet vreemd te gaan om er alsnog nog mee te maken te krijgen. Snap ik bedoel?
1: Ja. Dus je ziet het, je hoort het, je krijgt er mee te maken. Ja.
0: Misschien heb jij wel eens iemand betrapt op vreemd gaan. Laat het ons weten, hè, want wij hebben elke dag om 6:15 een plekje waar je dat verhaal kan vertellen. En misschien ben jij ook wel op onderzoek uitgegaan. Heb je ook de achtervolging ingezet? Of zag je het voor je neus gebeuren? Dacht je, oké, die gaan vreemd. Ik zie het hier, dit klopt niet. Hebbes. Vertel het ons als je wil. Laat het eventjes weten in de 538-app. Heel simpel, door het woordje betrapt of scheven naar ons toe te sturen met een berichtje in de 538-app. Ja. Dan bellen we je even terug en dan kan jij het een keer vertellen als je dat leuk vindt.
1: Ja.
0: Laat het ons weten.
1: Ga je nog een liedje draaien of zeg je het is 6:15?
0: Het is nog geen 6:15. Dus
1: streng. Okay.
0: We hebben nog 30 seconden. stuur jij dan even een appje als je het een keer hebt meegemaakt dat je iemand hebt betrapt op vreemd gaan. Betrapt of scheven via de 538-app.

0: Beyoncé en Halo op 538 en de middagshow. Het is 6:15 geweest.
1: Ja, ja, ja. Maar toch, hoogste tijd voor Betrapt op een Scheef.
0: Anoniempje, goedenavond.
2: Een goedenavond.
0: Hi, welkom bij Betrapt op een Scheef om 6:15.
2: Dank je.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ik heb een collega betrapt op vreemdgaan.
0: Oeh, smeuig. Wie waren het? Was het de baas?
2: Ja, het was de bedrijfsleider van de winkel waar ik in werkte.
0: Ja, vertel. Ja,
2: dus dat was ook nog ingewikkeld.
0: Ja.
2: Ja, vertel. Ik werkte in een grote elektronicazaak. En tegenover ons zat een kantoorartikelenwinkel. En daar verstuurden we dan sommige pakketten. En hij was daar heel regelmatig. En er werkte een leuke dame. En ik had wel het idee dat er iets speelde, maar ik wist het niet precies zeker. En af en toe moesten de apparaten bezorgd worden. En dan ging hij heel even wat bezorgen. Maar dan was hij toch al 2,5 uur onderweg.
1: Zo.
2: En toen dacht ik, nou, dat duurt ook wel heel erg lang voor eens een apparaatje bezorgen.
0: Ja.
2: En hem wel eens gevraagd daarna van, speelt er niet iets of moet ik niet iets weten? Maar ja, daar gaf hij natuurlijk geen reactie op. En uiteindelijk, we hadden vaak koopavond en dan aten we bij ons in de winkel. Maar op een gegeven moment werden we uitgenodigd bij de bewuste dame thuis om daar een keertje te eten tijdens koopavond. En toen hing er ook wel iets in de lucht. Ik vertrouwde het niet en ik twijfelde, maar toch nog een keer mee geconfronteerd, maar hij ontkende het en zij ontkende het.
0: Jij wilde het ook wel graag weten, hoor.
2: Ja,
0: jij
2: wilde het heel graag weten.
0: Ja.
1: Maar wat merkte je dan?
2: Ja, gewoon blikken naar elkaar en lachen om dingen. Het niet heel duidelijk zijn. Af en toe een smoesje verzinnen of dat je denkt van nou, hier klopt iets niet.
1: Nee.
0: En voor de duidelijkheid, had gewoon thuis dus een relatie, vrouw,
2: ja,
0: alles.
2: Vrouw, ja. En zij had ook een relatie, dus dus ze hadden alles. En uiteindelijk op een vrijdagavond dacht ik van, nou, ik ga eens kijken waar jij naartoe rijdt. Of jij wel naar huis toe rijdt.
0: Anoniemtje. Collega van mijn hel, jij. Inspector Gadget.
2: Ja, Inspector Gadget. Ja, dus dan moet je het voor je zien. Dan zit je in de auto, dan zie je hem wegrijden. Dan denk je, oh, ik moet even wachten, want er moeten een paar auto's tussen.
1: Was jij aan het werk? Of heb je op je vrije dag, heb je daar...
2: Nee, we waren aan het werk en we gingen dan, zeg maar, na het werk naar huis.
1: Ah, oké, ja.
2: Dus ik moest ook wel snel bij mijn auto zijn.
0: Ja, wel een paar auto's ertussen, want anders valt het op.
2: Anders valt het op, ja. Dus goed op blijven letten welke kant hij opreed. En toen ineens sloeg hij, zeg maar, af richting het bewuste huis. Waar wij, zeg maar, de koopavond gegeten hadden met elkaar.
0: Ah.
2: En toen dacht ik, ja, nou heb ik je.
1: Ja. Ja.
0: En wat heb je gedaan? Ben je voor de deur blijven wachten?
2: Nee. Ik heb hem de volgende dag direct ermee geconfronteerd.
0: Jij hebt hem verteld dat je hem achtervolgd hebt?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En dat vond hij denk ik niet leuk, of wel?
2: Nee, zeker niet. Dus toen moest hij met zijn billen bloot. En dat deed hij ook. Hij kwam ook voor de dag ermee dat hij dus met haar de dingen deed die hij niet moest doen.
0: Maar waarom was dit zo belangrijk voor jou, Anoniempje?
2: Ik weet niet. Dat zit in mijn aard. Ik wil dan gewoon weten wat er speelt. En, en soms ga je dan wat verder of zo. Ja.
0: En heeft je baas nog iets met jou gedaan vervolgens?
2: Nee, hij heeft me niet ontslagen. Okay. Ik heb hem eigenlijk altijd nog beschermd. Maar ik heb wel tegen hem gezegd, als jij smoesjes verzonnen hebt om niet op het werk te zijn en je vrouw belt en vraagt of je aan de telefoon kan komen, dan zal ik nooit erover liegen. Dus dat je dan niet.
0: Jij praat zo tegen de baas.
2: Dat heb ik wel tegen hem gezegd, ja.
1: En heb jij de rest van de collega's verteld wat je had gezien en zo?
2: Nee,
1: heb je er gebruik van gemaakt ook? Van ja, ik weet
2: nooit.
3: Is iets met je salaris gebeurd ook? Iets verhoogd?
2: Nee, ook niet.
0: Heb je nu een andere collega in het vizier?
2: Nee, dat niet. Nee.
0: Anoniempje. Ja.
1: De ontmaskeraar.
0: Ja. Geweldig verhaal. Ontzettend bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
0: En fijne avond, hè?
2: Ja, jullie ook.
0: Hoi.

0: Ik ga nu iets zeggen. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar eigenlijk vergeet je borsten niet.
1: Nee. Nee. Maar je laat ze nu los, want je zit er al het zo mee te bepotelen en alles. Dus maar nou, ja, krijg ze gewoon terug.
0: De Eigen heeft de implantaten meegenomen en ik heb die even zo rechts van mij gezet. Maar het was wel een aanwezigheid die 3 uur lang heb gevoeld.
1: Ja, maar je hebt ook 3 uur lang eraan gevoeld. Letterlijk. Maar goed, hè? Gelukkig is radio, we zien het niet. Nee.
2: Wil je ze nog even onder je shirt, Frank?
0: Doe even. Ja, ik heb er eentje. Ja.
3: Kom eens even hier.
1: Oh, mooi.
0: Floris dacht dat het kroephoek was.
3: Ja, het leek heel erg op een zakje kroephoek. Want dat vliegt hier ook nog wel eens rond door de studio.
1: Zeker.
2: Maar dit is iets minder krokant.
0: Ja. Jeetje eigen.
1: Ja.
0: Nou, ik merk dat ik het lastig vind om terug te geven.
1: Ik weer een nachtje mee slapen.
0: Maar is het gek als ik ze mee naar huis neem?
1: Ja, één nachtje.
0: Schat, moet je eens kijken wat ik hier heb.
2: Nee, ze van eigen.
1: Doeg! Probeer eens, als je maar niet gaat zeggen dat ze moet proberen ergens in een BH. Dank je, krijg ze terug. Kijk, fijn.
0: Floris!
2: Heb je het hier?
0: Ja. Hey, hoe is het?
2: Goed.
0: Gaan wij de hotline openen?
2: Zeker, bij deze.
1: Hoppa.
2: Verzoekjes insturen via de app van 538. Spreek ze even in, dat is nog leuker. Dan hoor ik je stem er even.
0: Is er een thema of mag
2: alles, alles waar je zin in hebt, joh?
0: Leuk.
1: Oh, leuk.
0: Helemaal goed. Liedjes waar je zin in hebt, inspreken in de 538-app. En een hele fijne avond met Floris.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer.

0: serieus. Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
5: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
4: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
5: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett op 85% korting.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.

0: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Reizigers op Schiphol moeten langer wachten bij security dan normaal. De beveiligers zijn over op een nieuwe manier van werken en dat lijkt niet soepel te gaan. Al wil Schiphol niet bevestigen dat het daardoor komt. Eerder vandaag werd kantoorpersoneel ingeschakeld om te helpen en werd er water uitgedeeld aan wachtende mensen. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en het blijft een paar dagen zitten. Onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is de ebola uitgebroken. En ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen. Die stopte eerder omdat zijn dochter ernstig ziek was. Het weer voor vanavond nog wat buien, maar later klaart het op. Het koelt vannacht af tot een graad of 7. Morgen eerst droog, in de middag wat regen en een graad of 15. Dit was het 538 Nieuws.
6: Hanneke, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A2 Maarsen Den Bosch bij Everdingen op de parallelbaan 20 minuten. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewoudendorp door een auto met pech 5. En de A27 de laatste. Utrecht Gorkum bij de Lekbrug 5. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Bergen op Zoom richting de Belgische grens. Hectometerpaal 241,6. A32 Leeuwarden-Heerenveen 55,8. En de laatste de A35 op de rem tussen Wierden en Hengelo bij 52,8.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Deze week de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
6: CCC.
14: Flores Molenaar.
6: De 538 Hotline is open. Met welke hit wil je deze avond aftrappen? Drop het via de

0: Swift, Radio 538, Floris hier. En de hotline staat voor je open. Waar heb je zin in vanavond? Spreek het in via de app van 538, zoals Mark bijvoorbeeld al heeft gedaan.
1: Hey, goedenavond, Floris. Ja, ik zou graag een nummer van Anton willen horen. Beetje bij mij. Hey, fijne avond. Goeie uitzending. Groetjes Mark uit Emmen.
0: Anton, beetje van mij bij

0: Die staat voor je open. Waar heb je zin in vanavond? Spreek het in via de app van 538. Dion aan de telefoon.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Heerlijk vooruitzicht heb jij, zeg.
1: Een heerlijk vooruitzicht. De vakantie komt eraan.
0: En waar ga jij naartoe op vakantie, Dion?
1: Ik ga naar Limburg op vakantie.
0: Op vakantie in eigen land?
1: Eigen land, rust, relaxen en ja, het zonnetje hoop ik.
0: En hoe ben je daar zo bij gekomen? Of doe je dit eigenlijk vaker, zo in eigen land?
1: Ja, dat doen wij wel vaker. Wij gaan regelmatig één of twee keer per jaar naar hetzelfde park toe.
0: Oh, dus dit is gewoon een succesformule waarvan je zoiets hebt, ja, dit moeten we gewoon in stand houden. Dit werkt.
1: Ja, voor ons werkt dat helemaal goed.
0: Oh, wat heerlijk. Dan ga je lekker naar Limburg. En wat gaan jullie doen daar?
1: Ja, vooral relaxen, maar we gaan ook nog Duitsland winkelen.
0: Oh ja, ja, een stukje goedkoper kan ik me voorstellen.
1: Zo is dat.
0: Nou, dat is 2 vliegen in 1 klap. Lekker bijkomen en ook nog voor de bankrekening. Die kan ook even bijkomen, zeg maar.
1: Lekker hoor, geen probleem.
0: Lekker rustig in de natuur naar Limburg. Wat een heerlijk vooruitzicht. En wat mag ik draaien om jou lekker in die vakantiestemming te brengen?
1: Een Darude en Sandstorm.
0: Lekker even een rustig, ontspannen nummer om lekker op achterover te leunen.
1: Zo is dat.
0: Nou ja, goed, dansen en bewegen, daar word je ook vrolijk van. Dus dat zal bijdragen aan de pret.
1: Nou, zeker weten, dat draagt alles bij.
0: We gaan hem voor...

0: Urexa, Faithless, New Religion bij 538. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Dat is gezellig, ondanks dat het misschien regent bij je. Dan maken we het samen gewoon gezellig. Hey, ik las een verhaal over een stelletje uit Frankrijk. Smoorverliefd, net bij elkaar. En dat gevoel, dat ken je misschien wel. Hè? Dat je dan de hele dag door blij bent als je net verliefd bent. Maar er was nog veel meer reden tot blijdschap. Hele verhaal, hoor je zo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droom.

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijk
12: handig.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren.

0: Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 538, Floris Molenaar.
10: Hoe een stel uit Frankrijk miljonair werd. Hoor je over 6 minuten.

0: Dame Anno David en Talk To Me. Ben jij een loterijpersoon?
1: 538.
0: Ja, heb je dat je vaak meedoet aan een loterij? Dat je zo'n abonnement hebt, bijvoorbeeld op een loterij? Ik doe eigenlijk alleen maar mee aan eentje per jaar. Dat is de oudejaarstrekking. Dan kopen mijn vader en ik, we kopen dan allebei een lot. En dan spreken we af dat als één van ons twee de jackpot wint, dat we hem dan delen. 30 miljoen, dan hebben we allebei 15 miljoen. Ja, het is minder dan die 30, maar je kunt 15 miljoen, je kunt er vast wat leuks van doen, toch? Ja, moet wel goed komen. Ik las een bizar bericht, ja, zo kom ik erop. Een koppel uit Frankrijk kende elkaar nog maar een paar dagen, waren een beetje aan het daten, waren ook behoorlijk verliefd op elkaar en bedachten voor de gein, weet je wat we doen? We kopen een lot uit de loterij daar in Frankrijk. Nou, toen die man dus 's avonds de trekking zat te kijken van die loterij op tv, zag hij dus tot zijn verbazing dat de winnende nummers precies overeenkwamen met ja, het lot dat zij die dag hadden gekocht met z'n tweetjes. En daarmee waren die twee dus in één klap 8 miljoen euro rijker. Zo aan het begin van je relatie. Dat is toch bizar. Je bent net smoor verliefd op elkaar. Heb je ook nog 8 miljoen te pakken samen, joh. Ja, die man is ook helemaal door het dolle heen. Ook super blij met zijn nieuwe vriendin. Het was ook haar idee om dat lot te kopen. Dus ja, hij zegt ja. Lieverd, met jou heb ik echt de jackpot.
2: 538.
3: Favorite. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: 538 krijg jij deze week net zulk goed nieuws als Joyce.
1: Gefeliciteerd Joyce, je wint een trip voor twee naar Ibiza, inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia Ibiza met David Guetta, die daar op gaat treden. Armin van Buuren staat daar. Nou, het wordt echt helemaal te gek.
2: Super vet, dank jullie wel.
0: Deze week te winnen bij 538 een reis voor twee.

0: Marshmallow en Thomas Red. Where we go bij 538. Floris hier. Ik zag een bericht vandaag over Haley uit Engeland. En Haley uit Engeland die kan iets heel bijzonders. Die kan iets in 8 minuten en 22 seconden. En daarmee is zij wereldkampioen. Wat zij doet, hoor je zo.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
11: Grando.
12: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe geeft ruimte. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Gek op lage prijs.

0: Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 8 uur.
3: Bij Bellevue in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wil zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Eventjes kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
5: rustig,
4: geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Oppas op je snelheid op de A1 Barneveld richting Apeldoorn, hectometerpaal 82.1. A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens 241.6. En de A15 Maasvlakte Rotterdam 53.6. A16 Dordrecht-Breda 46.2. En de A20 Rotterdam-Maasdijk 19.4. A28 Meppel-Hogeveen 121.0. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen 55.8. Laten we nu A50 op de rem tussen Arnhem en Os. Hectometerpaal 164.4.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op MoviePark.nl.
12: 538,
13: deze week
12: de 538 Ibiza Week.
13: Vind jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
4: Oh, lekker zeg hé.
14: Floris Molenaar.
4: Met over 6 minuten een heel bijzonder wereldkampioenschap waar je waarschijnlijk

Alex Warren, Fever Dream, Floris hier op 538. Ben jij een IKEA-baas? Heb jij dat je makkelijk spullen van IKEA in elkaar zet? Ik heb de afgelopen 2 jaar, ik ben 2 keer verhuisd. Elke keer wel weer iets gehaald bij die IKEA. En het duurt toch altijd, herken je dat? Het duurt toch altijd langer dan je denkt van tevoren. Dan denk je, oh, dat gaan we wel even doen. Toch altijd meer zweetdruppels, meer frustratie, meer pijnlijke handen. He, omdat die inbussleutel waar je dingetjes mee moet vastschroeven, dat krijg je dan maar niet in beweging. Dat staat er zo'n afdruk van zo'n inbussleutel in je handen. Ik las, ja, het is niet makkelijk. Maar ik las dus vandaag een bericht over een Haley uit Engeland. Die heeft meegedaan aan het WK IKEA-kasten in elkaar zetten. Daar is dus een WK voor. Ze moesten ze in de finale moesten een IKEA-nachtkastje in elkaar zetten. En daar deed zij 8 minuten en 22 seconden over. En daarmee is ze dus, ja, daar kun je trots op zijn, wereldkampioen IKEA-kasten in elkaar zetten. Het bestaat. Een Haley is de wereldkampioen. Het is op zich wel leuk, hè, zo'n IKEA-kastje in elkaar zetten. Het enige nadeel is, je moet vaak daarna ook je relatie opnieuw in elkaar zetten. Nieuw.

Counting Stars. En precies dat, Counting Stars, doe je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier bij Radio 538. De 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. De groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Ja, je kunt ze allemaal tellen, van 50 naar 1. Momenteel de absolute nummer 1 van de lijst, Shakira. Dit is Zoo bij 538. Come on.

0: Israël en Khalid, The Hard Way bij 538. Floris hier. Ik zag een bizar wereldrecord vandaag van een man uit Uruguay. Die kan iets bizars met zijn ogen. En nou, trouwens, misschien kom jij ook wel een heel eind als je het gaat proberen. Hele verhaal hoor je zo.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA.
13: Meubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting.

0: IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en IMEA 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: 538. Floris Molenaar.
7: En een bizar wereldrecord hoor je over 6.

0: een 12 to 12. Heb jij een bijzondere fysieke eigenschap?
1: 538.
0: Ja, dat je iets heel bijzonders kan met je lichaam. Ik kan bijvoorbeeld mijn knie kan ik overstrekken. Nou, niet heel erg, maar wel dat als mensen het zien, dat ze denken, hey, is dat helemaal goed? Ik heb losse gewrichten, daar komt het op neer. Want ja, ik kan ook mijn kaak knakken. Misschien kan jij dat ook. Mensen vinden dat een heel vies geluid. Dat klinkt zo. Hoor je? Oh. Ja, ik kan mijn kaak loskrijgen. Bah. Het kan altijd gekker. Ik zag op Instagram een man met een wereldrecord. En dat wereldrecord dat heeft hij door zijn ogen. Hij kan namelijk zijn ogen heel ver uit zijn hoofd bewegen. En dan denk je misschien, uit zijn hoofd bewegen? Ja, hij kan zijn ogen heel ver uit zijn hoofd bewegen. Ik zet even een foto op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story. Dan zie je die man, ja, die gozer die komt uit Uruguay. Die kan dus zijn ogen 19 mm uit zijn hoofd bewegen. En daarmee heeft hij het wereldrecord. Bijzonder gezicht hoor, die recordpoging. Je kijkt je ogen uit, maar hij al helemaal.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Kriskels Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij.
1: Jouw hits, jouw 538.

bij 538. Heb je het gezien, komend weekend? 28 graden gaan we aantikken. Hoe lekker is het dan als je heerlijk kunt barbecuen op een gloednieuwe barbecue? Nou, het toeval wil. Deze week te winnen in de 538 ochtendshow. Een exclusieve 538 barbecue.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper bij 538. Shallow. Zometeen de 538 avondshow met Jordi Warners.
1: Hallo, goedenavond. Hey,
0: terug van vakantie. Italië ben je geweest,
1: ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: Heerlijk. Heb je een kleurtje? Het valt op zich mee, hè?
1: Nee, maar ik heb de hele dag op de motor gezeten met een motorpak aan. Ja, dan word
0: je helm op.
1: Nee, dan word je okay, blij van.
0: Ja, goed, maar dat is dan voor de zomer, hè?
1: Ja.
0: Jij hebt iets wat jou... een vraag over de horeca.
1: Ja, kijk, er viel mij iets op in Italië in de horeca. Iets wat ik ook in Nederland altijd in de horeca doe. Maar achteraf blijkt dat het horecapersoneel daar helemaal niet blij mee is, terwijl ik dat wel dacht.
0: Oh, en volgens mij, het kan best zijn als je nu aan het luisteren bent dat je hetzelfde doet. En dat je dus waarschijnlijk iets doet waar het personeel helemaal niet blij mee is.
1: Nee.
0: Oké, we gaan het eens eventjes ter discussie brengen. Zometeen in de avondshow met Jordi.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
14: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
20: Yes, komt-ie.
21: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
22: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
23: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett op 85% korting.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes 2 over prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
25: Heijn. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
26: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
28: 538 Nieuws.
29: 9 uur.
0: Goedenavond. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Dat meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in twee filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. De KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat het veilig kan als alles goed schoon is. En dan nog het weer. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint het droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
1: Fieke, dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. Te beginnen op de A4 richting grens met België bij Hogerheide 241.6. De A10 richting de Nieuwmeer bij Amsterdam 28.9. De A15 richting Maasvlakte bij Hoogvliet 48.3. De A16 richting Breda bij Dordrecht, de hectometerpaal 38.7. En de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam, hectometerpaal 32.7.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
29: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds: alle lof voor Almof!
1: 538. Maandag editie van de 5 uur avondshow met David Guetta en Sia. Nou, Maal Smit en Nou Hoor.

0: Beautiful People hoor je op 58. 10 minuten over 9, maandagavond. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Maar gelukkig niet alleen, want Fieke tegenover mij. Fieke, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, hallo.
0: En ik wil gelijk eventjes iets op tafel gooien. Dat past ook wel een beetje bij dit onderwerp, als ik dat zo benadruk. De horeca. Ik doe blijkbaar iets in de horeca waar horecapersoneel helemaal niet zo blij mee is als dat ik dacht dat ze waren. En daar kwam ik eigenlijk afgelopen week achter toen ik in Italië op vakantie was en er een video over maakte. Als ik in een restaurant zit te eten en we zijn klaar met eten, dan ben ik altijd geneigd om die bordjes op te stapelen. Gewoon om nou, als je meerdere kleine bordjes hebt, gewoon bovenop elkaar te zetten. Het eten even op het bovenste bordje. Weet je, eigenlijk zoals je dat ook altijd thuis doet, toch? Als je gaat afruimen. Daar maakte ik een video over. Zo van, nou, dit doet toch iedereen. En wat vindt horecapersoneel, horecastrijders, wat vinden ze er nou eigenlijk van? Verschrikkelijk blijkt. Ik kreeg alleen maar reacties van mensen die in de horeca werken, die het dus heel irritant vinden als jij het goed bedoelt de borden opstapelt voor ze. Omdat ze blijkbaar niet in kunnen schatten hoe zwaar die borden zijn voordat ze ze optillen. Omdat ze ja, hun eigen gebruik hebben. Dus ja, ze zijn misschien een klein beetje autistisch in de positieve zin van het woord, weet je wel. Dat ze hun eigen maniertje hebben van het afruimen van de tafel. Maar ik dacht altijd dat ik ze een beetje ja, tegemoet kwam. Dat ik dacht van, nou weet je, dit doe ik voor jullie alvast, zodat jullie het makkelijker hebben. Maar het wordt niet gewaardeerd. Dus ik dacht, ik gooi dat gelijk eventjes op de radio. Dan weet iedereen dat. Of als er horecastrijders luisteren die het er totaal niet mee eens zijn, gooi het dan ook even de 58. Horecapersoneel, meld jezelf. 58 avondshow dus deze week. Zonder Bas en Dylan, maar met Jordi en Fieke hier. En nu Mark Amber, belong to...

0: Maxime en Babette, hoe dan ook op 538. Zelf je borden stapelen in een restaurant als je klaar bent met eten. Doe je daar nou, horecapersoneel, plezier mee of juist niet? Berry, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Berry, hoi.
0: Jij hoorde mij net praten over dit onderwerp. Jij hebt daar wel een mening over.
1: Ik heb daar zeker een mening over. Ik heb jarenlang met Van de Volkswerk gewerkt.
0: Ja.
1: En daar deden mensen dat.
0: Nou.
1: En
0: ja, vertel.
1: Ja, nou, wij als bediening, wij kunnen gewoon een vak. En wij kunnen dat gewoon voor de gasten doen.
0: Dus mijn gedachte altijd, Benny, waarom ik dat doe. Dus als ik klaar ben met eten, dan stapel ik die bordjes op elkaar. En dan denk ik, nou, weet je, hier, dan zet ik het alvast voor je neer. Dan maak ik het alleen maar het leven fijner voor je. Maar dat is dus totaal niet zo. Waarom is dat dan niet zo?
1: Nou, kijk, het gaat anders als bij jou thuis, zeg maar. Kijk, er is een bepaalde draagmethode voor. En de term heet debrasseren.
0: Kijk, ja.
1: Het ene bord, daar doe ik het bestek in. Dus dan doe ik mijn bord vasthouden en mijn duim. Doe ik de vork en dan schuif ik de mes onder.
0: Ja,
1: dan komt er een tweede bord rechtsonder. Daar komt al het afval op.
0: Ja, ja.
1: En daarbovenop gaan we stapelen. Dus daar gaan we de borden opstapelen. En zo kunnen we dus meer borden meenemen. En ook het afval allemaal gescheiden. En dan kom je bij de afwas aan. En dan ben je wel een stukje gelopen. Dus dat is zwaar. Dus dan kan je meteen, zeg maar, die grote stapel borden wegzetten. Dan kan je meteen het afval in de afvalbak gooien. En meteen bestek sorteren. Ja. En dat is ook allemaal zo gesorteerd.
0: Okay. Ik heb altijd al respect voor mensen die in de horeca werken. Maar Betty, de afwas had ik niet eens gehaald, denk ik, met het stapelen van de borden zoals jij het hebt omschreven. Maar oké, dat logisch verhaal. Ja,
1: zo gezegd, het is een vak, hè? Dat onderschat
0: nee,
1: wel
0: nee,
1: al
0: absoluut.
1: Eens.
0: Dus. Nou, en ik heb ook iemand in de studio hier zitten. Fieke,
2: ja.
0: Jij kan hierover meepraten.
2: Ja, ik heb ook bij zo'n all-you-can-eat buffet gewerkt, zeg maar. En ik heb het idee dat mensen dan vaak die borden gingen stapelen, niet zozeer om mij te helpen, maar om meer ruimte te maken op tafel, dat ze nog meer konden gaan halen. Dat is natuurlijk heel fijn, maar die borden zijn dan ook vaak niet leeg.
0: Nee,
2: dus de bagger die er dan, zeg maar, uitstroomt, als je dan zo'n stapel probeert mee te nemen, ja, daar word je echt niet vrolijk van als je aan het werk bent.
0: Nou, duidelijk, we hebben hier twee voorbeelden en dat zegt genoeg. Vanaf nu stapel ik geen borden meer in de horeca. Als ik ergens gegeten heb, dan laat ik het allemaal zo staan. Is er iets wat ik wel kan doen om jullie het aangenamer te maken, Betty?
1: Nou, zou sowieso gewoon vriendelijk zijn. Net zoals dat wij altijd vriendelijk zijn naar de gasten. En dan is het prima. En gewoon ons leven gewoon vak laten doen.
0: Ja.
1: En als gasten gewoon lekker genieten van de horeca.
0: Duidelijk. Betty, dankjewel voor het inbellen. En hele fijne avond nog.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond. Hoi. Het was de avondshow. Met morgen wel en zometeen.

0: Mary J. Blige en Family Affair hoorde je. Kijk, je kan het vakantiegeld wat je hopelijk deze maand krijgt, dat kun je ook op je rekening laten staan. En niet besteden aan een vakantie, maar 538 je vakantie laten betalen.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta, in Ushuaia Ibiza en Arne van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: leidt een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter. Voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: 538, Jordi Warners.
6: Vanavond gebeurt er iets heel spannends in de lucht boven ons. Wat? Dat hoor je zo.
5: Radio 538. Je sportclub om de hoek.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegaan.

0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde je op 538. Vanavond om 11 uur raast er iets langs onze aarde. En als het onze aarde zou raken, dan zouden we echt een serieus probleem hebben. Maar hij is ook dichterbij dan ooit. Dus hoe groot is de kans dat we hem gaan raken? Liam, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Jordi. Fieke.
1: Liam, jij bent sterrenkundige, ruimtevaartingenieur. En mensen kunnen jou ook kennen van sterrenpraatjes op TikTok. Liam, laten we eerst eens even beginnen bij de basis. Wat raast er vanavond rond een uurtje of 11 langs onze aarde?
2: Oké, even de basis. Je hebt asteroïden en je hebt kometen. Asteroïden zijn gewoon hele grote rotsen in de ruimte. En kometen zijn echt een soort vieze sneeuwballen. Dus die bestaan uit ijs en stof. Maar dit is dus een asteroïde wat er vanavond langs de aarde komt. Ja, je moet het gewoon echt voor je zien als een hele grote ruimtekiezelsteen.
1: Maar hoe groot is deze grote ruimtekiezelsteen?
2: Deze is 30 meter. Dat is ongeveer een blauwe vinvis. En hij is pas 8 dagen geleden ontdekt. Dus dat is best wel kort.
1: Ja.
2: Want die kleinere, dit is dan een relatief... het is een middelmatige asteroïde, laat ik het zo zeggen. Die zijn gewoon heel moeilijk te spotten.
1: Je zou maar middelmatige asteroïde genoemd worden. Dat is ook niet echt een compliment.
2: Sorry.
1: Maar hoe bijzonder is het dat hij zo dichtbij komt vanavond?
2: Nou, hij komt ongeveer 90.000 kilometer van de aarde af. En voor sommige mensen klinkt dat ver, voor sommige mensen dichtbij. Het is ongeveer een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan. Dus dat is echt best wel dichtbij op kosmische schaal. Maar het is ook weer niet zo dichtbij als andere asteroïden ons hebben bezocht. Bijvoorbeeld vorig jaar, vorig jaar was dat, 2025, kwam er eentje op 400 kilometer afstand. Dus dat is echt wel echt een stuk dichterbij nog.
1: In 2013... kan die nog iets dichterbij? Is het ook verkeerd gegaan en uit elkaar gespat in Rusland met 1200 gewonden tot gevolg?
2: Klopt. Ja.
1: Zou het vanavond dan nog anders kunnen lopen? Of weten we gewoon 100% zeker om 11 uur kunnen we een glimp ervan opvangen, zeg maar, als we naar boven kijken en het is niet te bewolkt, zeg maar? Of zijn er nog mogelijkheden dat hier iets anders gebeurt?
2: Nee, kijk, 8 dagen geleden is hij ontdekt. En dan is er een bepaalde procent kans dat hij wel of niet de aarde raakt. Maar hoe dichterbij hij de aarde komt, hoe meer observatoriums hem detecteren, hoe beter die berekeningen worden. En nu kunnen we echt wel zeggen dat er geen kans is dat hij op aarde landt.
1: Fijn zeg, wat een goed nieuws.
2: Dat is wel fijn, ja.
1: En Liam, hoe groot is de kans dat we hem kunnen zien? Ik had het net al even over de bewolking, die speelt nog wel een rol vanavond.
2: Ja, kijk, bewolking daar gelaten. Je moet echt een best wel serieuze telescoop hebben. En ook echt gewoon serieuze telescoop skills om hem te kunnen vinden. Dus voor de hobby-astronoom wordt het echt een moeilijk pakket.
1: Heb jij zo'n ding thuis staan waar je hem mee kan spotten? Of wordt het voor jou dus ook lastig?
2: Zo één heb ik er niet staan. Ik heb wel een smart telescoop waarmee ik hele mooie foto's kan maken. Maar deze laat ik aan me voorbij schieten, denk ik.
1: Liam, dank je wel voor de uitleg. We zijn allemaal een stuk rustiger geworden. We kunnen allemaal rustig gaan slapen vanavond. En hopelijk spreken we elkaar er snel weer als er nog iets moois in het heelal voorbij komt.
2: Yes, fijne avond, dank je wel.
1: Liam, fijne avond, dank je.
3: Radio 538. Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Martin Garrix, Jax en Told You So hoorde je op 58. Kip of ei, er is weer een vraag aan jou. Welke van de twee gegeven opties stond er eerder? En vandaag, let op, wat was er eerder? Rummy Cup of Monopoly? Dus Rummy Cup of Monopoly, de twee bordspellen. Nou ja, de ene is een bordspel, de andere niet. Maar goed, twee spellen dus. Welke was er eerder? Stuur je antwoord in via de 58-app. Maak je kans op het prijzenpakket.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
11: Schuren. Afplakken. Lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor. Mooi vooruit.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
15: En niet bij mij, tv is te klein.
14: En ik heb geen barbecue.
16: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
24: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht.
0: Europa? Meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Nieuws. 10 uur.
10: Goedenavond. Aan de gemeenteraad van Den Bosch is een petitie overhandigd met het verzoek de 50 jonge asielzoekers die de gemeente wil opvangen gastvrij te ontvangen. De petitie is zo'n 800 keer ondertekend en dat zouden vooral inwoners van het dorp Engelen zijn waar een asielopvang is gepland. De mensen achter de petitie hopen dat het Brabantse dorp geen Loosdrecht wordt, want ook in Engelen waren er afgelopen tijd protesten. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten probeerden politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Europese medische experts gaan naar Afrika om te kijken of ze iets kunnen doen tegen de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo. Afgelopen zaterdag zijn er 250 besmettingen geteld en 80 sterfgevallen. Ook in Oeganda zijn 2 mensen besmet. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een liesblessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nog het weer. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: Fieke, dankjewel. Krijg de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers. De A4 richting grens met België bij Hoge Heide 241,6. Dan de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam 53,9. De A16 richting Dordrecht bij Moerdijk 45,9. En een flitser op de A27 richting Gorkum bij Nieuwegein. Hectometerpaal 65,6.
25: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
26: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
27: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
27: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
28: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot

Styles, American Girls, of eigenlijk de Amsterdamse meiden natuurlijk het afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 538, avondshow met kip of ei en de vraag, Rummikub of Monopoly, welke was er eerder?

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, Jorri.
0: Goedenavond, Harry. Hoe, wat houdt jou zo scherp nog om 9:09 op maandagavond?
1: Te veel suiker gehad en een flinke wandeling aan het maken langs het natuurgebied.
0: Oh, wat heerlijk. Oh, maar wat goed dat je dan wel heel veel suiker hebt gehad, maar dan loop je tegelijk even uit.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat goed. Harry, de vraag, wat was er eerder? Rummikub of Monopoly? Laten we heel eerst even beginnen met Rummikub. Het spel werd ontwikkeld na een verbod op kaartspellen in Roemenië. Rummikub bevat in totaal natuurlijk zo'n 106 steentjes in 4 kleuren. Potje Rummikub duurt gemiddeld 30 minuten. En dan Monopoly, een spel dat veel langer duurt. De langste Monopoly-wedstrijd duurde meerdere dagen, inclusief pauzes om te slapen. Monopoly begon als kritiek op vastgoedspeculatie voordat het wereldwijd huiskamers veroverde.
1: Goed om te weten.
0: Harry. Dan ook goed om te weten, is jouw antwoord op de vraag, wat was er eerder, Monopoly of Rummikub?
1: Ik denk Monopoly.
0: Jij denkt Monopoly. Nou, Monopoly komt uit 1935 en Rummikub uit 1950!
1: Yay!
0: En dus, voorzichtig applaus. Had jij het hartstikke goed, Monopoly was eerder en dat levert jou toch het 50 prijzenpakket op.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Zit geen suiker in.
1: Nee, komt goed.
0: Sugarfree. Harry, fijne avond.
1: Jij ook.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Vrijdagavondshow, Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Dat is wel grappig, Teddy Swims stond ook op Coachella. Je weet al, dat grootste en meest gehypte festival ter wereld in Amerika. En de grootste verbazing van heel veel bezoekers was niet vanwege zijn waanzinnig goede optreden, maar meer omdat hij ineens een gigantische bos haren heeft tegenwoordig. Teddy Swims stond er altijd bekend omdat hij die grote gozer was met tatoeages, een baard, maar ook tatoeages op zijn kale hoofd. Daar heeft hij inmiddels een grote bos haar. Nou denk ik niet dat hij, net zoals heel veel andere Nederlanders en influencers, ook naar Turkije is geweest. Maar hij heeft in ieder geval wat extra haar erbij gekregen. Iemand die ook op datzelfde festival stond, Coachella. Hoor je nu? Hier is Sabrina Carpenter op 538.

0: De Imagine Dragons en Believer in de 538 avondshow. En zo meteen Fieke met nieuws.
1: Ja, als jij de hele dag alleen maar denkt aan eten, dan heb je misschien wel deze aandoening. Ik vertel je zo meer.
2: Welkom bij Radio 538. Altijd, overal, helemaal voor jou.
3: Begin je dag met een lach.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
4: Ja, eigenlijk kan iedereen Harry Mens daar doen.
5: Ja,
4: Florentien doet juist Harry Mens daar.
6: Hallo.
2: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
7: Van harte welkom.
2: Dit is de 538 middagshow. En begin je weekend met Edwin Evers.
8: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
3: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
2: Naar Ibiza. Dit is Radio
3: 538.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Daar zit Sophie.
15: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
15: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
19: 538. Jordi Warners.
20: Als jij de hele dag aan eten denkt, ben je dan gek? Of moet je het heel serieus nemen?

0: Hier op de plek van Bas en Dylan en Jordan Ravenland. Nee, love me not.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
2: Ja, kun jij de hele dag alleen maar aan eten denken? Dan ben je niet alleen. En experts hebben er zelfs een naam voor. Het heet food noise. En het gaat volgens experts verder dan een beetje trek. Wat ga je zo eten? Waar heb je zin in? Wat heb je nog in huis? Maar dan dus de hele dag door. Die gedachten kunnen zo aanwezig zijn dat het echt een negatief effect heeft op je leven. En het meeste onderzoek naar food noise richt zich op mensen met obesitas. Maar ook andere mensen kunnen daar dus last van hebben. En ja, we worden tegenwoordig dus ook echt vaker blootgesteld aan voedselprikkels in winkels, op straat, op stations, online, continu eten.
0: Ja.
2: En er is nog meer onderzoek voor nodig. Want wat deskundigen in ieder geval wel zien, dat als je jezelf heel strenge regels oplegt, bijvoorbeeld een van een heftig dieet, dan ga je nog meer aan eten denken. En het zou dus helpen om proberen die obsessieve gedachten niet te hebben. Eet gewoon regelmatig, eet genoeg. Dat zou dan kunnen helpen, maar ze zijn er dus nog volop aan het onderzoek. Heb jij dat ook, dat je de hele dag aan eten kan denken?
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, Fieke, maar ik leef echt van maaltijd tot maaltijd, hoor.
2: Ja, ik heb het ook
0: wel
2: mee.
0: Ik heb wel echt dat ik denk, ik kan niet wachten tot het ontbijt weer morgen vroeg. En als het ontbijt geweest is, dan denk ik, ga ik zo meteen nog even een yoghurtje ergens tussendoor doen en vanavond het avondeten. Maar ja, ik wil niet zeggen dat ik er obsessief mee bezig ben. Ik heb er wel afgelopen week Italië geweest. Je weet wat voor eten ze daar hebben.
2: Maar jij bent zo'n fit boy, toch? Ben je dan heel streng van, dit mag ik niet eten?
0: Ik heb een periodes. Nee. Ik heb een periodes. Ik zit nu in een hele chille periode waarin ik me helemaal niet zo heel veel restricties opleg. Ja,
2: gelukkig Italië, dat kan toch niet?
0: Daar heb ik alles gegeten wat los en vast zat. En gedronken. En nu wel de week na Italië. Nu ben ik mezelf wel eventjes aan het beperken. Ja.
2: Oh ja,
0: nu ga ik wel heel eventjes de remmen erop en even.
2: En als de rem er dan op zit, is het dan moeilijker? Want dan denk je misschien juist allemaal dingen die niet mag bij jezelf.
0: Ik zit nu, as we speak, vandaag denk ik, gaat heel lekker.
2: Ja, niet even. Zit ook wel even koekje zo, even.
0: Fieke. Hey? Breng me nou niet op gedachten. Jij doet nu mee aan de food noise.
2: I know.
0: Dan misschien zo meteen toch nog even. Nee, gaan we niet doen. Oké, food noise bij deze. Serieus nemen dus. Dankjewel, Fieke. 538 avondshow met Afrojack en Sia zo meteen. Adios.

0: hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: vind dit toch zo lekker. Doe me een beetje denken aan de Buena Vista Social Club.
1: Ja.
0: Dat je hoort... Rantarento, agamagare. Ja, ik ga het maar niet verder zingen. Maar
1: ja, schitterend.
0: Doe ik het geen... maar een beetje gewoon die Spaanse vibes of zo. Die Mexicaan, heerlijk. Bruno Mars, Risk It All, hoorde je. 538 in de avondshow. En nu, deze bit. Hier is Fix What You Did.

0: Break hoorde je op 538. Iedere avond rond 11 uur maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Hoe geef je op? Dat doe je door via de 538-app antwoord te geven op de kwalificatievraag. Als je hem goed hebt, dan word je teruggebeld. Dan maak je kans dus op die 100 euro. Ga je meedoen aan de quiz over vandaag. Tijd voor die kwalificatievraag. Vandaag is er een spin-off van Flor uitgekomen. In welke wijk wonen de personages uit Flodder? Dus in welke wijk wonen de personages uit Flodder? Stuur je antwoord in de 538-app. Maak je kans zo meteen op 100 euro.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.crowe.nl.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer.

0: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur. Goedenavond. Het kabinet komt met een speciaal team om gemeenten te helpen met de lokale asielopvang. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachtrijen. Amerikaanse president Trump zegt dat een aanval die hij morgen had gepland op Iran niet doorgaat. Op dit moment proberen Iran en de Verenigde Staten met diplomatieke middelen tot een overeenkomst te komen. Trump dreigde eerder al dat Amerika klaarstaat voor nieuwe aanvallen als er geen vredesdeal wordt gesloten. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten die niet veel later overleed. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen in Amsterdam. En wie hem ziet, moet de politie bellen. En dan nog het weer. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. En het wordt dan 12 tot 17 graden. En dat is het nieuws op 538.
5: Dankjewel, Fieke. Ik krijg de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen. En ik kan nog korter blijven. Ook geen flitsers. Hebben er wel een gezien? Check hem in op de Flitsmeister app.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: zijn.
1: Roxy Dekker en Loser.
2: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
1: Ja, en Jordi en Fieke hier vandaag op de plek van Bas en Dylan met Mitchell als kandidaat van de quiz over vandaag. Mitchell, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ik ga jou eerst de vraag stellen, Mitchell, de kwalificatievraag. Vandaag is er een spin-off van Flodder uitgekomen. In welke wijk wonen de personages uit Flodder?
3: Ja, dat kan niet anders dan Zonnedaal zijn.
1: Hé. Hey. En dat is hartstikke goed. Nou, Mitchell, dat betekent dat je mee mag gaan doen. En 90 seconden krijg je zo meteen de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Als jij dat lukt, dan kom je nu in ieder geval bovenaan het weekklassement te staan. Als je daar tot en met donderdag bovenaan blijft staan, dan ga je er vandoor met 100 euro.
3: Ja, top.
1: En Mitchell, je mag geen pas zeggen, maar je mag wel een ander woord voor het paswoord hebben. Welk woord ga je gebruiken?
3: Telefoon.
1: Telefoon. Ah, duidelijk. Mitchell, ik zou nog heel graag heel gezellig met je doorbabbelen, want ik heb het idee dat je wel een hele gezellige gast bent.
3: Nou ja, dankjewel. Dat vind ik van jou.
1: Kijk, leuk om te horen. Maar ja, laten we vooral de quiz gaan spelen. Ben je er klaar voor?
3: Doen we. Laten we ervoor gaan.
1: Bij deze, de tijd gaat in. De maandelijkse test met het luchtalarm gaat in 2028 stoppen. Op de hoeveelste maandag van de maand is die test?
3: De eerste.
4: De KNVB verwacht dat er zo'n 10.000 oranje fans afreizen naar het WK. Hoeveel nullen heeft 10.000?
3: 4.
1: Spanje moet 60 miljoen euro aan zangeres Shakira geven. Wat is de hoofdstad van Spanje?
3: Madrid.
4: Suzanne en Freek zijn bezig met een concertreeks in het Gelredome. In welke plaats is het Gelredome?
3: Telefoon.
1: Er waren vandaag enorme wachtrijen op Schiphol. Welke voertuigen vertrekken er vooral vanaf Schiphol?
3: Vliegtuig.
4: FC Groningen is boos over het weren van uitsupporters tegen Ajax. Uit welke stad komt FC Groningen?
3: Groningen.
1: Kandidaat Mitchell heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Telefoon.
4: Deze week win je een reis naar Ibiza op 538. Welke taal wordt voornamelijk gesproken op Ibiza?
3: Spaans.
1: Harry Styles is bezig met zijn concertreeks in de Arena. Noem een nummer van Harry Styles.
3: Telefoon.
4: Vandaag was het eindexamen aardrijkskunde voor het VWO. Wat is de grootste oceaan ter wereld?
3: De Stille Oceaan.
1: Er is drugs gevonden tussen fruit in Brabantse supermarkten. Noem een fruitsoort.
3: Appel.
4: De film Michael heeft wereldwijd meer dan 700 miljoen dollar opgebracht. Over welke Michael gaat deze film?
3: Michael Jackson.
1: 14-jarige jongen uit Noorwegen heeft voor de derde keer in een half jaar een bus gestolen. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
3: Oslo.
4: En Raymond van Barneveld heeft het. Oh.
1: Nee, die mag nog.
4: Ja, die mag nog. Ja. Heeft een pauze van het darten genomen. Hoeveel punten kan je maximaal met 3 pijlen halen met het darten?
3: 180.
1: Ja. Dan gaan we naar ons jurylid hier in de studio. Ewan.
5: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hoeveel heeft Mitchell er goed?
5: Mitchell heeft het hartstikke goed gedaan. Hij had 12 vragen goed.
1: Hey. Nou, lekker Mitchell. Gefeliciteerd.
5: Nou, niet verkeerd.
1: Nee, want ik weet niet of jij vaker luistert, Mitchell.
5: Ja, ja, zeker.
1: Maar er is regelmatig 100 euro gewonnen met 12 vragen goed.
5: Nou ja, dat heb ik ook al vaker gehoord. Ja,
1: ja toch? Nou, ja, Mitchell, ik hoop dat je donderdag goed nieuws kan gaan geven. En ik wens jou voor nu een hele fijne avond.
5: Nou, hartstikke goed. Jullie hetzelfde.
1: Dankjewel.

0: 538-avondshow, Jordan Huntrix en Golden. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En Fieke, jij hebt zometeen nieuws.
1: Ja, als jij je wel eens oud voelt, heb ik straks misschien wel de oplossing voor je.
0: En als dat niet werkt, kun je altijd nog naar Ibiza.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
19: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
23: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
24: Honda, the power of dreams.
25: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
26: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: 538. Jordi Warner.
5: Zometeen de beste wetenschapper.

0: Coldplay en zo. Nou ja, zeg. Dan had ik even mijn stem over. Zal ik het nog een keer proberen? Coldplay en We Pray. Eindelijk de baard in de keel.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over wetenschappelijke dingen.
2: Ja, 4 wetenschappelijk onderbouwde tips om je echt jonger te voelen. Ze komen van een hoogleraar psychologie en technologie aan de Universiteit van Twente. Dat zegt hij in de Quest. Want we voelen ons allemaal wel eens oud.

0: Dat kan je hebben.
1: Nou, spreek voor jezelf, Fieke.
0: Oh, nou ik heb daar wel eens last van. Ja. Tip 1, zoek contact met jongere generaties. Niet, ik ben oud en afgeschreven, maar ik hoor er nog bij. Nou, ja, okay, ben ik hier ter plekke aan het doen, geloof ik. Tip 2, doe iets wat je nog nooit hebt gedaan. En dan hoef je gelukkig niet meteen te gaan bungee jumpen. Maar zelfs heel kleine veranderingen kunnen al verschil maken. Dus kook een nieuw recept. Ga even een andere route lopen of ga op dansles. Tip 3, geef je verleden een plek. Dat is natuurlijk heel serieus. Maar als jij blijft rondlopen met verdriet of met schuldgevoel... Wow. Heb je zeg maar extra bagage mee. Tip is dus, nou, doe daar wat mee. Praat erover of ga in therapie. En de laatste tip, blijf eigenwijs. Als je ouder wordt, krijg je nog wel eens ongevraagd advies. Je moet je dus niet mee laten slepen door meningen van anderen of door hypes. Als jij probeert mee te bewegen de hele tijd met wat andere mensen vinden... dan heb je het gevoel dat je tekort schiet. Dus eigenlijk, blijf jezelf.
1: Is dat laatste, die laatste tip die jij geeft, hè?
0: Ja.
1: Meegaan met nieuwe hypes en dingen. Is dat bij jou gelukt vanavond? Of, want even voor de duidelijkheid, Fieke, jij bent 35.
0: Ja, dat ja.
1: Ik ben 30. Ik zou willen zeggen dat er niet heel veel... Er zit niet echt een generatieverschil tussen ons, toch? 5 jaar.
0: Nou, dat zou ik ook graag zeggen. Maar dat blijkt niet altijd, vrees ik.
1: Wat heb jij vanavond gedownload voor het eerst?
0: Ik heb vandaag TikTok gedownload.
1: Maar
0: ja.
1: Hoe voelt dat?
0: Nou, daar moet ik dus ook nog een account aan maken. Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar ja, ik ben bang dat ik gewoon weer de volgende verslavende... troep op mijn telefoon heb, waar je dan weer uren van je leven aan kwijt bent.
1: Maar, Fieke...
0: Is dat echt een boomeropmerking?
1: Ja, nou ja, zou kunnen, maar goed, die geef ik je. Voel je je jonger nu je TikTok hebt gedownload?
0: Nee, eigenlijk voel ik me alleen maar ouder.
1: Nou, dan kunnen we dus alle tips van net ook in de prullenbak gooien.
0: Ja.
1: Fieke,
0: nou,
1: dankjewel.
0: Dankjewel, ja.
2: 538. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: 9.
1: Suzanne Freek en halverwege op 538. Marnix.
2: Hallo Jordi.
1: Hoe was het, Suzanne Freek? Gelderdoom.
2: Waanzinnig.
1: Nog niet te veel spoilers doen natuurlijk, maar...
2: Nee, dan hou ik het alleen bij waanzinnig, want anders geef ik te veel weg.
1: Hey, het ja, is echt zo vet.
2: Het is goed. Het is echt een ervaring. We hebben ze een paar keer op 538 Koningsdag gezien. In mijn geval, ik heb ze ook op concert at Sea gezien. En het is eigenlijk zo cool dat ze nu zo'n hele grote lange show, zeg maar, doen. Ik vond het echt vet. Dus mocht je de mogelijkheid hebben om via ticketswap of whatever toch nog aan een ticket te komen,
1: ja, zeker doen.
2: Ga je absoluut geen spijt van krijgen.
1: Vet, vet, vet. Dan even anders. Oh.

0: Ja, dit krijg je daar niet hoor.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat zou de show misschien nog leuker maken. Ik kan het voorstellen.
0: Ja, zie je het voor je? Suzanne op zo'n klein kutkinderpianootje in dat volledig uitverkocht Gelredome.
1: Ja, als je niet probeert, dan weet je ook niet wat je weet. Zo is het ook. Je hebt hem weer bij je. Doet hij het? Even checken of hij het doet. Ja hoor. Ja?
0: Het werkt.
1: Ja. Luid en duidelijk. Luid en duidelijk.
0: Concept is vrij simpel, Jordi. Je gaat zo meteen een van de hits horen bij 538. Die ga ik nu op een klein kinderkutpianootje spelen. Dat is een melodietje. En de vraag is, van welk liedje is het melodietje? Nou, al niks mee te winnen. Het is vooral even om te raden. We gaan het sowieso zo meteen draaien.
1: Kom maar door.
0: Dus ik ben benieuwd. Ja?
1: Ja.

0: Nou, ik heb het gevoel dat ik het ken. Ik weet zeker dat ik het ken.
1: Ja, ik weet 100%.
0: Ik kan hem nog één keer doen even.
1: Oh. Nou, nu gaat het niet meer.
0: Ik kan natuurlijk ook gewoon eventjes.
1: Ja, ga je spieken?
0: Oh, dat is hem.
1: Ja.
0: Ja, ik heb even gespiekt. Ik kan jouw playlist zien natuurlijk, voor zometeen. De liedjes die jij gaat draaien.
1: Maar goed, ja, als je nu luistert naar de radio, dan kun je dat natuurlijk niet. Maar denk je dit goed te hebben, dan hoor je dat zometeen.
0: Dat is

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
8: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
7: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
8: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Alle

0: vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
12: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven 121.7. En ook oppassen op de A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.3.
13: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
14: Marnix Westhuis.
12: En welk liedje werd er gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Je hoort het zometeen aan Morgan Wallen en Tate McRae.

Hij is gemaakt voor kinderen. Hij is gekocht bij de speelgoedwinkel. En weet jij te raden wat er op gespeeld wordt? Die kleine kutkinderpiano die hier in de studio van 538 ligt.

Nou, denk je te weten? Van welk liedje is dit melodietje? Even spieken in de F-158. Sharona denkt dat dit van Harry Styles is. Bart denkt de bankzitters erin te herkennen, maar het is allebei niet goed. Nee, Sjoerd had het juiste antwoord. Het was namelijk Imagine Dragons. On Top of the World hoor je nu bij Radio 538.

0: Cocoon en Nickel for Goodbye. Daarvoor hoorde je nog Shakira met Zoo. Wat moet zij een ongelofelijke lekkere dag achter de rug hebben, zeg. Kreeg even 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Lang verhaal kort, ze had heel veel belastingboetes gekregen in Spanje, maar volgens de rechter woonde ze daar officieel niet. En dus kreeg ze dat geld gewoon weer terug. Alsof Gaston opeens bij je voor de deur staat. Goedemiddag! Postcode kan je, 60 miljoen euro, mevrouwtje. God, zou je me overkomen, hè? Nou, ze heeft wel gelijk een nieuwe versie opgenomen van Zoo, met een subtiele verwijzing naar die extra poen.
1: Goedendag. Poen, poen, poen.
0: Dit is 538. Goedenacht. Marnix hier. Zometeen Michael Jackson. Naar de nieuwe van Marnix.

Michael Jackson en Human Nature bevestigd. Wie loopt er meer risico op het verliezen van zijn of haar baan door AI? Wat denk je, zijn dat mannen of zijn dat vrouwen? Het juiste antwoord en de details, je hoort het zo meteen bij 538. Net als Calvin Harris na Miles Smith en Niall Horan.

0: Calvin Harris en Blessings.
1: De 538.
2: Marnix Westhuis.
0: Hey, wie denk je dat sneller een baan verliest aan AI? Een man of een vrouw? Even een kleine tussenstand uit de 538-appbox. Meerderheid denkt dat het gaat om vrouwen. Dus dat vrouwen sneller een baan verliezen aan AI dan mannen. Richard stuurde daar nog bij. Ja, ik zie een robot mijn werk als vrachtwagenchauffeur niet zo snel overnemen. Kijk, rijden prima, maar ja, dat laden en lossen, dat moet ik op dit moment nog steeds zelf doen. Maar dat is inderdaad wel het juiste antwoord. Vrouwen dreigen sneller hun baan te verliezen aan AI dan mannen. 80% van de banen namelijk die AI gaat vervangen, dat zijn banen die op dit moment vooral door vrouwen worden uitgevoerd. Het gaat om secretaresses, administratief medewerkers, receptionisten. Voor de duidelijkheid, dit komt rechtstreeks uit het onderzoek. Ik vind namelijk dat een receptionist ook gewoon een man kan zijn. Maar goed, dat terzijde. 80% dus. Dus vrouwen, het spijt me, maar de kans dat je baan wordt vervangen door AI is bij deze een tikkeltje groter geworden. Over AI en banen vervangen gesproken. Ik had dit weekend Spotify toevallig de AI-DJ-functie gevonden. Dus dan gaat een AI-DJ voor je bepalen wat je wil horen. En dan praten ze ook tegen je. Toen dacht ik, verrek, dit lijkt heel erg op mijn baan. En toen dacht ik, bestaat mijn baan binnenkort dan nog wel? Of ben ik ondertussen ook al vervangen door AI? We zullen het nooit
2: weten.
0: Oh, dat gaat niet helemaal goed hoor. Ja, even. Hoppa, zo. Nou, de stemcomputer is wel opgestart hoor. Hey, goeiedag, Marnix hier. Ace of Base zometeen voor je. Naar Direct

That You Want bij 538. Hey, stel je even voor, je bent een jaar of 14 en je zegt tegen je ouders, joh, pa, ma, allemaal leuk en aardig die middelbare school, maar ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee. Bij mij zijn er ook absoluut momenten geweest, middelbare school, handel en administratie. Daar had ik graag mee willen stoppen, hadden mijn ouders alleen niet getolereerd. Maar de ouders van Jonas Blue die dachten, joh, 14 jaar, ja joh, je wil stoppen met school om muziek te maken? Nou, prima, weet je, wat doen we? Nou, ondertussen is hij 36 jaar. Heeft hem wel windeieren gelegd, hoor.

Lewis Capaldi en Survive bij 538. Zometeen een nieuwe opgave in AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Het Nederlands elftal en bitterballen. Details sowieso bij 538 naar Purple Disco Machine. En

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Krijg je nog 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Even oppassen, zware rechtervoetje op de A10. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.3.
0: Deze week, de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
4: Marnix Westhuis.
3: Jennifer Lopez, David Guetta. Hoor je zometeen naar Anne-Marie en Shania Twain. Dit is Unhealthy.

0: Kun je raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie.
1: Bij de oefenwedstrijd van Oranje in New York gaat er een bijzonder persoon mee, namelijk de bitterballenjongen. Die langs de zijlijn warme bitterballen uitdeelt aan wisselspelers.
0: Nou, wat denk je? Een bitterballenjongen.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Raimi in bij 538.
1: AI of me?
2: AI of me?
1: AI of me?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je dus niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht.
3: Bij de oefenwedstrijd van Oranje in New York gaat er een bijzonder persoon mee, namelijk de bitterballenjongen. Die langs de zijlijn warme bitterballen uitdeelt aan wisselspelers.
0: Een bitterballenjongen bij het Oranje. Oké. Nou ja, even snelle blik in de app van 538. Wat denken we, AI of niet? Ik zie Koen. Ik denk dat het echt waar is. Daphne denkt dat het nep is en Erik heeft wat ingesproken.
4: Klinkklare AI-onzin. Of het is voor de wisselspelers van de tegenstander.
0: Nou, het is echt waar.
5: Echt waar?
6: Dat is echt niet zo, hoor.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, hoor. Hartstikke AI, joh. Nee, bitterballen, jongen. Nou, lekker. Nee, Nederland speelt wel een oefenwedstrijd in New York, maar er is geen bitterballen, jongen, bij, hoor. Geen paniek. 538, de Wham nu.

Tuesday, Jack Stahl en John, you're the Turner Lights Off bij 538. Voor je onderweg zijn Alesso en Becky Hill. Ook Ed Sheeran hoor je zo, na de nieuwe van Shanna Spyro. Dit is met

538. Goedenacht, Marnix hier. Dit is misschien wel mijn allergrootste irritatie bij concerten, optredens en festivals. En het gaat niet over de prijs van het bier. Het gaat ook niet om de rij bij de bar. Het gaat ook niet om mensen die de hele show filmen. Het gaat over de toiletten. Afgelopen weekend was ik bij Susanna Freek in het Gelredome. Allereerst, topshow. Echt, ga heen. Lichten goed, geluid goed, sfeer goed, iedereen meezingen. Helemaal geweldig. Maar ja, de mannenwc, dat is echt ongelooflijk. De staapotten, om even specifiek te zijn. Waarom zit er nooit een scheidingsmuurtje tussen die dingen? Ik bedoel, we kunnen het stadion vullen met lasers, rookmachine, confetti, maar een klein muurtje tussen twee plassende mannen is blijkbaar te veel gevraagd. Ik bedoel, kijk, iedereen kent een beetje de regels bij de urinoirs. Als er 10 zijn, dan gebruik je de 5. Er zit steeds eentje tussen. Dat is geen luxe. Het is gewoon, ja, een soort ongeschreven regel. Nou goed, de situatie. Ik sta daar bij een urinoir. Rits open, klaar voor vertrek, weet je wel, alles onder controle. En opeens komt er iemand naast me staan. Niet één pot verder, nee, gewoon direct naast me. Alsof we een duetje doen, weet je. Ja, en op dat moment gebeurt het. Ja, mijn lichaam zegt nee, mijn blaas blokkeert. Ja, verlegen blaasje, prestatiedruk, ja, hoe je het ook wil noemen. Gebeurt gewoon helemaal niks. En dat is zo ongemakkelijk, joh. Dat is zo, ja, weet je, dan sta je daar met die andere gast naast je. En je weet, ja, ik moet wel plassen. En jij moet ook plassen, maar ga dan, zeg maar, ja, verlegen blaasje. Doe dan. Ja, er gebeurt gewoon niks. En weet je, dit is zo ongemakkelijk. Dan is die andere gast dus nog eerder klaar dan jij. Dan loopt hij weg. Moet jij nog steeds plassen? En dan denk je, ja, had er nou gewoon een muurtje tussen geplaatst? Was er niks aan de hand geweest? Goed. Tot zover mijn grootste irritatie. Nogmaals, Susanna Freek was geweldig, maar dit is zo irritant, joh. Dit is 538. Gelukkig hebben we ook ontzettend lekker hits. Nylor hoor je nu met Dinner Party.

Enrique Iglesias en Bailamos bij Radio 538. Beetje zomer door je speakers deze nacht. Heb je toevallig al je weer-app geopend en gekeken naar het weer voor dit weekend en de dagen daarna? Ik heb nu mijn telefoon voor me. De weer-app zegt voor Hilversum zaterdag 29 graden. Wauw, wat lekker! Heerlijk! Oh, eindelijk zomer in Nederland. En dan hopen dat het over 2 weken niet opeens begint te sneeuwen. Want dat zou me ook niks verbazen. Goed, laten we daar vooral niet aan denken. Belangrijker, deze hele week in de 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien, jouw kans op een 538-barbecue van Napoleon. Dat is een hele grote barbecue. Hij is groen, hij is paars. En ze zeggen dat het vlees daar extra lekker op smaakt. En je wint hem deze week in de 538-ochtendshow vanaf 6 uur.

538. Nou, wat hij in ieder geval nooit gaat doen, dat is een DJ-carrière proberen. Dat heeft hij namelijk al geprobeerd toen hij jonger was. Hij dacht, joh, dat DJ worden, dat lijkt me gaaf. Dus hij was een beetje promotie voor zichzelf aan het maken en hij wilde overal een beetje komen draaien. En nou, eindelijk had hij eindelijk zijn eerste boeking. Komt hij daar s'nachts in de club om te draaien. Ziet hij opeens die techniek voor zijn neus en denkt, kak, ik weet helemaal niet hoe dit werkt, joh. Nou, toen moet hij waarschijnlijk hebben gedacht, joh, ja, muziek is wel gaaf, maar dat draaien lukt me niet met die techniek. Wat nou als ik gewoon ga zingen? He, dan ben ik gewoon mijn eigen instrument. Dat is een stuk makkelijker om te besturen. Nou, dat is hem aardig goed afgegaan. Je hoort hem namelijk bij 538 met I Just Might. Je hoort zometeen ook Douwe Bob en Mo nog even blijven naar Livehouse. En Halfway Gone.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet.